0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende de

0: daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Snake is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van de type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

dat ik zie dat je een masker draagt. Zeg waarvoor je die afstand steeds bewaakt. Waar komt het door? In je verleden veel te hard geraakt. En de muur is zo hoog, nu zo hoog. Je houdt je sterk, je houdt je groot.

0: gedaan.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in naar de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van de type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: van Oude Vreugdeveld in Wommels. Het is Saphir.
1: We bekarren in de finale.
0: De kruttenfinale.
1: Met 2 vingers in een noot.
0: Een makkie voor die jongens, hè?
1: Maar in een keer in de finale.
0: Dit is Keert van Meesken.
1: Roene toch wel wat oors.
0: Ze kennen het examen weer oors.
1: We pakten om en om een bordje.
0: En weer op een sois.
1: Een thriller hong in de loft.
0: En nou in je kweer, jongen,
1: en
0: jongen.
1: En nou een dikke oorkeertje.
0: Het werd je 4 weersten gelijk, sois gelijk, Meesken. Het publiek hier ontploft.

0: karma is de steen op scherp. Het wordt hier moe stil op het veld.
1: Ik werd vongen terug de stilte.
0: Ze met het noodwaan.
1: Mijn maat joeg mij de bal.
0: Stielend zenuwen met heel haar.
1: Ik die twee stapjes te bek. Ik dacht, als ik dit even knal.
0: Nou, alles onder haar. Eins kan dit net meer mis. Ink is weest. Daar komt zijn oorlog.

Ja, alleen nog eens hoort. Die lid op het verlenen snijnt en midden ons je maat met plakboek nog wel gezien. En dan zit er maar op te gooien, hoe goed en ik wil net wezen in hier. Als die bal net voorwest wie, hè? Dan hier de node PC keert. En hiermee wil winnen, kind. En dan begint er samen te gooien.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Dan wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog de bocht uit. Op het circuit waren spoedartsen, maar ze konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay, het werd 1-1. Ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord, het bleef daar 0-0. Dan het weer, vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon, het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon, het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dadelijk in Vissen van de Molen op het Jerveen hebben we de jongeren via Snapchat oproepen om skiep op te jijen. Een nieuwe rage en de skiephouder die is daar nogal heel de kleermaai.
0: Friesland van de Molen.
1: My Erik zei.

0: The Three Degrees in dat en The Runner.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: En als je plaat in Schiepen of Stuart en de spul gedaan steken, ja, daar zit naar niet om te wachten. En dat is gewoon stroom vervelend. Daarvoor doen we dit werk net.
0: Skipperholder Martin Reitsma, die had skis in nocht van Joren die het op Snapchat oproepen om skiep op te jijen. En na de winterjossen jouw stichting Kaleidoscoop nou ik simmerklein voort om mensen mee smelle beurs op het Jereveen.
4: Het aantal is misschien net heel belangrijk. We zijn al lang blij dat we saffolle mensen uit de gemeente Jereveen helpen kennen.
0: Nou, dat is echt de Jereveen-uitsturing goed.
5: Nou ja. Ja, ik kom eens in Rusterveen en hier staat altijd de slogan: Ser Huisterveen, zo is er maar één. Ja, dat is van Jereveen waar net zitten.
0: Nee, dat is weer. Nee. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Zit ik in Fijken, maar zit ik zie Jaap en Sjalkje. Matten, die is ook alweer wekker. Jilke die stuurt alweer een koffieplaat in, van Blondie in dit geval. En Jon Jaap die zei: ik ben er weer bij, onderwijs naar Hoes, de laatste nacht sneun. Dan we beginnen in de Masters, dus even rustig gewoon net dus. En Jouter die stuurt echt: goedemorgen, weer een nije daai, protte willen. En die zit Jout op de lijn, Jin 20.
5: Oké, okay, nou, druk om werk dus.
0: Nou, zie je dat wel?
5: Ja, wij, ik verzels. Het Verenigde Koninkrijk het onkundige dat ze Oekraïne verrieken uranium leveren zullen om het land de komende 2 jaar van energie te voorzien. En Nederlandse to-go horecazaken die meisje nog heel tijd volop gebruik van plastic bekers, bakjes en bestek.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Een afwisseling van wolken, zinnen, maar een zwak op matige noordeste wind. De temperatuur die lezen om de 21 graden. Net verkeerd.

0: Direct, Jesper Friesen van der Moorn. En oh my god, it's happening.
1: Wat nog een horen?
2: Friesland van der Moorn.
0: De skierbiet wijdt zich op de heide en de wijnmakker. Naast de McDonald's op het Jereveen, die hebben het dreig weekend achter de reg. Een groep jongeren die hadden best meerdere dagen lastiggevallen. Onder horen mijn stokken. Verslaggever Dennis Terpstra, die bezocht die Keppel Skierp en die praatte daar met skierpenhouder Sharif Moussa. En die leidt uit wat dan ook echt bad is daar.
3: Ja, een hoop vandalisme hier in Heerenveen. Een protte jeugd die de netten omskopt hebben. Maar stokken achter de skierpen aan. Maar plastic buizen erachteraan, skierpen opjaaien.
4: Weet jij waarom?
3: Ja, nee, dat is mij. Die vraag heb ik. Ja, zullen we ze om die heen? Dat is toch hartstikke mooi. Die skierp die rennen hier en wij doen ons werk. En ja, ik denk puur uit verveling. Er zijn oproepen via Snapchat. En ja, er komen hele groepen, band komen erop af. En die filmen dat dan en die delen dat dan weer. Ja, zo is dat het hele weekend raak best.
4: Want hoe ging dat krenkt? Je kreeg een melding of...
3: We hebben informatiebudgets staan bij de kudders. Daar staat een noodnummer op. Dus we zijn 24 uur per dag ben wij bereikbaar. Ja, en er zijn omstanders die hebben dat zien. Die hebben ons bellen van ja, de netten liggen plat. En dat er band zien. Binnen, ja, dus dan komen wij hierheen en dan zetten we ze weer terug. Nou ja, zij herhaalde dat patroon zich het hele weekend eigenlijk.
4: Ja, wat tocht jou toen?
3: Ja, op een gegeven moment heb ik hem hier nog te van natuurlijk. Het, voor mij, ja, ja, het, voor mij is het erg, maar voor die beestjes. Check, het is, die worden helemaal, die krijgen stress, die ruit zien paniek, die kunnen ontsnappen. Nou, als ze hier de diek op rennen, ja, dan krijgen we volle gruttere probleem.
4: Ja, want snel die kies je vlakbij, toch?
3: Precies, precies, ja. Ja. En de skierp in paniek, die haast net zin. Die gier terug en dan, ja, dan... En als die in botsing komt met een auto, ja, dan... Ja, ben we verder van huis.
4: Eigenlijk ben je sprutsen?
3: Eén jongen heb ik sprutsen, ja. Ja.
4: En wat zei die?
3: Die vertellen voornamelijk dat het filmpjes rondgaan op Snapchat... dat ze oproepen worden om naar de locatie staan te komen. Ja, en daarom wie hij hier eigenlijk.
4: En ben je het dan bij nu om jouwing of... Waar komen ze wij?
3: Hij kwam uit Heerenveen. En een merendeel van de meesten die de filmpjes maken, kwam ik uit Heerenveen. Maar dan ben ik jongens uit Grauw. Uit Lauwert weer er een jongen bij.
4: Kun je echt vertellen waarom ze dieren? Want het is echt wel een beetje bijzonder, toch? Dat ze in het weekend helemaal vanuit Lauwert hierheen komen om achter een skierpont te zitten.
3: Ja, ik vind het ook heel bijzonder, maar... Ja, en als het dan vreeg is, dan hebben ze niks dieren en dan komen ze alleen nog maar. En de daders ben dan al fut. Maar ja, dat is altijd maar de vraag natuurlijk.
4: En hoe is het op dit stuit?
3: Nou, door de wieken?
4: Ja?
3: Dan gaat het goed. Als je er bijna bent, dan squallen, denk ik. Ja, en vreten jongens en sneuten jongens, ben ze vrij en dan hebben ze niks te doen. Denk ik. En dan komen ze dus op die oproep van een Snapchat houden. Ja. Kom maar. Kom maar.
4: Martin Rijsma van Biedehoorn. Jouw skierpskudders worden nog steeds omgevallen. Wat vind je ervan?
5: Ja, van de skierpers is ook strons vervelend. En van mijn personeel natuurlijk liggen goed. He, mijn collega's die maakt er s'nachts uit. En ik weet er vooral zelf een weekend voor. Dus ik kan die jongens echt niet helpen. Dus ik ben hier machteloos. Maar ja, bedoel, je ziet een uitbraak krijgen zijn weekend. He, want die jongens is gewoon hard weekend. En alles laat je plaat in skierpen, hoe stuur. En dan speel je dat je stikken. Ja, daar zit er niet op te wachten. En dit is gewoon strons vervelend. Dat is waardoor we dit werk net. He, we zijn met elkaar in zijn wijnweek bezig. Zijn massagier in de McDonald's. Maar in de heide is een recreatiepark. Maar voor plezier door wordt. We halen dus prote aandacht en prote positieve verhalen. Maar eerst hebben we natuurlijk net voor thuis dat we jongens om jou wat 12 jaar naar wij komen om het spul terug te zetten. En dat je met 24 man om je heen stenen die jou wat kleineren en wat een grote bek in jou haalt. Zoals mijn collega dan gewoon had. Ja, dat is natuurlijk van het ene leuk. En daarvoor doen we dit werk net.
4: En denk jij kunnen horen maatregels om dit zin te geven?
5: Nou, we hadden met de wijkagenten gaan wij je wil contact horen en gisteren dus mijn sheriff bellen me, zaterdag ga ik hem bellen, de weekagent, en die had me geholpen om de richting te gaan en die had zijn, ze had melding maken bij het hoofdbureau of bij de hoofdmeldpunt zeg maar, dat het gebeurt, dus wij kunnen rechtstreeks 112 bellen om dan voort van twee kanten, hè, dus wij komen dan van het huis, wij en de politie komen dan ook voort naar de locatie werd dan gebeurd, dat die wat machtiger stenen. En we hopen gewoon dat meesken had op Facebook zet, op zijn eigen Facebook van skierpskudde bij de hoorn, gaan wij opzet om om mensen die dan helpen willen om mij eens op te letten. Dat mensen het zeuren, film je het, stuur het naar je staat, stuur het naar de politie of bij de politie. Mij het verhaal om maar te tackelen. Want ja, zij het werk net volgen.
0: En dat zei de skipperhouder Martin Reitsma der van de skipskudde die het nodig is op de RIVM omstapt.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Feike met Nijs uit de Oren Media.
2: Ja, de Britse premier Keir Starmer heeft op de G7-top in het Franse Evian aankondigd dat het Verenigd Koninkrijk verrieken uranium aan Oekraïne leveren zal. Met die nucleaire brandstof zal Oekraïne de komende 2 jaar van energie voorzien wijzen, zei Starmer. We blijven Oekraïne steunen zolang dat nodig is. Deze aankondiging onderstreept dat nog eens. En naast dus die levering van het uranium, zei Starmer ik, te komen met nieuwe sancties voor Rusland om de inkomstenstream uit te snijden. En hij hiertoe recente barbaarse aanvallen op Oekraïne, terug Rusland. En ja, de Britse premier die in eigen land onder druk stiert, na het opstappen van zijn defensieminister, die zei dat de G7 collectief stappen zetten maat om een vredige toekomst voor Oekraïne veilig te stellen. En de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky die komt hier naar een setting van die topconferentie. En Nederlandse to-go horecazaak die maakt zich nog volop gebruik van plastic bekers, bakjes en bestek. Dat blijkt uit een stekproef van het AD onder meer dan 100 van die winkels in 12 sterren. Meer dan een vierde biedt zelfs ik nog plastic rietjes aan. En dat maakt dan het meer.
0: Nou, weet ik kom regelmatig bij een markt. Werd toch de wie je hier naar een businessmodel betocht? Namelijk plastic rietjes.
2: Hé, hey, wat toek. Nou ja, als je die papieren ding, dat werkt het voor je meter natuurlijk. Dus je kunt je ergens niet voor voorstellen.
0: Denk, en dat is een soort leefhavers van papieren rietjes, vind je?
2: Nee, dat denk ik.
0: Glazen rietjes en steel rietjes, oké. Okay, maar papieren rietjes?
2: Nee, maar dat is just ik was van die filmpjes gezien. Ik zeg, Kwartlien, ik dan verder. Nou, leider in India bijvoorbeeld. Er is zo'n kanaal, dat leidt dan compleet vol met troep. En dan komt er zo'n vloedgolf komt erom, die neemt dan alles mee. En dat streemt dan ik zomaar de oceaan in. En stevast staat dan onder de reacties. Oh, en wij maar papieren rietjes.
0: Wij zelfs, dat is net dat mini-initiatief en ik ken prima zonder rietjes. Maar wij hebben plastic rietjes.
2: Die hutplastic en zee, die is vaker broekenkerst.
0: Ja, die lezen bus in de auto. Dus.
2: Nou, zo kent ik.
0: Knek.
2: Ja. Trouwens, plastic tasjes, die ben ik in haast de helft van alle bezochte zaken ben ik nog gewoond te krijgen. En in 63% van die gevallen wie die plastic poeder ik nog vergees. Ja, wil ze daar verplicht een heffing voor rekken je maat.
0: Onder de toonbank.
2: Onder de toonbank. Ja.
0: Koorde wut en dan krijg je hem alsnog mee.
2: Ja, precies.
0: Ja. Dat idee is die. Ja.
2: Dat idee.
0: Dat is ongeveer, hè? Ja.
1: Zes het maar.
0: Ik zei het al, de hofleverancier Jelke die had al een mooie koffieplaat in Stuart van Blondie in dit geval. Heart of Glass, dat is een hele mooie plaat. Maar misschien was het wel wat hoorsjerren. Zo zijn we van Wim T. Skippers wijze kennen.
2: Ja.
0: Ja, met een Eddie, een heel soort plaat maken natuurlijk.
2: Ja.
0: Je is net een heel soort op de radio.
2: Nee. Nou, misschien heb je daar verhoring in.
0: Dit is die goos. Of wel heel veel te horen, Mike. 0620 4 Jochen, 1 Jochen, of vanzelfs de Omroep app.
1: Omroep Friesland.

0: Ilse de Lange.
1: And so incredible.
2: Het is nog petit, maar...
3: Iris Science.
2: Is al wekker.
3: No do nog.
2: Van Saison Jochenoren.
3: Friesland van de Moor.
1: Nou, tot weer warmen we het. Wolle heel meer mensen de simmerkleren aan. En dat is echt net zo raar. Maar elke nien die kan net die nieuwe kleren betalen. En daarom organiseren Stichting Kaleidoscoop. Die organiseren al om de weekend op het Jerveen voor het eerst een merk dat mensen vergeet die simmerkleren aan heel iconen. Vrijwilligers van die stichting die kwamen op dat idee na het succes van de winterjassenactie van eerdere jaren. Dat vertelt Linda van der Pol van Stichting Kaleidoscoop.
4: Nou ja, dit hier hebben wij simmerkledingactie en met de actiegroep van de winterkleding of winterjassenactie hebben wij, ben wij in gesprek geweest van hey, willen jullie ik wat meer, want de winterjassenactie dachten we nou al vier hier. En haast 4-4 dus. En we zeiden eigenlijk, rint dat zo mooi en goed. Hebben we alles onder controle. En de groep ik. En die zei Linda, we gaan terug. En we dachten, ik wat voor de simmer. Dus eigenlijk, omdat hun het een beetje opperen hebben besloten. Dit is mooi voor de inwoners. Voor wie het net vanzelfsprekend is om kleren te kopen. Hebben zijn, we dachten dit. Dus de oude ronde weekend hebben een heel soort inzamelen. Mijn inwenners. En eigenlijk is het hetzelfde. Dat het door en voor inwenners. Dus daar ben we blij mee. Ja.
5: En vorige editie weer inderdaad winterkleding. Hoeveel opkomst hier je hem toen?
4: Nou, ik denk wel tussen de 200 en 300 mensen. Haast 300. Want we hier met de muntjes koeien het een beetje tellen. Maar voor ons, het aantal is misschien ook net heel belangrijk. We zijn al lang blij dat we saffolle mensen uit de gemeente Jereveen helpen kennen. En dat vinden we gewoon, daar ben we grutskap. Ja.
5: En hoe is het met de kwaliteit van de kleren die je hem binnenkrijgt? Is dat allemaal echt goed?
4: Ja, we zien. Alles komt terug handen. Dus alles wat het hingjesjust is terug handen west. Om op maat te selecteren. Maar ik om te zien is het goede kleding. En eigenlijk moeten we sissen dat er echt goede kleding binnenbracht is. Tuurlijk kennen we wat mist. Hè, maar het is ik meeskenwerk. Dus ik denk we hebben echt een hele mooie partij kleding. Ja, we zien gewoon dat vrouwenkleding hebben echt heel volle. Mannenkleding ik. Alleen je ziet gewoon dat de mannenkleding in de minderheid is. Maar volgens mij hebben we nog steeds een heel mooi aanbod.
5: Catharina, u bent vrijwilliger. Waarom bent u hier vrijwilliger?
6: Omdat ik het of graag iets terug wil doen in de maatschappij. En ik vind het heel prachtig. Ja, leuk werk.
5: Wat vindt u er mooi aan om te helpen bij deze markt?
6: Ja, ik wou zeggen, het is heel veel werk. Het uitzoeken, al die uren die we erin gestoken hebben, elke maandag. Maar de dankbaarheid, als er straks de mensen hier weggaan, dan is het wel, al die moeheid is dan wel weg. En dat is gewoon het mooiste.
5: Ja, wat voor reacties krijgt u dan?
6: Ja, verschillend. Het een is heel dankbaar en de ander die pakt gewoon en gaat weg. Maar gewoon de gezichten. Vooral de kinderen die overal aan het zoeken zijn. En die vind ik gewoon heel leuk.
5: Met z'n allen hard ervoor gewerkt.
6: Ja, elke maandag hebben we opgeofferd hoor. Om het echt de hele tijd uit zitten zoeken. Al die kleding, al die zakken. En dan dachten we dat we klaar waren. En het lagen opeens weer zo'n 20 zakken vol. En dat bleef maar komen en komen. Dat dachten we, oh jee, hoe krijgen we dat weg? Maar het is toch gelukt.
5: En wat bart er met de kleding die oerbleuwen?
4: De kleren die oerblauwen, die gaan naar een oorgoed initiatief. En dat hebben wij ik met de groep hebben besloten. En de blootjeer ik een deel als er oerbloot voor uw kledingrek van meedoen Heerenveen. En dat heeft eigenlijk hetzelfde doel. Dat kledingrek is Rick voor mensen om kleding te kennen, krijgen of te ruilen.
5: Krijgt hoe dan ook een mooi plakje?
4: Absoluut, ja, absoluut. In Oerlis, maar de groep hebben dat dien. Ja, dus krijgt goed plak. Ja.

0: Maris. En bij mij. Het is een mooie plaat, maar ik zeg ze. Ik ben nog wat aan de koffieplaat eigenlijk, bij deze plaat. Dat komt er rond naar het Waalbrugt en naar een heel stukje reclamebeleving.
1: Omroep op Friesland.
2: Agen Mijnes. Oftewel, Agen M.
1: Agen M, de masterkreker.
3: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deelt treien. Dit weekend in Friesland ook.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over Jelverson. Fijke Wouda is hier, mij het Friese Nijs.
5: Een goeie morgen. De marathon van Snits van komend weekend gaat net terug. Dat had de organisatie gisteren bekendmaken. Het Nijs volgt naar de gemeente Zuidwest-Friesland de vergunning van het evenement inluts, omdat het EHBO-plan opstelt weer door een nep-ambulancebroeder uit Grijns. Die man is in maart nog daar 15 mannen zelf veroordelen voor zijn praktijken. Burgemeester Janowitzke de Vries.
6: Dus deze man die had dat op een hele slimme manier gedaan. Dus net Ian heeft dit Sean.
0: Nee.
6: Hij heeft dus misleid. En, nou, en we zijn precies op tijd, dus dan kan ik nog zeggen, is maar goed dat we dat allier maar ook nog een keer controleren.
5: Nevens de organisatie van de marathon is het net slagen om op het laatste moment nog oren helftverlening te regelen. Ik had verwacht waar maar waar, voor komende zaterdag speelt het een rol, waar toch juist extra medisch inzet noodzakelijk is. De organisatie zal op zoek naar een oren datum in de jest, inschrijvingen en startnummers van deelnemers blauwe yieldig. Programmamaker en keuzenaar Wim T. Schippers is Arune Waasje verstoren in de ordens van 83 jaar. Ze maken zijn stichting juist jong bekend. In 2008 maakte Schippers voor een expositie in Park Vijversburg bij Tietjerk een 4,5 meter hege keutel van Piepskom. En dat zwaarde voor een soort commoosje. In de Frieslanddok Vreemde Pieking op Vijversburg van documentairemaker Pieter Tjeersma zei Schippers er 18 jaar lang het volgende oor.
7: Het gaat er niet om te choqueren, wel om te lachen ook. Het is een combinatie van ernst en... Maar dit is eigenlijk zo'n luxe drol legt niemand. Eigenlijk is hij helemaal theoretisch. Er is altijd wel iets dat gebeurt, of dat die, hè, de consistentie niet helemaal klopt of iemand bewogen heeft.
5: Het kunstwerk leidt zijn werk in Hilversum. De VPRO kocht het werk in 2011 voor 60.000 euro. Schippers is ik bekend worden als de stem van Ernie, Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat.
0: Ah.
5: Ik denk, nou komt er nog wat van Ed niet.
0: Ja, nee, dat ik zeg al net het ook. Het was steeds, ik wie juist mijn zoon had vallen. En toen zeg ik het bericht. Ik kreeg een postnotificatie. En ik zei, slaak ze van, nou ja.
5: Ja.
0: Dat begreep ik net, maar nee. Ja.
5: Nou,
0: het was seconden.
5: Ja, het is zeker seconden. Ja. Ja, en ik, nou, onverwachts, hè. We wisten net dat het net goed, maar ja, 83 hier. We stellen u best belang. VVD, CDA en SDW, PVDA. Ben clear met het onderhandelen voor een coalitieakkoord in de gemeente West-Stellingwerf. Meer als een one-up blurt stil naar het advies van verkende Sandra Korthuis. Elke dag bloeien treien van de vier wethouders on in het college. Daarbinnen Heidi den Hartig, Roelof Teun Hoen en Tom Hartog. CDA-wethouder Hanneke Sonderland wordt opvolgen door partijgenoot Marcel Bos. De rier praat op 29 juni over het akkoord en dan worden de wethouders ik installeren. De filiafvereniging in Weensum had een uitdaging omdat ze een tassijne subsidie misrinnen. Het Volslijnen sportcomplex werd verbouwd om de club kleer te maken voor de toekomst. Het geld weer rond, maar dat geeft er een subsidie van het Rijk net terug. De club wie inschreun, maar terug een flater bij het ministerie mast alles op een ei. Voorzitter Jolle Jelle de Vries baalt.
8: Het systeem is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En wij wie een 140ste, dat weer echt heel mooi van de 2400. Maar na lotting winnen we tredje 160ste ongeveer. Ja, en waarschijnlijk de eerste 1000 die krijgen een subsidie. Dus maar vallen we nou opeens boeten de boot.
5: Ja, we hebben juist die voetbalvereniging op een lemmer die weer hetzelfde doorkwam.
0: Ja.
5: Die stien ik goed.
0: Ja.
5: Maar na die steuring dus bij het ministerie stien ze niet eens volle leger op een list. Er wordt nog een jongen. Dus misschien heeft nog een lietse kans, ik in Weensum, dat het toch nog goed komt.
0: Nou, we kijken door een VTC-model dat toch positief uitpakken kan.
5: Ja.
0: Pieps komt er al.
5: Ja.
0: Ik heb toch aardig doorsmieten.
5: Ja, of plastic rietjes.
0: Dat. Fijke, dank u wel. Tiet voor het Waalbrugt met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
9: Ja, een hele goeie morgen.
0: Van de morgen liet ik bij Kast de Breg in de buurt. En ik dacht, ik kan een waarfoto in sturen.
9: Ja.
0: Een prachtige oranje gloed. Een poppen de dik.
9: Ja, sa. Ja, van het opkomen van een zinnen bedoeld. Ja. Ja, nee, ja, dat ben altijd mooie plaatsjes voor zelfs. En ja, die oranje gloed, die komt omdat wij dus al onder de bewolking zitten. En heel eerstelijk van ons, en schijnbaar het dat boppen Duitsland west, dan het dat nog helder west. En dat de zinnen dan opkomt in het eerste van zelfs. Ja, dan schijnt die zin het zin de onderkant van die bewolking aan. En dan krijg je zo'n hele mooie oranje gloed. Ja, dat smiet altijd mooie plaatsjes op. En ja, die bewolking werkt het dan hoe het heeft. Ja, dat hing het dan nou op dit stuit toch wel echt poppen uw provincie. Heel lokaal valt er ik nog een dripke rijnwetter uit. Zeker in het noordelijk kustgebied. Maar lokaal dus een dripke rijn. Maar eigenlijk is het op de meeste plakken gewoon droog. De temperaturen die we daar op dit stuit bij hebben, nou, die binnen vrij normaal voor het tijd van het hier te nemen. Op Skielgedert is het al haast 12 graden. Dwaim zit op 10,4. Dan water werd een 10 in de leger. Grauw zit op 9,7 op dit stuit. 10 een hele graad. Is het bij de Isomar in Laaksum. En Frieskepjeln en Bakkeveen die schroeven op dit stuit allebei de 8,8 graden. Krijgt even wat frisser dus. Maar ja, wat ik verwacht je is dat de temperatuur de komende uren heel stadig gewoon oprinnen zal. Vanmorgen hebben we nog wat te krijgen, maar aardig wat bewolking. Lokaal dus een dripke rijngrut. Ze kan zien het noordelijk kustgebied, maar eigenlijk is het op de meeste plekken droog. En verder is het heel kalm waar. De wien is eerstelijk nou op dit stuit. Zwak. Heel goedmatig. En zou jij wel de man hier, dan zitten we qua temperatuur op een gratenstretje, fitje. Nou, van de media zullen we zien dat die zinnen vanuit het westen eigenlijk er heel mooi bij komt. En hebben echt, nou ja, geregeld de zinnen erbij. De wien, die krijgt er wel volle meer een noordelijk component. Is nat, ontmaat eerstelijk, maar bloed zwak ontmatig van kreeft. En je rint de temperatuur heel ongenaam op naar zo'n 20 graden, toch wel in het zuidelijke part van de provincie. En 18, 19 graden in het noorden van de provincie. En de temperatuur zal dan in de rin van de midden vanuit het noorden wij staan gewoon weer zakje troddy noordelijke wind daar van zee aan. Nou jongen, vannacht hebben we wat wolkenvelden, opklaringen en een temperatuur van zo'n 8 of 9 graden onder zo'n opklaring. Vierde de streming, die wordt zuidelijk zwak ontmatig en in trogsneed hebben we daarbij minimumtemperaturen van een graad of 10.
0: En die temperatuur, begint die morgen met klimmen of weer het letterpas?
9: Ja, die begint morgen ik al lokaal met klimmen. Wat we morgen merken zullen is dat de luchtvochtigheid daarnemen zullen. Dus het viel morgen al oors. Maar qua temperatuur, ja, hing het een beetje om dezelfde temperatuur als Joerdhinnen. En dat komt omdat we morgen te krijgen hebben met een steuring. Die eigenlijk noordwestelijk van ons leidt. Maar er zit wel wat rijnwetter bij. Een warmtefront, een keldfront. We krijgen het morgen al je roeders hinnen. Het levert wat, wat lichte rijnwetter op. Soms dan rijnt het even wat langer terug. En op andere momenten dan is het weer droog. Het is een afwisseling van alle traaien, om het samen te zeggen. Daarbij is het wel een zuidwestelijke wind die dan matig ontverkrachtig is. Dus daar zullen we wel wat meer van vielen. En qua temperatuur, ja, een maximum temperatuur heb ik echt voor het uiterste zuidensteen joggetje 20 graden. Maar in trogsneed zullen het er toch op u draaien dat we morgen nog wel te krijgen hebben met zo'n zonnetje of 18 graden. Maar het viel toch al wel wat oors aan die zuidwestelijke streming, want er is wel echt warme lucht onderwijs.
0: Ja, en dat zal de dagen daarna wel wat meer uitpakken nog.
9: Absoluut, want van tongs je aan, dan zitten die temperaturen echt omheeg. Een hege drukke biert dat zuideerstelijk van ons leidt. En een grut lege drukke biert wat noordwestelijk van Schotland leidt. Dat ben allebei de motoren achter de zuidelijke streming die het echt op gang komt. Eigenlijk van morgen aan, maar op tongs je breekt ik echt die warmte uus. 22 ontzettend 20 graden heb ik steen op tongs, maar een droege dij, wat hege bewolking. Ik wil wat middelbare bewolking, maar geregeld de zinnen erbij. En ja, we zullen het echt wel vielen. Het is een kalme dij, dus die het ik haast niet in Wien. Dus ja, echt hege temperaturen. En dan in de nachten ik hege temperaturen. Op vreed, dan liek het erop dat we eerst te krijgen hebben mei een bui. Die het vanuit het zuiden wij oerskoot. Maar dan daarna, dan brekt het eigenlijk al je weer iepen. En dan zit die temperatuur nog weer verder omheeg naar zo'n 22 of 30 graden. Maar die luchtvochtigheid is heeg. Dus het viel echt wel brotsig om en neer. En ja, ik let er op de dijen toch wel weer kans op. Tongerbuien. En dan op sneeuw. Nou, hartstikke in verroering van temperatuur. 24 of 28 graden. Het liek het verder bij ons droeg te vriend, zat het nou liek het. Maar de steurings die binnen net 4 foot. Dus even een slag om mijn eer. En verder aardig wat zinnen. Maar een westelijke wien die het zuidwestelijk is en matig van kreeft. Dus ek dan sneeuw nog op een topzimmer. Dus joet en morgen de temperatuur nog krijgt even onder normaal of krijgt even op normaal. Morgen nog even geregeld tot rijnwetter, maar daarna Ja, daarna is het simmer, Jerit.
0: Nou, dat belooft wat. Jitske, dank u wel.
9: Hey, graag dien.

0: Blondie, wie dat? En Heart of Glass. Het is snow. Ze hebben een hartstikke tier van zon al werden. Tier dat ik niet schoft.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En het tilt het hier op van de Jerrebarn in Friesland. Die oplieken op de Ierlijkse ringdij van het Eibertsiem. Ze hier 100 ring op varie. Maar dat wie dus net genoeg om dat grote tal jong te ringen. En ik ga daar ook contact mee. Als het goed is, Haie Volkertsma. Goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, Verlien, hier wie dus een tige min hier voor de Jerrebarn. Nou boppen gemiddeld goed. Daar is Griff een verklaring voor.
2: Ja, dat heeft eigenlijk alles met de waarsomstandigheden te krijgen. Kijk, het weer nou in het begin van het jaar wel wat aan de droge kant van de natuur. Maar nou ja, toch letterlijk herstelden dat we weer. En vooral op het moment dat dan de jaren waren jongen. Hè. Dus er is nou eigenlijk volop voer. En nou ja, dan gaat het met de jaren waren eigenlijk direct een stuk beter.
0: En wie verliezen wie dat even een dipje? Want er zit meer bij dat het eigenlijk toch wel best aardig is met de jaren waren in het algemeen, toch?
2: Ja, nee, het gaat, hoe het algemeen gaat het eigenlijk ik heel goed met die jaren waren. Ik bedoel, als nou op dit moment, Jost, hebben we toch in Friesland weer meer dan 1200 peer. Nou, dat is in de oude ronde 100 jaar eigenlijk nooit jeder bad. Dus wat dat betreft gaat het ook heel goed. Maar jaren waren bloeien nog een keer tegen gevolg voor weersomstandigheden. En dan vooral op het moment dat bijvoorbeeld de jongen een week of 5, 6 oud binnen, dan kan die ouden ze niet meer oud dekken. En terug, dan kan ze niet meer onder de vlerken zitten natuurlijk, want dan ben ze daar te groot voor. En als dan bijvoorbeeld even een week haast mooi bak en wetter en een hele lege temperatuur, nou dat komt toch ik regelmatig voor. Nou ja, dan gaan die jongen massale, nou ja, vallen ze om, lezen ze het loodje, we haal ik alles een keer een ringdooi hand. Nou, toen hebben we 24 derde jongen uit de nesten.
0: Zo.
2: Omdat we toen in zijn hele witte week krijgt hem.
0: Oh, dat had best wel rap effect dan ik.
2: Ja, dat het echt. Ik bedoel, wij houden dit natuurlijk van hier tot hierbij. En ik doe het nog net ringen en dingen we natuurlijk al tellingen. Nou, en dan sjost inderdaad hele grote verschil. Ik bedoel, nu hebben we meer dan 100 jongen. Maar het kan best zijn dat we volgend jaar de 50 net helden. Ik bedoel, er zitten dus enorme pieken in. En dat heb ik altijd zo geweest. Ik bedoel, Vogeltje Bos die houdt dat in het begin een jongetje 100 al bij in Friesland. En dan zegt het precies dezelfde getal. In 36 bijvoorbeeld 60 jongen en het hier daarna, nou ja, dan weer het er 26 zijn. Dus die grote verschil, die doggen ze eigenlijk altijd wel voor. En dat zorgen we nou ook weer. Ik bedoel, 2018 weer een heel goed hier. Nou, toen weer 2023 werd eigenlijk een heel beste hier. Nou ja, nu ben we dan nog maar 26 en nu is dat een heel beste hier. Maar in 2018, 23, nou ja, daar zit ik al 4 tussen, dat het dan weer een aantal jaar minder gaat.
0: Ja, correct. En als het gaat om de ontan van de Jerrebarn, is er een bepaald getal waarvan je zegt, daar volgen nee, daar, of dan is het goed? Hoe gaat het zo?
2: Nee. Wat dat betreft ben we nou eigenlijk al prima tevreden. Ik bedoel, als het dus just in het begin van de vorige eeuw, ik wil zijn een jongetje, een 40 of zo, nou ja, toen telde Friesland zijn 60 perkes Jerrebarn. Nou ja, tot in 1920 binnen Jerrebarn wees en toen weer niks meer. Dus toen hadden we hier als 15, 20 helemaal zonder zitten. Nou, en toen hebben we altijd zoiets van, ja, goh, wij willen in Friesland, zeker in Nederland, die Jerrebarn toch weer proberen weer om te krijgen in de natuur. Nou ja, dat is lukt, maar dat is niet zo. En er zijn nu in heel Nederland zijn dikke 2000 perkes. Maar het is niet zo dat we het streven hebben van, hey, dat moet er 4000 worden. Ik bedoel, als we deze populatie in stand hadden kennen, dan ben wij tegen tevreden.
0: En dan is er in je woord, er zit een 4 jong in de nest. En mensen die kunnen dat volgen, hè? Moet het geeft maar niet met die jong.
2: Ja, via uw webcam op www.ooievaars.nl. Kan je dan maar even die webcam aantikken, maar dat shows direct wel op de eerste pagina. En ik toevallig daar, ik kan maar die webcam 3 nesten in beeld brengen. En in 2 nesten zit zelfs 4 jong. En die jongeren had er treien. Nou ja, ik ga even wel eens hier. Dan zit er in die treien nesten nog maar in, Jan. Van die gekke periode. Dus dat jouwt al om, dat het eigenlijk er heel goed uitschot. En die jaren waren die nou op dat nest zitten, nou ja, die ben ik saai zo'n week en al wat. Dus dat is nou ook tegen aardig om te beschermen. Vooral als al dan aankomen, maar hoop voer. Nou ja, dan schoot ik direct van hey, hoe gulzig als je dat alle keer oppikken. Dus wat dat betreft, ja, maak meestal er even heen.
0: Nou, dat is een mooie tip. Het is dus een goed hier voor de jerrebarren. Dat is mooi, nice.
2: Ja.
0: Haaien volgens mij dus hoe de jerrebarren de taal. Het is haast 10 minuten van zo'n. Aasten, dan hebben we het nog over heel veel oors. Nooit iets van muziek van Andries de Vries.

0: Andries de Vries wie dat en ik vleen.
1: Friesland van de Moorn.
0: Drukken en drollen, records in de beste verhaal en vleenen als een goos in de Walvisszaal, het Reiskabinet en de Silm van Verwonderland. Met de belangrijkste attracties op de eerste verdieping van het Natuurmuseum Friesland in Ljouwt. Maar dat zal verorien. Het museum had grote plan voor een verbouwing. En dan praat ik ook met directeur Vrouwtje Hernand. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Wat binnen de plan krijgt eigenlijk voor die verdieping?
2: Nou, uw eerste tentoonstelling die zit al heel lang en wij willen hem aanpassen. Dat willen wij doen. Wij willen wat meer een Fries tintje aan aan de tentoonstelling. En wij zullen naar aanleiding van de fjouwer haatlandschapstypes van Friesland, zullen wij de zeel en inrichtje. Dus dat is zilwezen, het waad, klei, veen en zon. En dat zal de reis wezen. Dan maken ze eigenlijk een kuier terug Friesland. En daarin komt van alles te zien. En dat willen we dan zoals we nou ik heel boatelijk en interactief. Dus als denkst ik ben een bear van 8, dan denkst net, oh ik ren naar de veerzeel. Dat zult het wezen. Maar dan zullen wij helemaal uw collectie en alles op aanpassen.
0: En dat is natuurlijk altijd wel een risicovolle kentje is. Want je hebt bij het museum wezen natuurlijk. Maar je hebt altijd van die attracties dat mensen nou een keer hecht onrijdje. Weet je dat je niet eens kijkt in de studio bij Glikshoor. Je bent in een tunnel. En als je daar onder trot roept, dan win je onder water. En dan zeg je omheen. En dan zeg je 12 seconden. En dan weer er iemand ontpoepen. En dat bloot die bij op een of andere manier. Dus dan ren je toch het risico dat soort dingen dat die dan verdwijnt. Dat lijkt mij best ingewikkeld.
2: Nou, dan merk ik gewoon dat je al heel lang weer bij ons was.
0: Nee, ik ben betrapt,
2: wel mooi, hè? Want wij hadden die onderwatersafari, hadden wij de ringsnet mee terug, maar de gist mijn karken onder terug. En daar hadden wij een paar dingen, waar mensen van zijn, dat maakt echt net verdwijnen. Die hadden wij erin litten. En daar is Ian de poepende man van. Dus, maar dan ben je al lang weer bij ons geweest. Dus ik
0: mocht
2: hier al van hette u.
0: Maar ik heb wel, zaken voor je weten dat mensen die we jerryen, dat kunnen samen wijzen dat die waarom komen dus.
2: Ja, zeker. Wat succesvol is, en dat is bij u's, wij willen het verhaal over de Friese natuur vertellen, maar wel met humor en interactie. En interactie is bij u's net alleen nog digitaal, maar is ik echt wat dwam, vielen, roeken, prullen. Dus echt die actie. En als dat weer een vliegende glas is, maar misschien ben het wel een vliegende skriers, dat mooi ik. Maar ben wij mooi wandelen. Wij werken met een bureau met Friese roots, wat nou in Amsterdam.
0: Oh, daar voelde de verbinding even voort. Ja, hij klapt er echt helemaal uit in een keer. Nou ja. Als maar even muziekje voor het gesprek nog allemaal eens kunnen wijken.
1: De media van de morgen.
0: Dat weer pad.
3: Clear.
0: Ja, de lijn die klapte eruit.
3: Ah, net spieken. Dat is zo'n mooi verhaal.
0: Ja, nou, dat, maar waar is de muziekje automatisch?
3: En wij moeten dus inderdaad dus even naar het Natuurmuseum.
0: Ja, maar dit, ja, goed. Dat weet ik nog, omdat ik toen ben wie je.
3: Ja.
0: En dat, ja, het is toch omdat je dan denkt van dat in een museum, hè?
3: Ja, nou, ik wierde voor de verbouwing, maak je inderdaad, zei maar mijn neefke. En nou, die rekken er net over uitpraat. Nee. Dat wie van hem wat hechte punt.
0: Ja, precies.
3: Ja, zeker. Ja,
0: dat doe ik het toch al
3: zien. Zag je dat?
0: Internet?
3: Nee.
0: De Oremedia.
3: De Oremedia. Ja, Wim T. Schippers, die staat haast op alle fascien van de kranten. Wim T. Schippers, daar houdt de Volkskrant het op. Jantje 42, 2026. Mooie foto erbij, dat die trodde de bladen om henne shot. NRC. Als hij iets was, was het wel ongrijpbaar. Het AD het even zien. Nee, die had hem net voorop, mag ik zeggen. Maar Trouw Wolwer, meester van het absurdisme, wat hij neemt. En de Telegraaf, die zei het ik, vrolijk ontregelend. En een heel soort beesten, die kennen hem vooral natuurlijk als Ernie van Sesamstraat.
0: Ja.
3: En de Didi Tegeren, maar Paul Haan, die wie dan werd. En zij begin dit jaar waren Haan en Schippers, die waren nog even herenigd als Bert en Ernie. Doet ze Sesamstraat-aflevering van Netflix insprutsen. We zaten voor het eerst weer samen. Wim 83, ik 79. We zijn de oudste Bert en Ernie ter wereld, zei Haan. En hier toen ik een kwart interviewtje. En dan heb ik even een stukje nog even uitknipt. Gewoon om die stem weer even te jennen.
1: De
4: Ja, het is een gave. Het is een gave dat je dat kunnen.
5: Ja.
4: Dat kan niet iedereen.
6: En herkennen kinderen jullie stem dan wel eens?
4: Maar ik heb het een keer voor een meisje gedaan. En dat kind keek me toen zo echt aan. En toen, dat heb ik toch een beetje gedacht. God, had ik het nou maar niet gedaan. Zo. En toen zei ze, wat kan u er niet goed aan doen?
3: Ja, nou, dat kon niet.
0: Ja.
3: Want hij wie het.
0: Ja, zeker.
3: Ja, nou, we zullen hem missen inderdaad. Dan het Amerikaanse blokkade van Cuba, het onverwachte gevolgen. Katholieke priesters op het eiland, die hebben Auronus Nijnt, die hebben kregen dat de hosties per direct op rantsoen binnen. Het enige plak op Cuba waar die hosties makken worden, is het klooster van de zusters Carmelieten in Havana. En even priester George Payano leerde de elektriciteit te kwarten dat de parsen waarmee die ding makken worden, die kan net lang genoeg draaien om genoeg hosties te meiden. Dat betekent een lagere productie en daarom hebben we geadviseerd om ze op rantsoen te zetten, zodat er genoeg zijn voor iedereen. Ja, ja, dat is toch wat.
0: Dan maak je wat natuurlijk.
3: Dan maak je wat, ja, ja zeker. Dan voor op de krant ik nog de vredesdeal onder vuur. Cynisme en vrees naar tekenen Trump en Iran. Amerikaanse president die shot zien juist te tekenen.

0: Fijke, dankjewel. Het is zo'n oren. Het is tijd voor het nijs van de collega's Uit Hilversum. Komt erom.
1: Nou, dat klinkt saai hoor.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
5: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
4: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
6: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
4: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Friesland van de Morgen keer toe skiep op het Jereveen die het lastig vond worden trojoren. Dat had ooit te krijgen, maar een nieuwe trend op Snapchat. Ja, echt weer. En muziek komt rond van Queen, dat is daar.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Friesland van de Moor.
16: Maar eer iets zei je.

0: Queen wie dat en The Miracle.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk, dan hadden we Jerrebarn in Friesland. Die beliep je een tige goed eer. Er binnen volle meer jong als dat verwachten we je. En een nieuwe Snapchat-hype onder de jongeren. Skip op jij op het Jerreveen. De skipperhouder Martin Reitsma die is daar heel dol clear mee. Die is haast nek. Fijke, de orenmedia, wat zit erin?
3: Ja, 80% van de amateurvoetbalclubs hadden krijgen mij geweld. En mijn burgers willen net poest worden naar vegetarisch eten in de kantine.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dan dadelijk is het waarberucht in het kwad met Jitske Wiebenga.
4: Een goeie morgen. Vanmorgen is de bewolking oerheerskend, maar wel op de meeste plakken droeg is die er een zwakke eerste wind. Voor de midden bloed te droeg is de zin er geregeld bij en warmt het noffelijk op rond 20 graden in het zuiden. Verder is het echt dan rustig waar, maar een zwak ontmatige natte eerstelijke wind. Jongen, vannacht wolkenvelden en in trosneet een graad of 10. Morgen nog een zuiterige dij, maar een soort bewolking en uiten terug rijnwetter. Bij de matig rond vrij krachtige zuidwestenwind wordt het dan maximaal jochentje graden.
0: De skiep die wijst op de heide en de wijnmakker naast de McDonald's op het Jerreveen, die ha een dreig weekend achter de rug. Groep Mioren die had de bissen meerdere dagen lastig van onder oren mijn stokken. Slagjouwer Dennis Terpstra die bezocht de Keppelskiep en praatte daar met een skiephouder Sharif Moussa. En die leidt uit wat een okrek bad is daar.
5: Ja, een hoop vandalisme hier in Jerreveen. Een protte jeugd die de netten omskopt hebben. Maar stokken achter de skiepen aan. Ja, maar plastic buizen erachteraan, skiepen opjaaien.
6: Weet jij waarom?
5: Ja, nee, dat is mij. Die vraag heb ik ook. Ja, zullen ze om die heen? Dat is toch hartstikke mooi. Die skiep die rennen hier en wij doen ons werk. En ja, ik denk puur uit verveling. Er zijn oproepen via Snapchat. En ja, er komen hele groepen, band komen erop af. En die filmen dat dan en die delen dat dan weer. Ja, zo is het. Het hele weekend raak best.
6: Want ook hier dat krenkt, je kreeg een melding of...
5: We hebben informatiebudgets staan bij de kudders. Daar staat een noodnummer op. Dus we zijn 24 uur per dag ben wij bereikbaar. Ja, en er zijn omstanders die hebben dat zien. Die hebben ons bellen van, ja, de netten liggen plat. En dat er bands zien binnen. Ja, dus dan komen wij hierheen en dan zetten we ze weer terug. Nou ja, zij herhaalden dat patroon zich het hele weekend eigenlijk.
6: Ja, wat tocht hij jou toen?
5: Ja, op een gegeven moment heb ik schier meer nog ervan natuurlijk. Het, voor, mij, ja, ja, het, voor mij is het erg, maar voor die beestjes. Check, het is, die, worden helemaal, die krijgen stress, die ruiten zien paniek, die kunnen ontsnappen. Nou, als ze hier de dik op rennen, ja, dan krijgen we volle grotere problemen.
6: Ja, want snel die kies je vlakbij, toch?
5: Precies, precies, ja. Ja. En de skiep in paniek, die haast net zin. Die gaat terug en dan, ja, dan... En als die in botsing komt met een auto, ja, dan ben je verder van huis.
6: Eigenlijk ben je sprutsen?
5: Eén jongen heb ik sprutsen, ja. Ja.
6: Wat zei die?
5: Die vertellen voornamelijk dat het filmpjes rondgaan op Snapchat. Dat ze oproepen worden om naar de locatie staan te komen. Ja, en daarom wie hij hier eigenlijk.
6: En ben het dan bij nu om jouwing of... Waar komen ze wij?
5: Hij kwam uit Heerenveen. En de merendeel van de meesten die de filmpjes maken, kwam ik uit Heerenveen. Maar dan ben ik jongens uit Grauw. Uit Lauwert weer er een jongen bij.
6: Kun je echt vertellen waarom ze dienen? Want het is echt wel een beetje bijzonder, toch? Dat ze in het weekend helemaal vanuit Lauwert hierheen komen om achter een paar skierpoen te zitten.
5: Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Maar ja, en als het dan vreeg is, dan hebben ze niks dienen. En dan komen ze alleen nog maar. En de daders ben dan al fut. Maar ja, dat is altijd maar de vraag natuurlijk.
6: En hoe is het op dit stuit?
5: Nou, trouwde wieken?
6: Ja?
5: Dan gaat het goed. Als je er bijna bent, dan als kwallen, denk ik. Ja, en vreten jongens en sneuten jongens, ben ze vrij en dan hebben ze niks te doen. Denk ik. En dan komen ze dus op die oproep van een Snapchat houden. Ja. Kom maar. Kom maar.
6: Martin Reisma van Biedehoorn. Jouw skierpskudders worden nog steeds omgevallen. Wat vind jij ervan?
7: Ja, van de skiers is ook strons vervelend. En van mijn personeel natuurlijk liever goed. He. Mijn collega's die maakt er s'nachts uit. En ik weet er vast zelf een weekend voor. Dus ik kan die jongens echt niet helpen. Dus ik ben hier machteloos. Maar ja, boel, je ziet nu braan krijgen in zijn weekend. He, want die jongens is gewoon hard weekend. En alles laat je plaat in skiepen, hoe stuur. En dan speel je daar steken. Ja, daar zit er niet op te wachten. En dit is gewoon strons vervelend. Daarvoor doen we dit werk net. He, we zijn met elkaar in zijn wijnweek bezig. Zijn massageer in de McDonald's. In de heide, in zijn recreatiepark. En voor plezier doen we het. We hadden prutte aandacht en prutte positieve verhalen. Maar eerst hebben we natuurlijk net voor thuis dat we jongens om jou wat 12 jaar naar wij komen om het spul terug te zetten. En dat je met 24 man om je heen stenen die jou wat kleineren en wat een grote bek in jou haar, zoals mijn collega dan hand had. Ja, dat is natuurlijk van het ene leuk. En daarvoor doen we dit werk net.
6: En denk jij kunnen horen maatregels om dit zin te geven?
7: Nou, we hadden met de wijkagenten gaan wij je wil contact horen. En gisteren, dus, mijn sheriff bellen, ga ik hem zaterdag gaan bellen, de wijkagent. En die had me geholpen om de richting te gaan. En die had zijn, die had melding maken bij het hoofdbureau, bij de hoofdmeldpunt, zeg maar, dat het gebeurt. Dus we kunnen rechtstreeks 112 bellen om dan voort van twee kanten, dus wij komen dan van het huis, wij in de politie komen, dat ik voort naar de locatie werd dan gebeurd, dat die wat machtiger stenen. En we hopen dat meesken had op Facebook zet, op zijn eigen Facebook van Skipskeurde bij de Hoorn, gaan wij opzet om meesken die dan helpen willen om mij eens op te letten, dat meesken het zeuren, film je het, stuur het naar je staat, stuur het naar de politie of bij de politie, mij het verhaal om maar te tackelen, want ja, zij het werk net volgen.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijs uit Horen Media.
3: Beveiligers. Stewards. Oh, ja, maak even op Nijpje in.
0: Hallo.
3: Ja,
0: kom maar eens.
3: Ja. Beveiligers, stewards en zelfs een fuelwork hoon in de top van het amateurvoetbal. Door gekluster alles om het geweld op en om het veel tjin te gaan. Maar toch het 80% ouderen hier te krijgen van mij agressie. En dat doorblikken nu een reportage van één vandaag. Ze vregen tientallen clubs in de top van het amateurvoetbal te krijgen hier met agressie. En 80% die zei dus, dat hebben wij de ouderen drie seizoen hebben we er inderdaad mee te krijgen gaan. Drie op de 10 clubs zeggen zelfs dat het slimmer worden is. Ja, ze de voetbalclubs die wiezen vaakst naar het verruwing van de samenleving als verklaring van de tanam agressie. Ze zorgen dat mensen dus sneller irriteerd rijden en een kwartaloontje, hè. Ja, en ik word alcohol, verdovende middels en de negatieve invloed van social media als oorzaak neemt. Dus ja, we winnen maar mooi kleren mij.
0: Maar een vuurwerk, hoe dat binnen hoe die dat vuurwerk op sporen kennen, neem ik aan.
3: Ja, die roept dus als toe vuurwerk bij die hest, want dat verstap je zeker op allerhande plakken. Die de dialoog net joggen. En ja, dan kent zijn viewer gewoon. Die kan dan roeken dat doe dat Biddy heeft. Maar oh, ja. Het is wel heel slim dat het al Safir komt.
0: Ja.
3: Vanzelfs. Want dat liek het zien wel. Ik wil ook, maar doe er al viewer bij broekt werden. Dus net systeem het verbod. Nou ja, dat is dus net, ja, net echt ja, noffelijk nice, Sisma. Dan oornijs. Ja, net systeem de inspanningen van cateraars en werkjouwers. Eten meiwerkers de minder plantaardige producten als lunch. Ze willen vooral lekker eten en ze willen vrijheid hebben van keuze. En pushen helpt net. Een slimmere renroute langs de producten dus wel. Dat schroot het financieel dijblad. Ja, Lico's supermerken door bedrijfsketeraars hebben dreig om meer plantaardige producten te verkopen in kantines van bedrogen, zorginstellingen en escoalen. Litte gasten hun geen vegetarische hap opdringen. En ja, de mieting die is dus dien. Lid zelfs ik aan aanname zien van het oordeel inkochte plantaardige eiwitten. En de daling van 42,8% naar 41,8% is net grut. Maar het is dus net de hopen ontwikkeling. Of ze hier leveren aan dat er meer verkocht worden zoeën. Dus ja, eiwit uit vlees, visk, aaien en zuivel winnen terrein. Willens de meeste cateraars willen dat in 2030 minstens 60% van de inkochte eiwitten plantaardig is. Maar de meesten, ja, die wilden kennelijk net doen. Dat wordt wel brieken. Die wordt gewoon een lekker gehaktbaltje.
0: Ja,
3: of een broodje kroket.
0: Daar zit ik wat in natuurlijk.
3: Dat is ik vooral lekkerder.
0: Ja, context hangt er vanaf wanneer, maar ja.
3: Ja, dat is altijd wel lekker, toch? Met die mosterd erbij.
0: Nou, ja, altijd. Ja, gehaktbaltje is lekker fijker, maar...
3: Ja.
0: De big reason.
3: Oké. <Okay.
0: laughs> Dan gaan we door de file op rij. Maar eerst tijd van muziek van Miles Smith. Dit is Stay.

0: Miles Smith, wie dat en Stay If You Wanna Dance.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ze zoenen subsidie krijgen, maar ze kregen het net. De vierlapvereniging in Winsum die had een uitdaging. Het volslijnende complex dat wordt verbouwd om de club kleer te maken voor de toekomst. En het geldt dat wie al Jeroen, maar toch gaat er een subsidie van het Riek net terug. De club die is uitlaten, wil ze eerst inlaten winnen. Een reportage is dit van verslaghouder Willem van Meldvoort.
2: Omheeg zijn, bewust omheeg zijn. Je hebt mooi maar zeg omheeg. Die kap in de nek. Goed zo, zit er mooi uit. Draai een keer op techniek omheen, lang lied. Die fotten haast in die kont houden, dat is lied.
3: Deze loeren binnen al zonder hier te jaren in Winsum. Training bij de vierlapvereniging. Verskate vierlappers klimmen bij een peel omheen, zo gauw als mogelijk naar de top.
2: Yo, actie! We zijn let. Door de knibbels eventjes.
3: Wim Terpstra is als trainer al jaren onder club verboen. Maar dit keer binnen de trainingen oos als oos. Hij stiert tussen bouwmaterialen, schroeven, planken, bouten.
2: Ja, dat was hartstikke nodig om een nieuwe clubgebouw deel te zetten. Dat oren weer helemaal uitlippen. Daar zit een gat niet in de groen. En we gunnen u zelf volle meer dan dat, maar het is stapje voor stapje.
3: En dus is het nieuwe clubgebouw in volle ombouw. Het huske zelf stiert er al. De inruchting mat nog.
4: Aan de orenkant van deze wand hierachter zien we het wat allerbelangrijkste. Er komen vier mooie douchecabines.
3: Jo Jere, de stem van Jolle Jelle de Vries. Hij is voorzitter van Winsum en neemt dus mooi op een roenleiding terug het clubgebouw.
4: Zodat vierleppers tijdens de training en de wedstrijd even wel lekker een douche kennen en wel lekker warm willen kennen. En hebben we aan deze kant nog een technische ruimte en een invalide toilet.
5: Ze konden dan, hè, douchen dan, naar de wedstrijd?
4: Nee, koe wel, maar dan moesten ze naar de helling. En dat is aan een krek wat de vier in om tijdens de wedstrijd tussen twee sprong daar helemaal heen te rennen. Dus na de wedstrijd werden dat wel dingen, maar in de wedstrijd zelf koe dat aan
3: een
4: krek.
3: Maar er is ook een uitdaging, want er mist nog 50.000 euro.
4: Ja, dat is natuurlijk vervelend. Maar goed, we litten de koppen net bij hingen.
3: Winsum wie inschreun voor een subsidie van het ministerie. Ze zoenen die al kraaien. Dus is er een flater maken en moest er laten worden. Doe, gong het mis.
4: Het systeem is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En wij wien 147ste, dat weer echt heel mooi, van de 2400. Maar na lotting wien we tredje 160ste ongeveer. Ja, en waarschijnlijk de eerste 1000 die krijgen een subsidie. Dus maar vallen we nou opeens boeten de boot.
3: De schansen, die moeten nog vernaaid worden. Dat geldt zieken de club nog.
4: Ik ben nog houten schansen. Kerst zit zitten voorzetstikken voor die wat in- en uitklappen kennen. Het is vrij statisch. Na je scoren kan je op elke afstand scoren. Is volle makkelijker voor beginners of gevorderden. En het allerbelangrijkste is mooi metalen, frames. En de goede plankjes erop. Kerst een betere omloop doen en een betere insprong. Misschien toch een paar centimeter verder springen kerst.
3: Maar in Winsum denken ze dat het goed komt. Want ze binnen nou Safir, ze kennen het meer waarom. Wim Terpstra, Drin Grut.
2: We krijgen het mooiste terrein, dat is natuurlijk de doelstelling van alle, van heel Nederland om het samen te zeggen, van alle tretjes, kansen die er binnen.
6: Techniek omheen, lang niet.
2: Maar dat gaat net samen.
6: Stokjes droog, het in het oor, we zetten even terug.

0: Chin en Dingedong.
1: Alle werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
2: Nou in Friesland.
1: Bij het nijste nijs uit Friesland.
3: Ja, dat jou doen.
1: Verslag jou eens die trofregje.
4: Wat doen we toen, Troddy Henne?
1: Sportnijs van de profs om te beginners.
5: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
6: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
7: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
2: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
8: En een keer, niet een keer.
1: Omroep Friesland.
9: Ja.
1: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een hele minuut door Jalve Achten. Tiet van het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
15: Een goeie morgen. De marathon van Snits van komend weekend gaat net terug. Dat had de organisatie just een jong bekend maken. Het Nijs volgt, naar de gemeente Zuidwest-Friesland, de vergunning van het evenement in Lutz, omdat het EHBO-plan opsteld weer door een nep-ambulancebroeder uit Greens. Die man is in maart nog daar 15 mannen zelf veroordelen voor zijn praktijken. Burgemeester Janne Witske de Vries.
16: Dus deze man, die had dat op een hele slimme manier dien. Dus we hier, net Ian heeft dit Sean.
17: Nee.
16: Hij heeft dus misleid. En, nou, en we waren precies op tijd, dus dan kreeg ik nog zeggen, is maar goed dat we dat Aliet Malko nog een keer controleren.
15: Neffens de organisatie van de marathon is het net slagen om op het laatste moment nog oor helftverlening te regelen. Ik het verwachte warme waar voor komende zaterdag speelt het een rol. Met terug juist extra medische inzet noodzakelijk is. De organisatie is op zoek naar een oren datum in de jest. Inschrijvingen en startnummers van deelnemers blauwe gildig. Oud-retriester Irene Wüst uit Oranjewoord is door sportkoepel NOC-NSF benoemd als chef de mission bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Mocht de gearworking goed bevallen, dan bloot Wüst bij de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen en mogelijk deels in E-stadion zelf in functie. Ze had in haar carrière 6 gouden, 4 zilveren en 2 bronzen medailles won op de Olympische Spelen. Daarmee is ze de succesvolste Nederlandse Olympier eer. Bovendien is ze vooral weer de enige die op 4 verschillende winterspelen een gouden medaille won het. Wüst is de opvolger van oud-zwemmer Pieter van den Hogeband. Ze wie zond 2023 al in dienst van NOC-NSF als expert prestatiegedrag en mentale zoons. De skiep die op het Jereveen inzet worden om het Ibenbieren Green te houden, binnen de oude dagen lastig vallen terug grote groepen jeugd. Die dagen waren voor via Snapchat uit om de omheining van de keppels te slopen en de bissen op te jagen. Gewoon jongeren komen zelfs uit Ljouwerdwijn naar Jereveen om de boel te vernielen. Skiepenhouder Martin Reitsma had de politie inschakelen, hij is er goed klaar mee.
3: Ja, van de schepen is ook strons vervelend. En van mijn personeel natuurlijk leren goed. He. Mijn collega's die maken s'nachts uit. En ik weet er van zelf een weekend voor. Dus ik kan die jongens echt niet helpen. Dus ik ben hier machteloos. Maar ja, boel, je zie een uitbraak krijgen in zijn weekend. He, want die jongens is gewoon hard weekend. En alles laat je plaat in je schepen, hoe stuurt. En dan speel je dat je stikken. Ja, daar zit dan niet op te wachten. En dit is gewoon strons vervelend. Daarvoor doen we dit werk net.
15: Een bijzondere melding gisteren voor de brandwacht van Snits. Die moest het vierjarige hondje Teuntje uit een stek bevrijen. De hond zit met de kap vast in het rasterwerk. Een boorman bezocht het hondje te bevrijen met een ijzerzegen. Maar dat waren van soort onrecht bij Teuntje. De brandwacht wist de hond uiteindelijk te bevrijen. Ter grutte verromming van het baaske.
4: Fijke, dank u wel. Laatst hebben we het waarberucht. En dan hebben wij een plaat op het lijstje en die klopt net.
15: Wat markeert er allemaal?
4: Nou, als je dan niet waar draait, het zil stwarmje. En het zil helemaal net stwarmje.
15: Nee.
4: Maar we krijgen een suggestie terug. En dat gaat door die skiep.
15: Oké. Okay.
4: Een plaat met die skiep.
15: Ben ik benijd.
4: Maar stel hier welke dat is. Denk dat we die maar even draaien.
15: Ja.
4: Fijke, dank u wel.
5: Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken gaan. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zwaargeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
19: Tromeesje mij in beëining.
20: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
4: Ja, dat is het natuurlijk al lang geleden. Naast een dik skip van Pieter Wilkes. Maar is dat waar berucht? Mijn tietske, wie ben ik? Goeiemorgen.
23: Goeiemorgen.
4: Ja, en wij werken natuurlijk daar naar die piek. Dat gaat op de temperatuur eind deze week. Ja. Maar eerst die hoop maar eens even. De dij die zetten. Dat is wel mooi uiteind. Mooie kleuren van de morgen, boppen, de friske dieken.
23: Ja.
4: Ja, hoe voel ik dat nou?
23: Ja, nou, op dit stuit hebben we te krijgen mij wel aardig wat bewolking. En ja, kreeg ik al even een berichtje van Rijtse, de kraanmachinist. En die zei ik al, ja, op hicht is ik goed te zien dat er dus vanuit de bewolking hier en daar toch wel wat rijnwetter valt. Dan hing je er wat van die gedienen onder. En ja, het grutse pad helpt de groen net. Maar hier en daar kenden ze even een dripke rijnwetter vallen. Zeker in het noordelijk kustgebied, daar slacht het wel even wat wie het om. Dat is op dit stuit het geval. Maar eigenlijk is het verder op het verste land is het vrijwel oereldroeg. De bewolking overheerst het dan ook wel sinds dat er hier en daar ik alles even heel voorzichtig even een gatje te zien is. Dus die zinnen die is onderwijs. Maar ja, vanmorgen dus nog wel aardig wat bewolking. De temperatuur die rint al stadig on op. In trogsneed is het nou een graad, dus het zien en oven. Dus ik heb de minimumtemperatuur er nou even bij. Op Skielge, daar is het aardig alcohol vannacht. Uiteindelijk 6,2 daar op het thermometer. Wist het dan weer Jochen een hele graad in dwaal bleun is. De pijn 8,4, Akrum dan weer 9,1, Laaksum 9 roen en Waskemar, daar weet ik wel wat frisser, maar 6,4 graden. Nou, wat we van de morgen verwachten kennen is dat er nog wel aardig wat bewolking is, maar vrijwel oerel droeg. Het vierde qua wien is het heel kalm. Er ziet een eerstelijke wien die het zwak ontmatig is. En zei ja, wat de man die verwacht ik dat de temperatuur opklom is naar zo'n 13-14 graden. Nou, van een beetje dan komt eigenlijk op de meeste plakken de zinnen er heel mooi bij. Vanuit het westen de wien die draait dan al wat. Die krimpt eigenlijk, zodat we dat nemen. Die wordt nat ontmat eerstelijk, zwak ontmatig. De temperatuur erbij, die we verwachten kennen, mij helpt van het zinneskien waar. Het zuidelijke paad, of eigenlijk de zuidelijke helte van de provincie, kan ik wel stellen. Daar wordt 20 graden wel hellen. Wilst in het noordelijk kustgebied de temperatuur, daar stik je bloed op zo'n zontje 18 graden. Nou, temperaturen die binnen vrij normaal voor de tijd van het jaar. Jong en vannacht, wat we ook al veel, een enkele opklaring. En onder zo'n opklaring des hoe de temperatuur zag je kennen naar zo'n 8 of 9 graden. Wilst in trogsneed onder de bewolking de temperatuur stiekem bloed op zijn 10 graden. Vannacht dan komt komt er al wel een zuidelijke streming op gang, maar die is ook dan zwak ontmatig.
4: En dan op naar morgen, hoe komt dat dan?
23: Ja, nou morgen dan hebben we eigenlijk wel dus die zuidelijke streming die het al wat op gang komt, is dan matig want vrij krachtig. Dus de wind die zullen we morgen wat meer vielen. Verder, ja, in trogsneed heb ik de temperatuur steen op zo'n zondje rond jochtje graden. Er is ik morgen nog wel aardig wat bewolking en dat hebben we te danken aan een zwakke steuring die het voorbij loekt. Een heel diets leeg drukke biertje, een warmtefront, een keldfront. Nou, dat komt erop deel dat we dus morgen van nou wij de man tiert en in een midden hebben geregeld dus even dat het wat wie het is, wat lichte rijnwetter. Maar de zinnen die lid hem ik uit trog wel even zien, zeker in het zuiden. En ja, wat er morgen aan de hand is, dat het eigenlijk alleen nog in het noordelijke part van het land beroen is, maar in het zuiden en in het midden van het land, daar schijnt de zinnen al. En bij die zuidwestelijke streming, ja, ken die warme lucht die het onderwijs is vanuit het zuiden van Europa, us ik al wel wat berikken. We zullen morgen dus eens merken dat de luchtvochtigheid ik een stukje heger is en dat het daarmee ik al wat, nou, wat brotsig onfield. Dus ik sluit ik een 20 graden in het zuiden van de provincie nog net uit. En dat heeft alles te krijgen met de zinnen die dus wel in de rest van het land schijnt, maar net bij juist morgen.
4: En de dagen daarna het kwikt in het plafond hoor.
23: Ja, nou zo zoest het haast wel stellen kennen. Want ja, van zondje rond jochtje graden op morgen vleenen we tonsje eigenlijk gelijk naar 22 rond 22 graden. Dat is toch wel een aardig verschil. Nou, dat heeft alles te krijgen. Mij een hege drukgebied wat dan zuidoostelijk van u leidt. Maar ik nog hield niet dat hele grutte, krachtige lege drukgebied wat maatoostelijk van Schotland leidt. Nou, dat zijn eigenlijk twee motors die te verzorgen dat er echt wel een sterke zuidelijke streming op gang komt. Is morgen al het geval, maar op tongetje, dan profiteren wij er ik van qua temperatuur. Temperaturen dus heeg simmerske te nemen. Hè, van nou 24 graden en heeg en dan heet door simmerske temperaturen. Tongetje oedij, droeg waar, mijn mix van wolken en zinnen en verder een vrij kalme wind. Op vreed, ja, dan wordt het nog wat plakkeriger. Dat merken we in de mand die het al zoedra ze al eens even een tongerbui voorbij skoken. Maar daarna, dan liek het de zinnen er helemaal buiten komen. Ja, en dan vleren die temperaturen naar tropische waarden lokaal 30 graden heb ik dan ik als maximum temperatuur steen. Maar ja, die nachten, ik zegtje, zondje graden als minimum temperatuur. Wow, dat is wel aardig aan de warme kant. En ik op sneun liek de temperatuur nog naar hege kant te wijzen. 24 en 22 graden. Steurings, ze lezen in de buurt. Maar zou dat nou liek het bloek het buurt in de provincie droeg op sneun. Dus wordt het echt dan een hele mooie simmerskedij. Wel wat aan de plakkerige kant. Maar ja, al met al, de simmer is weer onderwijs, Erit. Maar Joert en Moan, nog wat, ja, wat matige temperatuur. Maar verder ik prima, nevens mij.
4: Ja, we kunnen het even op meidje, dus waar die plaknacht niet rondkomen.
23: Ja, dat al, ja. Nog even trouwwaaien de boel, joert de morgen. En dan, ja, het speel maar weer dicht, zoek ze.
4: Kitske, dank je wel.
23: Hey, graag, Dien.

0: Onvlegen toch, Jan Jaap? Toch een beetje als stiepe voor de kudde van Maarten Reitsma, die het op het Jervin dus lastig vond, het helaas. Het is nou zondje, 16 minuten voor achten.
1: Friesland van de Moor.
0: Drukken en drollen, records in de bistenvrood en vleerden als een gos in de walvisszaal, het reiskabinet en de Silm van Verwonderland. Met de belangrijkste attracties op de eerste verdieping van het Natuurmuseum Friesland in Ljouwt. Maar dat zal verorie. Het museum had grote plan voor een verbouwing. En daar praat ik ook met directeur vrouwtje Hernand. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Wat binnen de plan krijgt eigenlijk voor die verdieping?
2: Nou, uw verse tentoonstelling die zit al heel lang en wij willen hem aanpassen. Dat willen wij doen. Ik wat meer een Fries tintje aan aan de tentoonstelling. En wij zullen naar aanleiding van de Fjouwer Haat Landschapstypes van Friesland zullen wij de zeelen inrichten. Dus dat zullen wezen het waad, klei, veen en zon. En dat zullen de reis wezen. Dan maken ze eigenlijk een kuier terug Friesland. En daarin komt van alles te zien. En dat willen we dan zoals we nou ik heel boatelijk en interactief. Dus als denkst, ik ben een bear van 8, dan denkst net, oh, ik ren nou terug de Vierzeel. Zo zult het wezen. Maar dan zullen wij helemaal uw collectie en alles op onpassen.
0: En dat is natuurlijk altijd wel een risicovolle kentje is, want je hebt bij het museum wezen natuurlijk, maar je hebt altijd van die attracties dat meestal nou een keer hecht onrijdje. Weet je dat je niet kijkt in de studio, heb ik linksoor een tunnel. En als je daar onder trot roept, dan win je onder water. En dan zeg je omheeg. En dan zeg je 12 konken. En dan weer er iemand ontpoepen. En dat bloot die bij op een of andere manier. Dus dan ren je toch het risico dat soort dingen dat die dan verdwijnen. Dat lijkt mij best ingewikkeld.
2: Nou, dan merk ik gewoon dat je al heel lang weer bij is geweest.
0: Nee, ik ben betrapt,
2: wel mooi, hè? Want wij hadden die onderwatersafari, hadden wij de ringsnet mee trok, maar de gismo in Karken onder trok. En daar hadden wij een paar dingen, waar mensen van zijn, dat maakt echt net verdwijnen. Die hadden wij erin litten. En daar is Ian de poepende man van. Dus, maar dan ben je al lang weer bij is geweest. Dus ik
0: mocht
2: hier al van hette u.
0: Maar ik heb wel, zaken voor je weten dat mensen die we jerryen, dat kan samen wijzen dat die waarom komen dus.
2: Die kunnen samen waarom komen, maar net in op inkopieerd, maar wel het idee waarvan we weten, dit is de succesfactor. Maar er zijn een hele platenij leuke dingen ik wil te bedenken, maar zeker met een nation.
0: Oké, okay. En de reden dat deze vernaaiing er komt, wat is die correct eigenlijk?
2: Nou, de verste tentoonstelling van u zit al heel lang, misschien wel 15 jaar. En dan is het tijd om te vernijden. Dat we binnen het Natuurmuseum en we zullen ik oors nooit de natuur verhoor het ik. En de tentoonstelling is gewoon op. Hij is soms dan is iets, dan werkt het niet meer en wordt het verouderd en dan kun je toch wel wat vervangen, maar op een bepaald moment is het direct eruit. Dat mag echt verhoren.
0: En dus wat dat betreft denk ik wel zoen, denk ik, voor het museum om vernijen te blowen.
2: Zeker. Je waren altijd wisseltentoonstellingen, dus dat verandert altijd. En er waren grote activiteiten. Maar de verste presentatie was Sano dan even helemaal terug in.
0: Ja, en
2: dus dat doen we nou.
0: Als het gaat om het tijdsbestek, want ja, dit heb je natuurlijk net samen voor gehoord. Het museum dat draait eigenlijk gewoon terug. Wanneer kan mensen trot die nieuwe verdieping heen kan je?
2: Nou, dat zal in de rit van 2028 wezen. Wij gaan nu de plannen klaar en wij zijn nu start met de fondsenwerving. En we zijn nu, ik met de plannen naar buiten komen we nu. Omdat we heel wijs binnen dat het nieuwe college van de gemeente Ljouwert is de eerste die een grote taswezing dienen heeft van het geld. En daar gaan we nu ook verder met de volgende zal wezen, de vriendenloterij. Maar we zitten dus midden in de financieringsopgave. Dus dan komen we nou naar boeten, maar waar al een hele protecterende hand. Ik mooi landelijke fondsen, Friese fondsen. En we zullen dan een crowdfunding. Maar die objecten zitten we nou middenin.
0: Het wordt nog even dus, voordat het Safir is. Maar het proces dat is opstart. Dus het is afwaarts hoe dat aas een ooit wordt. Maar het wordt grif mooi. Ik heb al vertrouwen in.
2: Het is prachtig, maar ik zei ze, tot die tijd blurt ik prachtig bij u. Dus er is nog een achterstand.
0: Vrouwtje Hernand, directeur van het Natuurmuseum Friesland, tegen dank.
2: Graag, Dien. Ontzettend.

0: Outfield en Your Love, juist.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: En het tilt het hier op van de Jerrebarren in Friesland. Die oplieken op de Ierlijkse ringdij van het Eibertsiem. Ze hier een 100 ring op varie. Maar dat virus net genoeg om dat grote tal jong te ringen. En ik ga daar ook contact mee. Als het goed is, Haie Volkertsma. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Verlina, hier wie dus een tige min hier voor de Jerrebarren. Nou boppen gemiddeld goed. Daar is Griff een verklaring voor.
3: Ja, dat heeft eigenlijk alles met de waarsomstandigheden te krijgen. Kijk, het weer nou in het begin van het jaar wel wat aan de droge kant van de natuur. Maar toch letterlijk herstelde dat we weer. En vooral op het moment dat dan de Jerrebarren jongen hè. Dus er is nou eigenlijk volop voer. En gaat het met de Jerrebarren eigenlijk direct een stuk beter.
0: En wie verliezen wie dat even een dipke? Want er zit meer bij dat het eigenlijk toch wel best aardig is met de Jerrebarren in het algemeen, toch?
3: Ja, nee, het algemeen gaat het eigenlijk ook heel goed met de Jerrebarren. Ik bedoel, als nou op dit moment, Jost, hebben we toch in Friesland weer meer dan 200 peer. Nou, dat is in de oude ronde 100 hier eigenlijk nooit jedder bad. Dus wat dat betreft gaat het ook heel goed. Maar Jerrebarren bloeien nog een keer tegen gevolg voor weersomstandigheden. En dan vooral op het moment dat bijvoorbeeld de jongen een week of 5, 6 oud binnen, dan kan die ouden ze niet meer ouddekken. En terug, dan kan ze niet meer onder de vlerken zitten natuurlijk, want dan ben ze daar te groot voor. En als dan bijvoorbeeld even een week haast mooi bakken wetter en een hele lege temperatuur, nou dat komt toch ik regelmatig voor. Dan gaan die jongen massale, vallen ze om, lezen ze het loodje. We hadden al eens een keer een ringdooi hand. Nou, toen hebben we 24 derde jongen nu te nesten.
0: Zo.
3: Omdat we toen in zijn hele witte week kregen hadden hem.
0: Oh, dat had best wel rap effect dan ik.
3: Ja, dat had echt. Ik bedoel, wij houden dit natuurlijk van hier tot hierbij. En ik doe het nog net ringen en dingen we natuurlijk al tellingen. Nou, en dat sjost inderdaad hele grote verschil. Ik bedoel, nu hebben we meer dan 100 jongen. Maar het kan best zijn dat we volgend jaar de 50 net helden. Ik bedoel, er zit dus enorme pieken in. En dat had ik altijd zo geweest. Ik bedoel, Vogeltje Bos die houdt dat in het begin een jongetje 100 al bij in Friesland. En dan zegt precies dezelfde getal. In 36 bijvoorbeeld 60 jongen en het hier daarna, dan weer het er 26 zijn. Dus die grote verschil, die doggen ze eigenlijk altijd wel voor. En dat zorgen we nou ook weer. Ik bedoel, 2018 weer een heel goed hier. Nou, toen weer 2023 werd eigenlijk een heel beste hier. Nu zijn we dan nog maar 26 en nu is dat een heel beste hier. Maar in 2018 23, daar zit ik al 4 tussen, dat het dan weer een aantal jaar minder gaat.
0: Ja, correct. En als het gaat om de ontan van de Jerrebarren, is er een bepaald getal waarvan je zegt, devil van neta, of dan is het goed? Hoe gaat het zo?
3: Nee. Wat dat betreft zijn we nou eigenlijk al prima tevreden. Ik bedoel, als het dus just in het begin van de vorige eeuw, ik wil zijn een jongetje, een 40 of zo, toen telde Friesland zijn stek Perkes Jerrebarren. Tot in 1920 binnen Jerrebarren wees en toen weer er niks meer. Dus toen hadden we hier als 15-20 helemaal zonder zitten. Nou, en toen hebben we altijd zoiets van, wij willen in Friesland, zeker in Nederland, die Jerrebarren toch weer proberen weer om te krijgen in de natuur. Dat is lukt, maar dat is niet zo. En er zijn nu in heel Nederland zijn dikke 2000 perkes, maar het is niet zo dat we het streven hebben van, dat moet er jouw toezend worden. Ik bedoel, als we deze populatie in stand hadden kennen, dan ben wij tegen tevreden.
0: En dan is daar in je woord, er zitten nou jong in de nest. En mensen die kunnen dat volgen, hè? Want het gaat maar niet met jong.
3: Ja, via uw webcam op www.ooievaars.nl. Kan je dan maar even die webcam aantikken, maar dat shows direct wel op de eerste pagina. En ik toevallig daar, ik kan maar die webcam 3 nesten in beeld brengen. En in 2 nesten zit zelfs jouw jongen. En die jongeren had er treien. Ik ga even dus hier, dan zit er in die treien nesten nog maar in, Jan. Van die gekke periode. Dus dat jouwt al om, dat het eigenlijk er heel goed uitschot. En die Jerrebarren die nou op dat nest zitten, die ben ik zoiets van een week en al. Dus dat is nou ook tegen aardig om te beschermen. Vooral als al dan aankomen, maar een hoop voer. Dan schot ik direct van, hoe gulzig als ze dat al een keer oppikken. Dus wat dat betreft, ja, mag meesten daar even heen.
0: Nou, dat is een mooie tip. En het is dus een goed jaar voor de Jerrebarren. Dat is mooi, nice.
3: Ja.
0: Haaien Volkertsma dus, hoe de Jerrebarren de taal.
1: De media van de morgen.
0: Tenminste, goed nice als het net een mol best of een kikkert.
2: Ik wil krek zitten, want die Jerrebarren, er ben veel verraten. Er is echt in een hele omkrieten van zijn nest. Er komt eigenlijk geen lipje en best meer voor. Want ze fret alles op, ze pakken alles. Even zien, ja, dit voelt als een fantastische volgende stap. Waar zei dat? Ja, uw oud-collega Welmoet Sietsma.
0: Oh.
2: Die gaat van WNL naar RTL en dan krijgt zijn eigen talkshow met Renze Klamer. De commerciële stewarder Juster bekendmaken. Een fantastische volgende stap, zei het Welmoet dus. En ik ben RTL Bisse, Bliert Maha, directeur Content RTL en Videoland, Peter Lubbers, die zei ontzettend blij met de komst van Welmoet. Ze brengt precies wat we in de late avond zoeken, journalistieke scherpte en een sterke eigen signatuur. Ze gaat voor de echte vraag, is niet bang voor ongemak, maar verliest daarnaast nooit de verbinding.
0: Zodat een Jack Spijkermannetje.
2: Een Jack Spijkermannetje. Nou, ja. We hopen dat is de stap dan wat beter uitpakt als die van Jack Spijkerman. Dat denk ik haast wel. Dus dan gaat ze dus naar de commercieel inderdaad. Dus mooie stap. Neem ik om. Is er nou maar het WK vanwege de warmte in die voetbalwedstrijden. Die temperaturen ben heeg en dan ben er extra drinkpauzes in gewoon wedstrijden. Ja, sommige mensen zeggen, ja, kerst we mooi extra reclame uitsturen, die Amerikaan. Maar we meisjes er zelf ik massaal gebruik van. Want Nederlanders gingen massaal naar het toilet met die extra drinkpauzes. Dus wilden ze de spelers even bietanken, konden wij even lozen. Dat de blikken uit Sivers van wetterleverancier Vitens. Traditioneel waren de rust en het einde van de wedstrijd momenten dat de vraag naar drinkwater verder toenam. Toen de wedstrijd begon daalde de drinkwatervraag ongeveer 17%. Daarna kwam er een eerste piek in het gebruik rond 9:40. Exact op het moment dat een extra pauze was ingelast. Wetterverbruik ging met 10% omheeg. Ja, dat wie dus Nevers Vitens een tuurlijke volg van die extra pauzes. En in de tweede helft wie de hydration break. Ik goed voor een stijging van 10%. Dus de meeste mensen gaan toch nog gewoon in de rest naar het huisje.
0: Ja, ik zou gaan zeggen dat kist nou ook even doen.
2: Oh, maar dat is weer
0: net
2: pauze?
0: Ja, maar dat is weer net. Ja, dat is ik weer net. Maar adverteerden ze wat minder aardig, had ik het nog steeds.
2: Ja, nee, inderdaad.
0: Maar het zoek in, dat is van Slijn ontdij was toch nog dorst. Het nijs van Denner.
2: Ik ga die koffie.
0: Dat komt er al.
1: Omer op Friesland.
4: Hehe, Ainse patiënten hoor. Maar wat nou?
5: Lid jouw spaarjot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl.

0: eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's. Is er wat else?
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden?
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
5: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
4: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
6: Hier is Rezaian. Goeie voorzet Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
4: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dadelijk hier Friesland van de Morgen houdt door de supermerk in orde bekeerd. Die git dicht en plitselijk belang, die is nou op zoek naar alternatieven. Muziek komt rond van Earth, Wind and Fire.
8: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
11: Hoe kom ik je waai?
10: Of in die tij wekker had?
12: Hoe kom ik aan het werk?
10: Vragen die toe in de toekomst keren.
13: Waar kan ik veel over werk leren?
10: Vragen die praktisch binnen.
14: Hoe vind ik personeel?
10: En vragen des alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
10: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
1: Voor een vertrouwde occasion. Heimer, service en auto. Is er wat else in?
2: Friesland van de Moorn.
16: Mai Erits.

0: Earth, Wind and Fire en September.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Plichtig belang oude bekeer. Zie een alternatief voor de dwarpsupermerk dit dichtkeert. En in het centrum van Ljouten verdwijnt een opknapte bregen voor omplaatst. Dat verhaal, dat jij dadelijk. Fijke, dat was vast routine op de vakantie, nevens mij.
3: Ja, zeker.
0: Ja, nou, waar wil dat nou net?
3: Ja, waar wil dat net? Het ligt een goedkope vakantie, maar online pakketreizen die pakken meestal honderden euro's duurder uit. Ja, en Nederlanders die verliezen heel veel meer de interesse en het vertrouwen in het NIJS.
1: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst die voor het waarbericht in het kwad en dat komt van de morgen van Tietke Wiebenga.
4: Een goeie morgen. Van de morgen is de bewolking oerheerskend, maar wel op de meeste plakken droeg en stiet er een zwakke eerste wind. Voor de middag bloed te droeg is de zin er geregeld bij en warmt het noffelijk op rond 20 graden in het zuiden. Verder is het echt dan rustig waar, maar een zwak ontmatige natte eerstelijke wind. Jong en vannacht wolkenvelden en in trogsneed een graad of 10. Morgen nog een zuiterige dij, maar een soort bewolking en uit een trog rijnwetter. Bij de matig wordt vrij krachtig. Als zuidwestenwien wordt het dan maximaal Jochentje geraden.
0: De supermerk van Aliade in Oude Bekeep die sluit op 12 september de Dwarn. Het tal bezoekers dat rintelt hier waarom en de winkel is daarom net langer te exploiteren. Voor de meiwerkers is er een overwerkplak voor, dat wel. Plichtig belang is Dwanden om een alternatief te vinden voor die supermerk. En daar praat ik over mij voorzitter Jan Berend van Elp. Een goeie morgen.
5: Goedemorgen.
0: Even eerst die constructie daar, want ik zie eerst een supermerk van Aliade. Hoe wil ik het dat krijgen? Hoe waar die supermerk beginnen?
5: Ja, nou ja, zoals je het zegt, hij is eigendom van Aliade. Het was een dagopvang, een dagbesteding voor hun cliënten. En wij hadden daardoor een mooie supermarkt in ons dorp.
0: Ja, ja, ja, precies. Want dat wie ik de enige supermerk die je hem had in
5: een
0: keer.
5: We hebben nog wel een bakker en een slager. Maar dit was onze enige supermarkt. En behalve dat het onze supermarkt is, is het ook ons postkantoor, onze geldautomaat staat. De pakjes kun je er postpakjes halen en brengen. Dus ja, het is meer dan een supermarkt alleen natuurlijk. Het is ook een ontmoetingsplek en noem maar op al die dingen die voor.
0: Ja, je valt een beetje voort volgens mij. Ben je er nog?
5: Hallo, hoor je mij
0: ja,
5: al?
0: Ja, je bent er nog 2 jaar inderdaad. Je zei inderdaad, ja. Zo'n supermerk dat is net alleen voor de badkip eigenlijk, maar het heeft volle meer functies intussen oornaam. Ja. Dan valt het denk rauw op het dak als je dan jaren de dwarpingin dicht.
5: Ja, dat valt het zeker en dat valt het helemaal om. Ja, wij hadden wel geluiden gehoord en zelf ook al vernomen dat het wel moeilijk werd met de supermarkt in het dorp. Geprobeerd om contacten te leggen, dat is niet echt gelukt. Ja, nu kwam het bericht van 12 september gaan we dicht.
0: Dat is het heel rap dan al, ik.
5: Ja, nee, dat is. Nou ja, dat is het. Het is ook, wat je zei net, om te zoeken naar alternatieven. Ja, daar is het echt heel erg kort voor. Hè? Van wat kun je nog voor dingen doen? We hebben morgenavond komen we bij elkaar, is plaatselijk belang. En ook mensen die al aangegeven hebben van goh, we willen wel met jullie meedenken. Alleen ja, als het 12 september dicht gaat, wij hadden zo graag een soort plan gemaakt dat je een langere tijd had om na te denken van wat kunnen we nou doen en wat zijn echt alternatieven. Want wij zijn erg bang als de winkel 1 keer dicht is, dat het dan ook weer heel moeilijk is om hem weer open te krijgen.
0: En is het, denk je dat het slag gaat om dan de vinger op het zere plak te lezen? Want je zoont ze, als zijn winkel zo'n soort functies had, zo wichtig is, ja, dan hier toch ik wil roem, dan wie toch net nederigwest om het warm te sluiten.
5: Nee, dat zeg je goed. En we hadden een Facebookbericht gemaakt als reactie van plaatselijk belang. En een van de reacties was, en ja, diegene kan ik niet ongelijk geven. Als iedere oude bekoper hier boodschappen had gedaan, dan was de supermarkt niet dicht gegaan. En zo simpel is het natuurlijk ook, want ja, het zijn ondernemers, dus dat draait toch om winst maken en omzet maken. Dus ja, dat is een simpel iets. Dus misschien is dat ook wel iets van, goh, als we het weer willen, ja, dan zal de bekoper ook iets voor moeten doen natuurlijk.
0: En is het net gewoon zo dat zo'n Lietse supermerk, dat dit gewoon heel dreig gaat om te concurreren met de Grutter supermerk in de omgeving?
5: Nee, tuurlijk. Tuurlijk, dat is het ook. De prijzen, de versheid, alles, noem maar op. Ik snap alles wel, maar als wij graag willen, als Oldenbekoop, dat hier een supermarkt blijft, dan zal Oldenbekoop daar ook iets voor moeten doen. Dus ja, dat wordt ook morgenavond, als we dat overleg hebben, best nog wel. Je kan van alles bedenken, allerlei alternatieven. Er zijn nog genoeg alternatieven langsgekomen de afgelopen week, die heb ik ook wel gehoord, en organisaties die mee willen werken. Maar dan zal er op welke manier dan ook wel omzet gemaakt moeten worden.
0: Ja, en dan wat er ook bij de meesten, dan mag je ook de meesten vregen om net alleen voor de beurs te kiezen natuurlijk, misschien.
5: Ja, dat zou kunnen. Ik heb ook al een plan van hoe pak je dat aan, want wat je net zegt, er zijn natuurlijk meer dorpen die met het probleem, dus er zijn ook wel een soort draaiboeken van hoe moet je dat dan doen. Daar zal toch het dorp bij betrokken moeten worden. Er zijn allemaal mooie spreuken van maken van een winkel meer dan een winkel. Je kan maar alles bedenken, maar er zullen mensen dan naartoe moeten gaan en die zullen daar dingen moeten kopen.
0: De praktiek, ja, dat is het regen natuurlijk.
5: Ja.
0: Ja, nou, ik hoop van harte dat je met mij een goed idee komt en dat het alsnog slaagt om daar een mooie supermerk deel te zetten.
5: Ik hoop het ook heel erg.
0: Ja, tierentank voor het bijpraten, Jan Berend van Elp der Dus. Dank u wel.
2: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Fijke, niet maar de holle, in de vakantie zit.
3: Ja, maar ik zit ook nog even naar de verkeerskaarten, Sjen. Want op de A32 tussen Wolvegeer en Steenwijk, daar stiert de Vestlikers Juster, daar wordt onder diek werken. Dus tussen Wolvegeer en Steenwijk Noord, daar stiert 4 kilometer file. Nee, meestal maar waarom naar in een rietstrook. En je hebt dan 10 minuten extra rijstiert. Dus dat nog even voor het verkeer. Dus stier op de A-Zoon richting Grains, stiert in Grainsland. Krijg hoe de Grains stiert ik vast, maar die verdwijnt nou correct. Dus mogelijk is dat oplost. Het kan wijzen dat je nog in het stutje van de file te lange komen. Dus hou daar wel even rekken mee. Ja, vakantiegongers. Dus zei het al, Erik. De vakanties zitten er weer rond te komen. En vakantiegongers die dit december een pakketreis boeken willen, die krijgen online aanbiedingen te zien. Maar in de praktijk vallen die vaak meer dan 30%, of in meer dan 30% van de gevallen, honderden euro's duurder uit. En dat blijkt uit een inventarisatie van de Telegraaf. En er zijn meerdere bedrogen die daar om mij doggen. En al in 2023 heeft de Consumentenbond hier klachten nu inzien bij de reclamecodecommissie. Maar het probleem bleek nog heel niet net oplost. De organisaties stellen de prijzen voortdurend verhoren door vraag en aanbod. En omdat pakketreizen uit meerdere onderdelen bestaan en de prijs variëren kan bij wijzigingen. Dat is een beetje het zo verdedigen is een beetje dus dat die reizen niet zomaar honderden euro's duurder uitpakken kennen. Nevens advocaat Stefan Mulders is het algemene uitgangspunt dat een aanbieding neer misleidend wijzen mij. Als je dus een bepaalde prijs noemt, dan moeten er ook vakanties voor die prijs beschikbaar zijn.
0: Nou, dat klinkt toch wel logisch.
3: Ja, dat lijkt het mij ook. Het louter een vanafprijs noemen is daarbij niet voldoende. Dus, ze maar onder bak.
0: Aha.
3: Ja. Mij de vakantie tiert. Nou. Nederlanders die verliezen heel veel meer interesse en het vertrouwen in het NIJS. En dat door blikken uit Digital News Report Nederland 2026, dat het Commissariaat voor de Media Hewitt publiceert. Interesse in, gebruik van en vertrouwen in nieuws daalt. Dit geldt voor alle leeftijden, met name voor 18 tot 34-jarigen, staat in dat rapport. En in 2018 hier 61% van de Nederlanders nog een soort interesse in NIJS. In 2026 is dit naar onderen gegaan naar 44%.
0: Zo.
3: Dat is een behoorlijke afname. En tegelijk in diezelfde periode groeide de groep die het heel dalk geen interesse in het NIJS had, van 4 naar 14%. Ja, dat is toch wel alarmerende cijfers. Dat zei ik Amma Asante, die is vastzitter van het Commissariaat voor de Media. Het rapport zet niet alleen aan tot lezen, maar ook tot actie. We moeten vertrouwen, interesse en gebruik stimuleren. Hier ligt een uitdaging voor zowel de nieuwssector, de overheid en ook voor onszelf. Dus ja, dan wil ik inzetten op de sociale media, want daar zit natuurlijk een heel soort, is daar te lezen, wat ik net altijd klappert verzels. Dus daar wat ze ik naar zien, daar leidt dan weer meer een rol voor Driek en ik voor die sociale media bedrogen natuurlijk.
0: Maar ja, maar die had ook eigenlijk helemaal geen belang bij.
3: Nee, die wilde eigenlijk gewoon vers horen in hun greep
0: en de kliks.
3: Hun ritme en de kliks.
0: Een puzzel waarvan ik blij ben dat ik hem net hoef op te lossen.
3: Nou, inderdaad.
0: Tenminste, en van Patrick Wol.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Goed.
3: Nou, je kan nu eens altijd nog vertrouwen.
0: Dit was heel filosofisch al een keer.
3: Nou.
0: Fijke, in elk geval, dank u wel. Aasen, dan hebben we het over de eerste kanaalsbregen die het waarom komt op zijn plakje in Ljouwen. Maar eerst is het tijd van muziek van Bruno Mars.

0: Bruno Mars. And I Just Might.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De eerste kanaalsbrege in Ljouwt, die werd Jort rompleert. De brege die is hielendal renoveerd en wat eerder van een plak in het centrum van Ljouwt hellen. Bij twa Grutte Kraan op de Emmakade en de Oostergrachtswal wordt de brege nou weer op zijn plaklijn. En dan praat ik hoor met Arjen Kameraad van de gemeente Ljouwt. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Jo bent daar nou op dat plak van die brege. Had ik je nog vregen om te omschrijven wat je daar zag? Wat zou dat dan wezen?
3: Nou, er ligt een splitspunt, een nieuwe eerste kanaalsbrug natuurlijk. Helemaal weer mooi in de coating. Mooi in de oude kleurstelling. En twee kranen zijn nu bezig voorbereiden om de brug straks weer op de plek te hijsen. Het is een 58 tonse brug nu. Dus dat moet allemaal netjes gebeuren. En de kranen zijn dus nu bezig om de ballast goed op te zetten. Zodat straks die brug weer picobello in de kranen hangt.
0: En het is net alleen die brege die het besteld is, begreep ik. Kijk, de kade zelfs.
3: De kade zelf is ook helemaal vernieuwd. Het is weer aangepast. De kademuren zijn hersteld. Ja, alles om het weer helemaal spikkerspan te krijgen. En de komende 50 tot 100 jaar weer te genieten van deze brug en deze oversteek voor fietsers en voetgangers. Ja.
0: En dan is dat de uitdaging om net maar die nieuwe brege, de nieuwe kade te maken bij het plaatsen.
3: Nee, dat is precies de bedoeling. Nou, we hebben mazzel. Vorige keer stonden er nog vier hele mooie authentieke lichtmasten op. Die hebben we nu verwijderd. Die worden ook weer hersteld en in eer hersteld. Dus ze hebben iets meer ruimte nu om de brug weer in één keer goed op zijn plek te hangen. Dus de marge is ietsjes groter. Dat is het voordeel.
0: Ja, en genoeg ruimte voor die kraan daar? Of is het al wat passen en meten om het pas te krijgen?
3: Het is wel passen en meten. Het is natuurlijk nooit bedacht om daar twee hele grote kranen op te stellen. Maar ik moet zeggen, het gaat erg voorspoedig en de ruimte is voldoende. Dus dat komt helemaal goed en de jongens weten wat ze aan het doen zijn. Ja.
0: Ja, en als nog die brege dan te plak leidt, dan zit het er natuurlijk een stuk mooier uit. Maar is het beter te bezien, Big Leaks?
3: Nou, hij zal nog, laten we zo zeggen, we gaan hem de komende twee weken nog helemaal, laten we zeggen, aansluiten. Want hij moet straks ook elektromechanisch bedienbaar worden. Dus dan kan je inderdaad ook bij de brugwachter kan dan op de kant kan hij hem bedienen en opendraaien. Hij is ook nog handbediend. Dus dat moeten we verder afmaken. En als dat allemaal helemaal goed draait en allemaal functioneert, dan kan ook de brug ook echt opengesteld worden.
0: En hoe lang zit dat door voordat die brug op zijn plak leidt? Hoe lang doe je hem daarvoor, denk je wel?
3: Om voor het hijsen op zijn plek zitten? Nou, wij denken dat we in een uurtje zouden moeten kunnen.
0: Oh, dus dat er nog mensen in Ljouwt binnen die denken van, nou, ik wil dat spektakel wel even zien. Dan moet ze er relatief rap bij wezen dus.
3: Ja, als ze snel op de fiets zijn, dan is het nog mogelijk dat ze hem in de lucht zien hangen. Ja, klopt.
0: Nou, dat moet een heel spektakel wezen om dat te zien. Dus mooi dat die brege weer opknapt is. En ik hoop van u dat, ik geen rast van nu dat het al goed komt, hè, maar dat we rompleetsen en puzzelen daar dus maar de rondte.
3: Ja, dat is altijd mooi te doen. Dus, zeker omdat het niet zo vaak voorkomt dat je zo'n brug inderdaad door de lucht hijst. Dus in die zin genieten er ook wel wat toeschouwers hieromheen van deze situatie. Ja.
0: Arjen Kameraad van de gemeente Ljouwt dus. Oedi Brege der, de eerste kanaalsbrege in Ljouwt die het rompleert. Wordt na die ingreven op Krisbeurt.

0: Het is Family of the Year. Maar ja, volgens mij hebben ze maar één grote hit hoor. Een grote hit, dat wie het? Dat nog. Hero, wie dat?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
3: Eén keer in de week het belangrijkste nijs en als bonus
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nooit. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ik heb mensen pijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: Zwaanjoegedug.2FM.
0: Het is Jal van Jochenen. Fijke Wouda is hier, maar het Friese Nijs.
14: Een goeie morgen. De skier die op het Jereveen inzet wil om het Ibenbieren Greenbeet te houden, binnen de aanroende dagen lastig vallen terug grote groepen jeugd. Die dagen waren voor via Snapchat uit om de omheining van de keppels te slopen en de bisten op te jaaien. Gewoon jongeren komen zelfs uit Ljouwerdwijn naar het Jereveen te om de boel te vernielen. Skipperhouder Martin Reitsma had de politie inskekelen, hij is er goed klaar mee.
15: Ja, van de skipper is ook stroomvervelend. En van mijn personeel natuurlijk leren goed. He. Mijn collega's die maten s'nachts uit en ik weet er val zelf een weekend voor. Dus ik ken die jongens echt niet helpen. Dus ik ben hier machteloos. Maar ja, boel, je ziet nu braan krijgen zijn weekend. He, want die jongens is gewoon hard weekend. En alles laat je plaat in skipper hoe steward en dan speel je dat je stik. En ja, daar zit er niet op de watje. En het is gewoon stroomvervelend. Daarvoor doen we dit werk net.
14: Oh, het reetrister Irene Wüst uit Oranjewoud is door sportkoepel NOC-NSF beneemd als chef de mission bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Mocht de gearworking goed bevallen, dan bloot Wüst bij de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen en mogelijk deals in E-stadion Tjalf in functie. Ze had in haar carrière 6 gouden, 4 zilveren en 2 bronzen medailles gewonnen op de Olympische Spelen. Daarmee is ze de succesvolste Nederlandse Olympier eer. Boppen dat is ze vooral wie het de enige die op 4 verschillende winterspelen een gouden medaille won heeft. Wüst is de opvolger van oud-zwemmer Pieter van den Hogeband. Ze wist zo'n 2023 al in dienst van NOC-NSF als expert prestatiegedrag en mentale zoons. De brandwacht is vannacht in Akkrum Utrecht voor een sissende en lekkende accu aan boord van een jacht. De boot lei in de jachthaven Drijfveer. De brandwacht had de accu's uit de boot hellen en het jacht ventileerd. De man, vrouw en kat aan boord rekken net verwoenen en konden daarna aan boord blowen. De filiafvereniging in Weensum had een uitdaging, nood ze een tas zijn en subsidie misrinnen. Het Volslijner sportcomplex werd verbouwd om de club kleer te maken voor de toekomst. Het geld wie roem, maar dags giet er een subsidie van Driek net terug. De club wie inskreun, maar toch een flater biedt ministerie mast alles op een ei. Voorzitter Jelle Jelle de Vries baalt.
16: Het systeem is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En wij wien 147ste, dat is echt heel mooi van de 2400. Maar na lotting winnen we 1300ste ongeveer. Ja, en waarschijnlijk de eerste 1000 die krijgen een subsidie. Dus wij vallen we nou opeens boeten de boot.
14: Ja, die lating weer nodig, omdat er een steuring weer bij het ministerie. En daar rinnen dus meer clubs subsidies mis. Onder andere ik de voetbalclub Oppenlemmer.
17: Ja, die steuring gaat raar gevolgen voor een heel soort clubs.
14: Ja, ja. We wordt nog goed praat. Dus mogelijk dat komende zaterdag er meer duidelijkheid over te gaan is.
17: Dat hebben we juist inderdaad.
14: Ja.
17: Dus dat is heel binnenkort nog meer op te melden wijzen. Fijke, dank u wel. Dadelijk Frieske muziek komt er aan. Net van Mars, net van Snickers en ik net van Milky Way.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Simmer in Friesland.
20: De kampioen.
19: Schitterend. Het is weer de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toe om deze evenementen heen in Blaskebjerg te dan is dit de kans. Met een online campagne, radio televisie commercial, kist op deze simmer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
21: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
22: Wat een naaie pensioen. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
21: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit als jacht. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
23: Friesland van de Moor.
24: Erit Science.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
17: Als de wapenvoorzitting een beetje in de gaten houden haast, dan wist dat er een piek aankomt de komende dagen. Alle reden dus om eens even te jaren hoe het komt, mij datzelfde waar. Tietke Wiebenga, goeiemorgen.
26: Goeiemorgen.
17: Ja, en we werken natuurlijk daar naar die piek. Dat gaat de temperatuur eind deze week. Ja. Maar eerst die hoop maar eens even. De dij die zetten, best wel mooi het eind. Mooie kleuren van de morgen, boppen, de friske dieken.
26: Ja.
17: Ja, hoe voel ik dat nou?
26: Ja, nou, op dit stuit hebben we te krijgen maar wel aardig wat bewolking. En ja, kreeg ik al even een berichtje van Reitse, de kraanmachinist. En die zei ik al, ja, op hicht is ik goed te zien dat er dus vanuit de bewolking hier en daar toch wel wat rijnwetter valt. Dan hing je er wat van die gedienen onder. En ja, het grutste pad helpt de groen net. Maar hier en daar kenden ze even een dripke rijnwetter vallen. Zeker in het noordelijk kustgebied, daar slacht het wel even wat wie het aan. Dat is op dit stuit het geval. Maar eigenlijk is het verder op het verste land is het vrijwel oerel droeg. De bewolking overheerst. Dan moet ik wel zeggen dat er hier en daar ik alles even heel voorzichtig even een gatje te zien is. Dus die zinne die is onderwijs. Vanmorgen dus nog wel aardig wat bewolking. De temperatuur die rint al stadig on op. In trogsneed is het nog een graad, dus zien en olven. Dus ik heb de minimumtemperatuur er nou even bij. Op Skielge, daar is het aardig alcohol vannacht. Uiteindelijk 6,2 daar op het thermometer. Wist het dan weer Jochen een hele graad in dwaaien bleun is. De pijn 8,4, Akrum dan weer 9,1, Laaksum 9 roen en Waskemar, daar weet ik wel wat frisser, maar 6,4 graden. Nou, wat we van de morgen verwachten kennen is dat er nog wel aardig wat bewolking is, maar vrijwel oerel droeg. Het vierde qua wien is het heel kalm. Er ziet een eerstelijke wien die het zwak ontmatig is. En zei ja, wat de man die verwacht ik dat de temperatuur opklom is naar zo'n 13 à 14 graden. Nou, van een beetje, dan komt eigenlijk op de meeste plakken de zinnen er heel mooi bij. Vanuit het westen wij de wien, die draait dan al wat. Die krimpt eigenlijk, zodat we dat nemen. Die wordt nat ontmat eerstelijk, zwak ontmatig. De temperatuur erbij, die we verwachten kennen, mij helpt van het zinneskien waar. Het zuidelijke paard, of eigenlijk de zuidelijke helte van de provincie, kan ik wel stellen. Daar wordt 20 graden wel hellen. Wilst in het noordelijke kustgebied de temperatuur, daar stik je bloed op zo'n zontje 18 graden. Nou, temperaturen die binnen vrij normaal voor de tijd van het jaar. Jong en vannacht wat wolken veel, een enkele opklaring en onder zo'n opklaring, daar zoe de temperatuur zag je kennen naar zo'n 8 of 9 graden. Wilst in trogsneed onder de bewolking. De temperatuur stiek je bloed op zijn 10 graden. Vannacht dan komt er al wel een zuidelijke streming op gang. Maar die is echt dan zwak ontmatig.
17: En dan op naar Monta. Hoe komt dat dan?
26: Ja, nou morgen dan hebben we eigenlijk wel dus die zuidelijke streming die al wat op gang komt, is dan matig want vrij krachtig. Dus de wind die zullen we morgen wat meer vielen. Verder, ja, in trogsneed heb ik de temperatuur steen op zo'n zondje rond jochtje graden. Er is ik morgen nog wel aardig wat bewolking en dat hebben we te danken aan een zwakke steuring die het voorbij loekt. Een heel diets leeg drukke biertje, een warmtefront, een keldfront. Nou, dat komt erop deel dat we dus morgen vanouw jelwij de man tiert en in de midden hebben geregeld dus even dat het wat wie het is, wat lichter rijnwetter. Maar de zinnen die lid hem ik u toch wel even zien, zeker in het zuiden. En ja, wat er morgen aan de hand is, dat het eigenlijk alleen nog in het noordelijke part van het land beroen is. Maar in het zuiden en in het midden van het land, daar schijnt de zinnen al. En bij die zuidwestelijke streming, ja, ken die warme lucht die het onderwijs is vanuit het zuiden van Europa. Us ik al wil wat berikken. We zullen morgen dus eens merken dat de luchtvochtigheid ik een stukje heger is. En dat het daarmee ik al wat, nou, wat brotsig onfield. Dus ik sluit ik een 20 graden in het zuiden van de provincie nog net uit. En dat heeft alles te krijgen met de zinnen die dus wel in de rest van het land schijnt, maar net bij juist morgen.
17: En de dagen daarna het kwikt in het plafond hoor.
26: Ja, nou zo zou je het haast wel stellen kennen. Want ja, van zondje rond jochtje graden op morgen vleenen we tonsje eigenlijk gelijk naar 22 rond 22 graden. Dat is toch wel een aardig verschil. Nou, dat heeft alles te krijgen. Mij een hege drukgebied wat dan zuidoostelijk van ons leidt. Maar ik nog hield niet dat hele grutte, krachtige lege drukgebied wat noordoostelijk van Schotland leidt. Nou, dat zijn eigenlijk twee motors die te verzwaren dat er echt wel een sterke zuidelijke streming op gang komt. Is morgen al het geval, maar op tongetje, dan profiteren wij er ik van qua temperatuur. Temperaturen dus heeg simmersk te nemen. He, vanaf 24 graden en heeg en heet door simmerske temperaturen. Tongetje oedij, droeg waar, mijn mix van wolken en zinnen en verder een vrij kalme wind. Op vreed, ja, dan wordt het nog wat plakkeriger. Dat merken we in de mand die het al zoedra ze al eens even een tongerbui voorbij skoken. Maar daarna, dan liek het de zinnen er heel mooi bij te komen. Ja, en dan vleren die temperaturen naar tropische waarden lokaal 30 graden heb ik dan ik als maximum temperatuur steen. Maar ja, die nachten, ik zegtje, zondje graden als minimum temperatuur. Wow, dat is wel aardig aan de warme kant. En ik op sneun liek de temperatuur nog naar hege kant te wijzen. 24 en 24 graden. Steurings, ze lezen in de buurt. Maar zou dat nou liek het bloek het buus in de provincie droeg op sneun. Dus wordt het echt dan een hele mooie simmerskedij. Wel wat aan de plakkerige kant. Maar ja, al met al, de simmer is weer onderwijs, Erit. Maar Joet en Moan, nou wat, ja, wat matige temperaturen. Maar Frederik, prima, nevens mij.
17: Ja, ik kan dus even op meidje, dus waar die plaknacht niet rondkomen.
26: Ja, dat al. Ja, nog even trouwwaaien de boel, joe te morgen. En dan het speel maar weer dicht, succes.
17: En dat zie je. Dank je wel.
26: Hey, graag Dien.
17: Dan die frisse platen, ik het toe hier. Geen Snickers, geen Mars, maar wat dan?

0: Ja, de Bounty Hunters natuurlijk. En de bounties. Het Nijsnow, noot het warmer wordt, neemt ook de vraag naar simmerclient daar. Maar net elke niet kind naar je cliënt betalen. En daarom organiseren Stichting Kaleidoscoop. Die organiseren al de weekend op het Jerveen. Voor het eerst een merk dat mensen vergeet simmerclient al heel kennen. De vrijwilligers van de stichting die kwamen op dat idee na het succes van de winterjassenactie eerder. Dat vertelt Linda van der Pol van Stichting Kaleidoscoop.
1: Dit is mooi voor de inwoners, voor wie het net vanzelfsprekend is om cliënt te kopen. Hebben zijn, we dachten dit. Dus ja, de oude ronde weekend hebben een heel soort inzamelen, mijn inwenners. En ja, eigenlijk is het hetzelfde, dat door en voor inwenners. Dus daar ben we blij mee. Ja.
2: En vorige editie weer inderdaad winterkleding. Hoeveel opkomst zie je hem toen?
1: Nou, ik denk wel tussen de 200 en 300 mensen. Haast 300. Want we hier met de muntjeskoert een beetje tellen. Maar ja, voor ons het aantal is misschien ook net heel belangrijk. We zijn al lang blij dat we zoveel mensen uit de gemeente Jerveen helpen kennen. En dat vinden we gewoon, daar ben we grutsk op. Ja.
2: Catharina, u bent vrijwilliger. Waarom bent u hier vrijwilliger?
3: Omdat ik het graag iets terug wil doen in de maatschappij. En ik vind het heel prachtig, ja, leuk werk.
2: Wat vindt u er mooi aan om te helpen bij deze markt?
3: Ja, ik wil zeggen, het is heel veel werk. Het uitzoeken, al die uren die we erin gestoken hebben, elke maandag. Maar de dankbaarheid, als we straks de mensen zien weggaan, dan is het al die moeheid is dan wel weg. En dat is gewoon het mooiste.
0: Ja, hoor, nice. Ze zullen subsidie krijgen, maar kregen het net. De Filiapvereniging van Winsum kreeg het dan hoor. Het verslijnen complex dat werd verbouwd om de club kleer te maken voor de toekomst. En dat geldt dat wie al Jeroen, maar dus kreeg er een subsidie van het Riek net terug. De club die is uitlotten, wil ze er in laten winnen. En nou is er een god van 50.000 euro. De voorzitter Jolle Jelle de Vries van Filiapvereniging Winsum, die baalt er flink van.
4: Ja, dat is natuurlijk vervelend. Maar we willen letten de kopen net bij hingen.
5: Winsum wie inschreun voor een subsidie van het ministerie. Ze zoen het geld krijgen. Dus is er een flater maken en moest er een latte worden. Doe, ging het mis.
4: Het systeem is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En wij wie een 147ste, dat weer echt heel mooi, van de 2400. Maar na latting winnen we een 160ste ongeveer. Ja, en waarschijnlijk de eerste 1000 die krijgen een subsidie. Dus maar vallen we nou opeens boet in de boot.
5: De schansen, die moeten nog vernaaid worden. Dat geldt zieken de club nog.
4: Ik ben nog houten schansen. Kerstdossier zit de voorzetstikken voor die wat in- en uitklappen kennen. Het is vrij statisch. Na je scoren kan je op elke afstand scoren. Is vol makkelijker voor beginners of gevorderden. En het allerbelangrijkste is mooi metalen, frames en de goede plankjes erop. Kerst een betere omloop dan en een betere insprong. Waar terug misschien toch wel een paar centimeter verder springen kerst.

0: Carol Emerald. Die het op een gegeven staat net met Carol Emerald hieten. Maar de Jordan. Maar nog iets intussen toch weer Carol, maar net met Emerald.
1: The artist formerly known as Prince, Mark Donald.
0: Ja, ja. Pen en papier in de omslag horen.
2: Nou, dat is de idee. Media van de morgen.
0: Maar ze gaat wel weer op tour dit hier. Dat is goed, nice. Fijker, de horen media.
1: Ja, het Fries Dijkblad heb je voor me lezen. 70 jaar spelen voor en na school. De bennenopvangorganisatie Zinnenopvang in Ljouw bestiert 70 hier. En dat wordt viert mijn sport- en spulweken op sportpark De Magere Weide in de week Westein. En er zijn 1600 bennen van de Boetenskwals opvang. Dus deze week zullen ze dat jubileum vieren. Onder andere mij, ja, ik zou touwloeken, zeg ik, zekrennen. Nou ja, van alles doggen ze. Dus het ziet er heel gezellig uit. Dan hebben ze voor het Fries Dijkblad ik nog het dat de fracties van SP en Partij van de Dieren oproepen om uit te zien van het vergassen van gewassen. Ze zullen morgen vragen stellen over de vergunning die de provincie Aljoen heeft. Voor het eerst in halve jaar. En de provincie Friesland die wil een vergunning aanjaan om rond 2030 jaarlijks duizenden grauwe gewassen te vergassen. Ja, dat moet gebeuren in de periode mei rond mei juli. Want de gewassen die in de rui binnen en net vlieren kennen. En ja, die maatregel die wordt ingesteld om de fretskeon Gersloon vat te komen. Elke keer voor miljoenen euro's ons keer. Er is ook een vergunning jong om dit jaar zo'n 24.000 gewassen uit te shitten. Ja, daar zetten dus die twee partijen zetten er vraagtekens bij de effectiviteit van dit gewassenbeleid. En ja, terwijl er meer ganzen worden afgemaakt, stijgt het bedrag voor uitgekeerde schadevergoedingen. En ja, ze wijzen er ook op dat het uit onderzoek blijkt indien het dat het vergassing van gewassen net leert naar structureel reductie van de skeeën. Ja, en nou, Partij van de Dieren die zal sowieso wel zin wijzen op het deermeisje van Bisten.
0: Dat denk ik.
1: Daarom. Dan komt er nijbouw op een onbewone waddenplaat. Nou, we hebben het dan over Rottumerplaat. In principe ben je denk je meestal, maar ja, er zijn wel vogelwachters die de Sanoën dan even tafelsjoch houden voor zelfs, want het is wel heel nieuwsgierig wat de natuur daar al je docht. Alleen dat, ja, er staat nou een gebouwtje waar ze dan sliepen kennen en er staat ook een grote loods, maar die ben al van de jaren 50 en die voldoen net langer om de eerste ijs. Dus daar komt de nijbouw op Rottumerplaat en ja, dat wordt voor zelfs heel mooi in hout wordt het oplutsen. Komt ook een mooie uitkiektoer, zeg ik. Dus dan hebben ze nog beter zicht. Dus dat ziet er wel heel mooi uit, maar ik zeg ze.
0: Nou, het is toch vrij uniek dat er wat nijs komt.
1: Dat is vrij uniek. Het is vrij bijzonder. Ja, dus ja, Rijkswaterstaat die zal dus die nieuwe accommodatie bouwen. Nou, daar hebben ze gelukkig nog wel geld voor. Ja, je maakt ze nog even een sneer,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, nee, heel goed.
1: Dan heeft de Ljouwse Krant er nog een verhaal van de 90-jarige Regina Mast. Die dacht van, ja, wat zou ik eigenlijk doen als er een nepplysje bij mij onderdoor stiert? Nou, intussen wist het helaas. Ze is dus bij de poort nam terug nepplysje. Ze wordt dan bellen. En dan wist ik online, wist home. Want ik heb net die mobiele telefoon pakken om even dingen te checken. En intussen stiert een tweede nepplysje. Die stiert voor de deur. En die is mij jild en ring is die uitnaaid. Op foto ben ik haar hand zien, waar ze dus geen ring meer aan heeft. En ze vooral die ring vind ik heel slim. Ja, daar zit natuurlijk een verhaal achter.
0: Ja.
1: Ik dacht, trouwring heeft ze, oude jong. En ze zei, ik viel me zo dom. Maar ja, ze zei, ik verhoor in een soort van robot. Want ja, doe hast dan een van de plisje, hast dan aan de telefoon.
0: Ja.
1: En dat doet dan toch wat mij.
0: Nou ja, ze ben natuurlijk wel zo, ze heeft wel zo betoogd dat er komt.
1: Er zit een heel scenario.
0: Scenario.
1: En ze zei, ik hoop je wel dat ik trok mijn verhaal te dwaan, dat ik orenmeesing helpen kan, dat die er net in traap je. Dus lees dit verhaal vooral even.
0: Fijker, dank u wel. Arie Novemaat, is het clear van Node voor?
3: Ja, zo is het maar correct, Riet. Noffelijke muziek bij de koffie vanzelfs. En bel ik even maar Peter Hebbing. Peter die had een nieuwsgierige hobby. Maak het draken. Wist wel vliegers. Oh. Van Japans en Koreaans papier. Dat zijn hele specialistische draken. En nou, die ben ik nog heel populair. Meestal moet die dingen graag aan. Ik vind het heel bijzonder. Maatjes is zo'n ding.
0: Ja.
3: En hoe komt het erbij? Avontuur. En ja... Leuke muziek, Time Bandits haast maar eens even, dacht ik.
0: Nou, de morgen is allemaal waarom, denk ik.
3: Daar is het.
0: Ja, Arjen, dank u wel. Vriesen van de morgen en de morgen weg vanzelfs. Ik wens jullie van nou een hele noffe kanij. Dij, geniet je ervan.
2: Omroep Friesland.
4: Alles wat er spiekt.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Hé,
4: het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt

0: Lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Je optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amyhit.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dadelijk hier nou in Friesland. De minder ambulances is de reden dat de marathon van Snits komen dus nu net trogier. Verder het waar met Sibylle Weijer, het mediaoorzoek met Edith Sains. En de eerste muziek is aanstaan van Robbie Williams.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit.

0: EasyZet.nl. Dan zit hij al goed.
1: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
0: Kom naar EasyZet in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl. Dan zit hij al goed.
2: Noe in Friesland.
3: Jacob Stelwagen.

0: Dit is de muziek, George, in No in Friesland. Die van Robbie Williams. Dat wie Millennium.
1: Van Tolve, ook in oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is nou in Friesland met editie van Tuesday 16 juni. Tenminste, ambulances is de reden dat de marathon van Snit komende sneeuw net rogeert. En een gutte uitrijding, volgens kwallen de opdracht in Oerterp. Vanmiddag werd het startseizoen voor de nijbouw en er komen er 8 nije lokalen bij. Nou eerst, het waarbrucht in het kort bij Sibbele Waaier. Een goedemiddag.
3: Ja, een goedemiddag. Van de middag is het droog en breekt het sintje heel dit vaker terug. Er staat een zwakke, ontmatige, eerst maar de eerste wind die letter op een middag minder makkelijk wordt. De temperatuur rint op naar 20, 21 graden. Op het water bloedt de temperatuur wat achter door de noorderwind.

0: Komende nacht zakken de temperatuur naar minimaal 4,5 graden. Morgen te morgen is het eerst nog even droog. In de rind van de morgen en de pad van de midje uit een trog rein. In trog snee stiert er een matige en vrij krachtige wind uit zuid letter zuidwest met temperaturen rond een jongetje om 20 graden.
1: Dank u wel. Voor nou meer oor het waar, nee, Jalwien.
2: Oort in oren,
3: nou in Friesland. Omroep Friesland.
1: Net het warme waar, maar tenmin ambulances is de reden dat de marathon van Snits komende sneeuw net teruggeeft. De organisatie had besloten dat het evenement scrosterd en dat jeder de gemeente Zuid-Friesland de vergunning al inlutsen hier. De organisatie wie in Segi mijn malle vierde man uit Grijns dit een vardio's EHBO'er. Dat de gemeente daar lucht van kregen waar de vergunning inlutsen. Onder telefoon is Jing Mellema van de Snitser Marathon. Een goeie middag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, je meen op hemzelf tot dan de EHBO's voor sneeuw kleerst in?
4: Ja, zeker. Ja, even heel kwaad. We hier natuurlijk, we zijn al heel lang dwanden met de voorbereidingen voor de marathon. We zijn op een gegeven moment in Zegje met een partij. Holland Medical Groep in Grijns. En nou ja, die man die heeft een heel plan maken voor de gemeente. Algeskeun, dat is al een keer op een gegeven moment accordeerd. En zeker kregen we vorige week een telefoontje vanuit de gemeente dat de marge niet mijn oplichter, om het samen te zeggen. Ja, ja, en dan moet je daar natuurlijk maatregelen op nemen. En nou ja, dat hebben we machinaal dienen. En toen gingen we daarnaast een andere partij voor. Die is geholpen om zwaarheid dat het alsnog weer veilig kon krijgen. Ja, en daardoor alleen nog, ja, de achteraf hebben. Bleek het probleem dat we eigenlijk moesten, als de wieden weer gaan naar EHBO's regelen, maar dat hebben we al geregeld, meer dan dat we nodig hebben. Alleen nog het probleem zitten we dan in de ambulances die we dan net gegarandeerd konden krijgen.
1: Nee, was
4: en de basiszorg is dan net
1: leverd. Ja, precies, was daar het probleem van, want wat gebeurt er als er te min ambulances binnen?
4: Nou ja, sure. Als er te min ambulances binnen dan stel als er wel wat gebeurt, ja, dan kun je net de basiszorg verlenen die nodig is voor een dergelijk evenement.
1: Nee, eigenlijk ja. Is het risico dan te groot.
4: Het risico is dan uiteindelijk te groot en sure, wij hier in de basis zien we alles klaarstaan nog alsnog. Sure, het is natuurlijk een enorme teleurstelling als je dan blikt, hè. We zijn al best lang ondernemer en dan blikt dat je te maatje neemt, maar een malle vierde man, ja, dat wil je eigenlijk net. Dat wil je eigenlijk net leuwen. Maar ja, als dan tas is, dan moet je schakelen. En dat hebben we eigenlijk gauw dien. En toen ben we uiteindelijk in contact komen met Leeuwen. En die toch echt loopt leeuwen. En dat is een hele betrouwbare partij. En nou ja, die zoeken dan een nieuw plan schreeuwen. En wij moesten dan vooral EHBO regelen. En uiteindelijk zie je het wel vers, maar de ambulances.
1: Ja.
4: We hebben met Jan Jonkman contact gewoon. En ja, de basisverwachtingen wien toch wel dusdanig dat het heel warm zou worden. Daar ging wel op anticipeerd. Want vorig jaar is het natuurlijk ook helaas al last. Toen wij uiteindelijk hebben wij zijn ook, daar hebben wij het oernam, de marathon. Nou ja, en we hielden alles al van tevoren zijn. Hè? Want wij zouden jouw zoon maar starten. En de hele marathon draven, hielden we om 9 uur te nemen. Die zou ik naar voren. En dus wij hielden in principe kleren voor alles. Het hier ik prima kennen. Alleen ja, je moet er wel de best van wijzen dat het ook veilig is voor de deel. Dat is het belangrijkste. Ja. En maar alle publiciteit die er nog juist door de zin kwam, ja. Op een gegeven moment heb je dan geen keuze.
1: Nee, maar het is geen heel vervelend.
4: Het is geen afstel, het is uitstel. En we hebben vanmiddag een partij met de gemeente. En we moesten zo gauw mogelijk de nieuwe datum bekend.
1: Ja, maar het is eigenlijk een heel vervelend gevoel. Want op hemzelf, het plan dat ze kunnen, wie toch het malafide bedoel, de malafide man, zullen we zeggen. Wie accordeert dus op zich, wie het plan goed. Ja. En gaat het om die reden net terug. Dat lijkt me een heel vervelend gevoel.
4: Ja, het is heel vervelend. Net alleen voor u en de mensen die heel volle tijd en energie erin zitten. Ik ben er al maanden met dwanden. Maar echt voor de deelnemers. Bij Sparta zelf ik. Had je dwanden binnen en je trainen voor een. Het wandelen of een hele marathon of de 4 mijl. Ja, dan heb je die datum in je agenda staan. En dan word je direct voor één. Ja, en als het dan trogje en net trogje en voor sommigen al wennen trogje dan voor, ja, dat is erg teleurstellend. Dat is voor u vervelend, meer dan vervelend, en ook voor de deelnemers. En ook voor alle mensen die, he, alle dwarpen in alle activiteiten en in dwarpshuizen en muziek en alles. Ja, dat moet je dan aanzetten. Ja, dat viel wel heel soer.
1: Ja, de binnenverstels boet niet omschuld om. Toezen meestal de peer, er zijn meer dan 3000 inschrijvingen. Ik heb mezelf zien.
4: Ja, meer zelfs. Ik ben 42 of 4500 inschrijvingen.
1: Ja, nou, oké, een eigen in. Die meestal ben misschien al voor de partisnist. Maar wat kun je die meestal nou nog bieden? Je hint al over een nieuwe datum. Maak je ik nog wat oorsbieden? Ja.
4: Nou, we wassen eerst even aan dat we een nieuwe datum hebben. En dan komen we mooi naar de deelnemers hoe we dan wat opties binnen. Daar hebben we nog een inventeren hoe we dat het beste kunnen doen.
1: Oké, we wassen dat aan. Ik dank je wel voor de tijdachting.
4: Ja, je bedankt. Een hoffelijke dag.
1: Dank je wel. Jink Mellema, wie dat, van de Sintzer Marathon.
3: Noi Friesland, Media Oersjog.
1: Edith Seijens, een goeie middje.
2: Een goeie middje, Jacob.
1: Wat is toch bij elkaar zocht?
2: Nou, de kisten misschien wel, hè, die geelblauwe fietsen van de NS. Die kist, bij Verskata stations, kist die hier broeken. Als het met de trein naar de KMB is, dan kist daar verder op de stad in of de omkrit in. Neemt mij onderhoorn. Maar in Rotterdam wel, want daar zit zijn fiets, die staat in de stalling. En daar zit een zware bijen op.
1: Daar oh jee.
2: Kwam dan weer kloften meesten op aan, die dat al je wel eens even zien woe. Er zijn wat foto's te zien bij RTL van die bijen die daar echt op die fiets zitten blowen. Nou, dat was een hele attractie daar. Uiteindelijk is de help van een imker die is inskerkelen. Nou, die imker die bloot, zou dat een goeie imker betaamt. Die bloot heel kalm, maar die zei van ja, maar dit is heel gewoon. Na alle gedachten had er ergens een bijenvolk geweest. En er is een tweede koningin in de bijenkamer. Ja, dan is het mis. Dan moet die tweede koningin, die moet voort. En dan gaat er een klof bijen die geeft mij. En die moet verhuizen, maar ja. Ja,
1: weer hinnen.
2: En dan moet ik even uitrusten. Ze zei van ja, die bijen die had gewoon even die fiets uitzocht om daar wat op u te rusten. Dus hij had intussen zei, ik ben net bekend met de terminologie, hè, maar zijn rek van die raten op zit, dat het er het zien omzet.
1: Ja.
2: En dan is de hoop dan dat die bijen dan daarop zitten gaan.
1: Nou ja.
2: Oh, wacht je.
1: Wacht het maar nou dan.
2: Als dat goed komt. En ja. Het NS een fiets minder. Nou ja, dat is.
1: Ja.
2: Ik wil wel op te lasten zo niet zeggen. Want dan komt het hele bijen om die fiets. Nou ja, goed. Er is een nieuwe trend onder Tesla-gebroekers. Dwayne Johnson, die een autobestuurder lid. Dwayne Johnson, dat is zo'n bekende acteur, Amerikaanse acteur. Het is net echte Dwayne Johnson. Het gaat om een truc om de veiligheidssystemen van die Tesla's te omzeilen. Die auto's die hebben een automatische piloot. Maar er zit wel een beveiligingssysteem in. En die checkt of de gebroeker, of degene achter het stuur, of die wel echt wekker is. En überhaupt vast zich shirt. Maar de dream van een heel soort gebroekers is om een beetje op het telefoon te zitten of om weet ik vol te doen achter het stuur. Het is veilig iets wegen natuurlijk. Geen goed idee. Een paar Tesla-rieders, mij wat te volle vrije tijd, die hadden ontdekt dat als nou een plastic popke onder het plafond van de auto versmakkerst en dat die dan precies voor die eigen holle valt, ja, dan trapen dat systeem trapen erin. Je bestuurder wordt nou ontdeeld, die had er een reismaker van een jaloer al om te testen. Ja, dat komt prima. Dus ondertussen zit hij wat nat te eten en wat te filmen om in te shit en ja.
1: Expres lastig in. De mensen vinden dat soms best vervelend. Van als de shuttle soms even om die in de auto natuurlijk.
2: Ja.
1: Naar de alle jaren die we nou in de provincie hebben, nou ja, bijvoorbeeld. Michelix,
2: ja.
1: Of ze nog even naar beneden en dan ben je daar wel van erop. Neem een kop koffie.
2: Ja, ja, mis door. Hoe gaat dat nou?
1: Ja.
2: Nee, ik wil gewoon. Ja, nou ja, goed. Er is dus een hack voor Voen. Het is natuurlijk. Je zult zeggen, ze komen dadelijk met een update en dat checkt dat ding als knipperst en dan is het erop last. Maar er binnen dus ook alweer kermkussen die staan. Dat is een soort wapenrace. Een wapenwetloop tussen de broekers en de fabrikanten intussen. Omdat Tom dus. Dan wil ik het nog even houden, de drol van Wim. En dat is iets wat ik. Ja, dat is een zin die ik net alle dagen nu mijn moel krijg.
1: Maar net hopen mee.
2: Ja, daar voelt een beeld bij. Want is die hier al langs, zit er een reuze drol in Friesland. Je vlakbij van 4 meter heeg in het park Vijversburg. Tietjerk is dat. Doe hiet het nog, het bos van IP. En dat ding, dat is makker toch Wim Schippers. Wim T. Schippers, de stem van Ernie. En die is natuurlijk volop iets nice, want die is kwadlin in die verstoorn. Ik wil wel eens weten waar die drol al een keert. Die had er een skofstien. Ja, en toen? Nou, wat het opblieken in 2011 voor de VPRO voor de ding ha. Daar hebben ze ergens betoogd, wij moeten een drol ha.
1: Ja.
2: Ja, want dat idee komt ergens bij.
1: Wat is een leuke vergadering geweest. Ja,
2: wat zien we nou eens met het publiek? Nou,
1: wat zijn we schreepje?
2: Ja, nou, dat, een orentie toen de bezuiniging er nog net wien. Of het wie juist, volgens mij wie het zelfs een soort statement sinds de bezuiniging. Ze van, nou, mis no shit. Want ze hadden net, ze mochten dat ding net samen meenemen. Ze hadden uiteindelijk 60.000 euro verdeeld aan.
1: Zo.
2: De helft voor de vervierskosten en de restauratie. Er is nog een crowdfunding kamer onder de VPRO-leden. En als het mij betellen had, dan mocht hij zelf, jawel, Freun van de Drol nemen.
1: Ongelooflijk.
2: Ongelooflijk, dat verhaal erachter. Hij staat nou in Hilversum, achter een hekje daar, komt er echt net samen bij. En ik wil aardig, als dan de statistieken op Google leest, dan krijgt die Drol 4 van de 5 sterren. Die scoort toch aardig. En wat ik dan helemaal frappant vond, is dat meestal gemiddeld 6 minuten lang bij die Drol steen, omdat ik er bewonderd in.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, dat is. Nou ja, goed. Die Wim Schippers die had een blomende indruk achterlitten op een heel soort manieren. Laten we het helemaal op horen.
1: Ja, ik vind het wel een dure drol.
2: Ik vind het een behoorlijk
1: drol. En dat is zeker sinds ik net alle dagen zees.
2: Nee. Van een drollige bakje, meidje of zo.
1: Ja. Nou ja, laten we het helemaal op horen. Erik Zijens, u dat, mij het Media Oorshoog. Het is op dit start 18 minuten oer tolven. Een grote uitreiding verskwallen de opdracht in Oerter, vermeentje voor het stadsseizoen van de Nijbouw. Er komen liefst 8 nieuwe lokalen bij. En dat dadelijk naar de muziek van Crowded House.
3: Omroep Friesland. De muziek.
2: Mooi, hè?
1: Het nice.
2: Het heeft al impact.
3: Het waar.
1: Wat wil je nou nog meer?
5: Alles wat er speelt.
3: Yes.
6: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
5: Bij

0: Crowded House en Don't Dream It's Over. Het is nu 12 minuten voor Jelve Ian. Een grote uitreiding voor Scarlett de opdracht in Oerter. Vanmiddag wordt het stadsenjoen voor de nijbouw. Er komen lest 8 nieuwe lokalen bij. Dat was natuurlijk was net dat het Oerter Bern in Oerter geëxplodeerd is. Maar we hebben een nieuwe lokaal dan wel nodig binnen. Dat ging vregen van Otto Hiemstra. Want die is directeur van het Bennencentrum. Een goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, 8 nieuwe lokalen dus. Flinke ontal. Waarom wil je hem zo uitreiden?
1: Waarom? In eerste instantie we hebben echt op dit moment rond het tekwad. Wij hebben op dit moment 2 groepen. Die zitten net in het squallengebouw, maar die zitten in 2 rompen die we huren van de ontmoetingscirkel. Nou, dat is natuurlijk net onhoffelijk, want die ben met elke dag de weihoe stekken en om weer op het plein te komen en om activiteiten in de squallen bij te wijen. Dus we hebben echt rond het kwad voor groepen. Nou, en op dit moment is het zo dat Kinderwoud met de bennenopvang op 2 plakken in het dorp zit. Die zit deels bij u in de squallen, maar in je lokaal. En deels zit hij nog in het multifunctioneel centrum De Wier. En nou, daar is dat eigenlijk ik wel dusdanig verorderd dat het tijd wordt om daar bij te gaan. En we willen graag alles onder één dak brengen. Hè. Een bennencentrum is uiteindelijk toch wel de toekomst.
0: Ja, nog even over die telokaan van Tjerken. Behalve dat het onpraktisch is. Kijk, ik denk dat er aparte situaties ontstaan. Dat er bijvoorbeeld een begrafenis is of zo.
1: Ja, dat is dan heel lastig, want dan hebben we met de Sjerke apparaat, dan gaat de Sjerke voor. En dan houdt het in dat die beide groepen dan bij elkaar voegd worden en die zitten dan in het speellokaal. Nou vinden de band dat op zich altijd wel een leuke uitdaging en het is ook altijd wel heel erg leuk om te zien dat die groepen bij elkaar zitten. Dan binnen natuurlijk 2 masters en juffen en dat jouwt ook wel weer een hele leuke dynamiek. Dus we maken dan van van het mindere mooie meisje toch een deugd.
0: Ja, en de binnenopvang komt dus voor een pad bij je min. Was de gedachte daarachter?
1: Nou ja, het is, en dat ben we al een aantal jaren mee doen, met je Kinderwoud. Dat we peuters hier in het gebouw hebben. En we zorgen echt dat er een hele mooie trogging in de lijn ontstaat tussen de jongste band van die bij de peuters zitten en de oergang naar de kleuters staat. Dat gaat eigenlijk volle natuurlijker dan wanneer het in het 2 aparte gebouwen zitten, want dan heb je wel oerdrachtmomenten. Maar nou ben er ook heel volle momenten dat peuters en kleuters tegeren op jatje op het plein. En de oerdracht tussen de collega's, dat gaat eigenlijk al heel natuurlijk. Nou, en daarnaast had Kinderwoud had dan ik een clustermanager. Nou, die had dan weer Oerlis mij uw onderbouwcoördinator. En nou, daarin merk je dat die gearwerking, dat komt gewoon de band te goede.
0: Ja.
1: Nou, wil je daar ik een mooie stappen in. De peuterleiders en de kleuterjuffen die heb ik tegeren al een nijscholing. Dus dat is ik heel mooi. Aron hier als samen bezig geweest met taalontwikkeling bij de jongste band. En dat zijn gewoon hele mooie stappen die je dan zet. En dan vindt er gewoon een hele goede afstemming plaats.
0: Ja, maar is dus een verbouwing krijg de band of het personeel er ook last van?
1: Wij zullen het wel merken, maar het wordt eigenlijk een gebouw, een nijstuursgebouw, met een sluis ertussen. En het is de bedoeling dat we het huidige gebouw, komt het hier gewoon nog broeken kennen. En daarna is het nog dus de Sjerkenlokaal. We zullen wel een paar tagang zullen we afsluiten moeten. Maar het gebouw komt eigenlijk los van het huidige gebouw te staan. En dat is eigenlijk ook wel redelijk uniek. Want dat worden dus 8 lokalen die helemaal bestemd binnen voor de groepen met de band van 0 tot 6 hier. Dus we krijgen echt een hele mooie aparte afdeling voor de jongste band.
0: Ja, prachtig mooi. Vanmiddag is het straks zijn een heel soort succes en dank u wel voor de uitnodiging.
1: Ja, en dank voor de uitsturing, Sa. Dank u wel.
0: Oké. Okay. Otto Hiemstra, wie dat, directeur van Bennencentrum De Opdracht in Oerterp. Het is haast Jelwien, dadelijk het regionale nijs in het kwad, met Timmy Jepkema.
2: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
3: Zicht zou het noorderlucht tussen de geizers op IJsland?
2: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
3: Wer wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wer maken de meesten een indruk op die?
2: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: En kost een leuke tip, huist. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionaal Nijs in het kwad. Mijn team, je hebt maar een goeiemiddje.
17: Goeiemiddje. Meer dan 800.000 Nederlanders waaien in weekend mei te mingrien en hebben daar toch meer last van hitte. Dat zijn ze verschillende maatschappelijke organisaties in een nieuw manifest. Ze vregen het kabinet om meer BM'en en grien in steden en dorpen. Nevens die organisaties worden de simmers warmer en nemen zonnesrisico's ta. Hier hebben we bekend dat Ljouwert, zoals enige Friese gemeente, werkt aan een eigen lokaal hitteplan. Dat plan moet kwetsbare inwoners beter beschermen bij extreme warmte. De gemeente wijst op risico's liek als uitdroging en zonnesklachten. De organisaties willen dat de meest verstiende wieken voor 2034 ompakt worden. Een opstekker van zwemleefhouders in Wolvegeen omkrieten. Het zwembad De Steense, in datzelfde plak, bleeuwt is een zimmer voor een grutpad Iepen. Dat geldt ook voor het zwembad De Dobbe in Watwoorden. Voor hen wie het Wolvegeerste binnenzwembad in de zimmerverkonsje dicht om te net genoeg personeel wieën. Die meiwerkers moesten dan inzet worden bij het Iepenlos zwembad in Watwoorden. Dit hier lost de gemeente het dus oors op. Ze willen de mei haar inwenners meer kansen aan om te zwemmen dicht bij huis. Het Natuurmuseum in Ljouwert stiet voor een grote verbouwing. De eerste verdieping met attracties liek als drukken en drollen, records in de beste wereld en vleien als een goes, wordt vernijd. Directeur Vrouwtje hernamt hoe die verbouwing.
18: Wij willen ik wat meer een Fries tintje aan aan de tentoonstelling. En wij zullen naar aanleiding van de Ljouwert haatlandschapstypes van Friesland zullen wij de zeelen inrichten. Dus dat is zilverse het waard, klaar, veen en zon. En dat zal de reis wijzen. Dan maken ze eigenlijk een kuier terug Friesland. En daarin komt van alles te zien.
17: En bootjevaders op de turfroute in het zuidoosten van uw provincie, die moeten goed rekken horen met een brege die het net beginnen wordt. Het gaat om de Gerke-Numansbrege op de Gediek. Die gaat net iepen, want voor jou roeren familie. En dat komt al je toch een stroomonderbrekking. Ons Safier.
0: Oké. Timmy, ook maar. Dank u wel. Dadelijk, het waar, met Sibbele Waaier. Oer de minuut hier in Nooivisland.
19: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is er voor Elsenier?
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
21: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
22: Noi Friesland.
23: Jacob Stelwaar.

0: Rob Friesland. Schouwburg de Harmonie in Ljouwert is aan oordeel mannen dicht vanwege een verbouwing. Daardoor Aasmeer. Nou is het waarbericht, Sibbele Waaier, een goeie middag.
1: Ja, goeie middag, Jacob.
0: Ja, ik moet zeggen, voor mensen die het hegere temperaturen leuk vinden, zit er goed neus ontkomen, even volgens mij, maar ik ben dan net zo chill. Hoe is het beeld een beetje? Wat ik vind nog redelijk fris.
1: Ja, en toch als boetenbist, de wind is rijstig, het is bewolkt sinds, je komt er nou en dan wat terug. Het viel toch eigenlijk al noffelijk aan. Als de provincie terug is en de temperaturen van nou in Isbrecht met 16,1, Bakkeveen 16,7, Friske Pjellen 16,6 en in Kwaaijem in Waskemar met 16,7 en wie het beeld ik van een licht beronnen roft, maar nou en dan prikte de zinnen er doorheen, dus het viel boeten al wat noffelijk aan. Nou, en dat beeld horen we vanmiddag. Vanmiddag is het bewolking, maar nou en dan de zin. En die wind naar het terrein, dat toch in de temperatuur bij een zwaar ontmatig eerst met de eerste wind oprennen richting de 20 graden. Later op de dag werd de wind wat maarlijk, werd er ook wat oudkwollet. Maar dat is een prachtige, noffelijke dag met noffelijke temperaturen. En de komende nacht, dan bloedt het droog, wat bewolking en temperatuur tot 10,5 graden.
0: Ja, en als een just neem on, verordert het beeld al of nog net?
1: Morgen dan beginnen we de dag met bewolking. En eerst nog even droog. Maar in de rin van de maandtijd en in de midden is er een schofje wat draaiwetter. En dit is eigenlijk de voorbode van de warmere lucht die onze kant opkomt. En dat viel dan uiteindelijk letter op de dag mogelijk uit de zin en er wat bij komt al. Dus dit is een matig ontvrij krachtige wind uit het zuidwest. En de temperaturen die zullen morgen ongeveer naar de 20 graden terug te komen.
0: Ja, en dan van een soort naar de dagen daarna, want ik heb dus wel de wing van noord naar het eerst naar zuidwest, dan is de temperatuur nog omheen beginnen.
1: Ja, tongensje, dan krijgen we een duidelijke opwarming tussen een lege drukgebied op de oceaan en een gebied met hegere druk midden van Europa. Daartoe krijgen we een warme zuid-zuidwestelijke streming waarbij de warme zimmerlucht onze kant bereiken zal. Het bloed dan ik droog mij geregeld zinnen met temperaturen rond 22 tot 26 graden. Omdat de luchtvochtigheid wat heger is, viel het wat zwitterig aan. En ondertussen ontwikkelt hem in de warme lucht boven Frankrijk een steuring en die mag wij even in de gaten houden. Nou, dan naar Vredesjoch, dan hebben we een nog warmere dij. Dat wordt de warmste dij van de weken. We hebben dan een zuideerstelijke wind. En rennen de temperaturen op naar zo'n 20 of 30 graden. Met voorzichtig dat de kans op een rein- of tongerbui toeneemt. Als we dan nog even naar de sneeuwsjoch, dan bloedt het mooi simmerwaar. En maar de wind gaat wat meer naar het westen, noordwesten. We trokken het iets minder warm wordt. Maar dat is ik nog hartstikke noffelijk. Dus het is goede vooruitzichten.
0: Oké, hartstikke mooi. Dankjewel en een noffelijke middag.
1: Ja, graag dingen hetzelfde.

0: zielenswaar, wie dat. Theater De Harmonie in Ljouwert is nou zo'n oddelmannen ticht. Het gebouw wordt bot oppakt te simmeren en dus stiert om even te zien hoe het stiert bij die verbouwing. Verslaggever Dennis Terpstra is te plak. Sterker nog, hij stiert op het podium van De Harmonie en het zullen het alle dagen gebeuren. Dennis, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Nee, zeker gebeurt dat net alle dagen. Daarom dacht ik, ik kon hier even op het podium staan. Ik griep me kommers. Ja, er wordt je echt een heel soort werken. Ik alles twon ben voort. Dus het shirt rek blijft een gek uit. Zoals Linda nog de ondersteltjes werden wijs op stien haar. Bob is je al je werkman bezig. Die ben ik bezig om alles kleed te maken voor de nijs te wonen. Voor de rest, het podium is heel groot. Overal stonden dozen en kisten van oudspul, nijspul. En ik stond net alleen nog op het podium, want naast mij stond Siad Smit. Dat is de directeur van de Harmonie. Hoe gaat het met de verbouwing?
2: Ja, het gaat eigenlijk heel goed en het is vreemd, want het gebouw ziet er niet uit op het moment. We hebben geen vloerbedekking, overal wordt gewerkt. Maar ja, ik weet natuurlijk hoe het gaat worden. Dus bij alles waar iets afgebroken wordt, zie ik alweer hoe het gaat worden. Het ligt mooi op schema, er wordt hard gewerkt, er wordt ook de hele zomer doorgewerkt. Ja, en eigenlijk overal in het gebouw, zowel aan de binnen- aan de buitenkant, ja, zijn verschillende partijen aan het werk nu.
1: Want we stonden al in de grote zaal. Wat gebeurt hier al?
2: Ja, hier de hele grote zaal krijgt een makeover. Dus er wordt nu nieuwe vloerbedekking gelegd. Daarna komen de nieuwe stoelen. Ja, die komen iets later, maar dan wordt ook alles opnieuw geschilderd. Krijgt allemaal andere kleuren. En dan komen ook de nieuwe stoelen erin. Dus ja, als het publiek hier straks terugkomt, ziet de zaal er echt vertrouwd. Want het heeft dezelfde vorm, maar ook heel anders uit. Veel warmer dan het was.
1: Andere kleuren?
2: Ja, andere kleuren. Dus we werken met hout. We werken met een beetje beige goudachtige tint. We werken met aubergine. Dus allemaal hele warme kleuren eigenlijk.
1: En de foyer wordt ook flink onder handen om, toch?
2: Ja, de foyer, daar wordt. Nou, we krijgen natuurlijk een nieuwe ingang. Dat kan je aan de buitenkant ook zien dat gebeurt. Dus je komt anders binnen. En dan wordt de garderobe helemaal aangepast. Er komt ook nog een nieuw street artwork in, waar nu een prijsvraag voor loopt. De bar wordt anders geplaatst. Er komt een lift in de foyer, zodat mensen zelf ook, niet backstage doen, maar zelf kunnen bepalen van waar ga ik heen. Dus ook dat krijgt een ander. Ja, ook weer hetzelfde. Herkenbaar, maar ook weer anders in de loop, ruimer, meer mogelijkheden.
1: Herinnert de baan een beetje op schema?
2: Ja, dat gaat goed. Hè. Sommige dingen die lopen wat voor en andere dingen lopen wat achter, maar dat wordt dan weer bijgeschaald. Dus gemiddeld loopt dat goed op schema. Ja, gelukkig wel.
1: En dan komt ook een soort glas, toch? Onder vakkant in de foyer.
2: Eigenlijk al het glas wordt vervangen. Dus het gebouw wordt verduurzaamd. Hè. Dus dat is eigenlijk ook heel belangrijk in deze tijd. Aan de ene kant wordt dus aangepast aan een nieuw inhoudelijk programma, wat een theater moet zijn. Maar het is ook een grote verduurzaming. Dus er komt triple glas. Het dak wordt helemaal geïsoleerd. Dus dat is eigenlijk misschien wel de grootste operatie, want het is nogal wat glas, het gebouw.
1: Doe je merkt nog andere dingen om het gebouw te verduurzamen?
2: Nu is het vooral isoleren. En dan in de toekomst, dan is de bedoeling dat het ook gasloos gaat worden. En verder wordt in de bouw gekeken van welk materiaal kan hergebruikt worden of wat wordt ergens anders hergebruikt. Dus ook in het circulair bouwen wordt ook goed over nagedacht.
1: En hoe lang gaat het nou nog door in? Wanneer is het klaar?
2: 3 oktober hebben we ons heropeningsfeest. En dan is het gebouw eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Dus dan moet het klaar zijn. In die zin zover klaar dat we gewoon weer volop kunnen draaien. Want dan diezelfde avond of dezelfde dag zijn ook de voorstellingen alweer.
1: En hoe zit het nou eigenlijk met die voorstellingen? Want wij stonden op het podium, maar je kiest weinig voorstellingen, Jan. Dus hoe zit dat daar mooi?
2: Ja, wat bedoel je? Ja, die voorstellingen beginnen ook dan weer vanaf 3 oktober. Maar nu zijn we even dicht. Iets langer dan normaal de zomerstop. We hebben altijd de zomerstop voor onderhoud. Maar dan starten we van 3 oktober. En dan zijn we een maandje later begonnen dan normaal. Maar dan doen we toch evenveel voorstellingen als normaal over een heel seizoen.
1: Nou, de eerste Jacob. Van oktober kennen we hier weer naar vaststellingen op de Nije Stwon.
0: Ja, en hoe viel dat nou om zo'n podium te staan?
1: Nou, dat had wel wat. Ik denk dat ik zo meteen even een liedje zong keer en vader werklijen bovenop op het balkon. Ja, zien of ze dat waarderen kunnen.
0: Ik zou zeggen, dat stond binnen draaien. Dus een staande ovatie zit er net echt in, ben ik bang.
1: Nee, dat zal voor 2 man en hoenenkap wijzen.
0: Oké, okay, nou ja. Maar het is ergens beginnen, hé. Dank u wel.
1: Joe.
3: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont Ieroeren, Nooi Friesland.

0: Wang Chung en Dance Hall Days. Wat mij is het eens op een scootmobiel, best een bestuurder of een voortganger? Bij een scootmobielmiddie in Dokkum bracht een verkeersdocent een aantal situaties naar voren. Bezitters van een scootmobiel in Dokkum in de zelfsvregen omdat hij ze kregen een theorieles en ging op paard naar Ilsum en bracht een bezitter aan de supermerk. Een van de deelnemers wie Meindert Land.
1: Nou, weer fantastisch. De supermarkt denk ik weer super. Ja, dat weer fantastisch. Dat weer een heel leuk idee.
2: En ja, daarvoor nog wat theorieles houden. Hoe wie dat? Zie je daar nog wat puntjes tussen waarvan je dacht van, poeh, dat ik zo net dacht?
1: Ja, er zit dan wel een verkeersbaan tussen dat ik dacht van, nou, daar maak ik wel rekening mee horen of daar maak ik geen rekening mee horen. Ja, er zit dan wel een puntje dat ik denk van, hé, hey, dat wist ik eigenlijk nog net.
2: En dus je had op deze dag ook nog wel wat nice leert?
1: Ja, je krijgt op horen dat ik nog wat leren, hè.
2: Gelukkig blijven we altijd leren. Je zit hier op een scootmobiel. Heb je een soort ondervinding? Maar dit apparaat, riep je er al lang op of nog net?
1: Ik hier ooit altijd een lichtere. En deze is een grotere, dan kijk ik langer verder op uit. Ik ken nog 40 kilometer. Dus dan kan je jongens mooi even een blokje om. Bij de oren net, hè. Dan kom ik 5, 6 kilometer, dan weer het op. En nu kan ik mooi een blok om.
2: Nou, hing je mij eerst geen probleem. En de scootmobiel ook net?
1: Nee, ik heb nog net vrij, maar hij had nog niks antwoorden. Dus komt vast goed.
2: Dank u wel.
1: Oké, bedankt.
2: Mevrouw Kooistra, we staan hier in Dokkum. Ja, we krijgen een tocht om mij de scootmobiel. Hoe vind je dat?
3: Reetje spannend, maar wel leuk.
2: Spannend?
3: Ja, want ik heb hem nog net zo lang. Ik zit er ongeveer een goed maand in, denk ik. En nou ja, ik ben wel eens een rondje balwerk geweest, maar voor de rest net echt.
2: En nou, deze tocht, dan is dat een hele stap.
3: Ik dwaal nou inderdaad naar de supermarkt. En ik wist dat ik heel zijn man wil helpen komen, want ik vertrouwde die lochjes van je meter. Ik zei, ik bleef onderwijs hangen, maar dat is dus net zo. Nee, ik heb er wel heel wat van opstutsen.
2: Boppe verwachting.
3: Ik was reet spannend toen ik van de morgen daar kwam, zei iemand van de medium jouw weer. En ik denk, oh jakkes. Zenuwachtig, maar nee, het is best geen, best mooi van.
2: Dus wat na je handvatten kreeg je nou dwaai zelf ook wat meer op haar?
3: Ik dwaai nog zelf ook wat meer, ja. Ik denk dat ik zelf morgen de sterren wil in de heen, maar naar de heen wel. Dus daar ben ik al heel heen.
2: Het moet goed komen. Een soort succes en geniet nog even een beetje.
3: Ik kom kleren, we gaan nog even lekker koffie drinken.
2: Jesse Hoekstra, daar ben je welzijnsmedewerker volgens mij, Wolwers en mijnwerker op Singe Friesk bij Yveske. Ja. Je hoort de tweede scootmobielroute die je hem eer organiseren gaat. Waarom?
4: Vorig jaar de vraag kwam vanuit inwenders en dit jaar hebben we hem ook weer samen met inwenders oppakt. En dat doen we omdat er gewoon echt vraag naar is.
2: Want zo'n rit met de scootmobiel, er binnen best een soort meisjes eigenlijk in de regio die de scootmobiel broeken kennen, weer terug zijn nog mobiel binnen. Hoe is deze tocht belibben?
4: Nou, volgens mij met een heel soort plezier. Je ziet een heel soort meisjes die zitten heel tijd te lijden, die houden het naar hun zin, die steken ik nog wat op. En het mooiste natuurlijk had je jaren dat ze hier met de drempel hoor helpen worden.
2: Wat is het uitgangspunt vanuit Yveske en vanuit nou ja, Dayim in relatie tot deze scootmobielroute?
4: Ja, het bij elkaar brengen van mensen. We zijn hier begonnen bij de Groen. Dat is het wiekcentrum in het oude squalgebouw, de Groen van Prinsteren. En we eindigen hier nou ook weer bij de bibliotheek om mensen weer in contact te brengen met ontmoetingsactiviteiten die er binnen. En ook gedurende de route dat mensen elkaar weer moertje leren kennen. En misschien komt er ook wel weer wat oorzit voort.
2: En het gaat natuurlijk ook goed verkeersveiligens. Verneem je hem dat er ook een soort verlet naar is dat mensen toch wel gewoon verder ziekje?
4: Ziekje weet ik net. Ik denk wel dat ze een heel soort opstekken waarvan ze dachten van daar ben ik me eigenlijk net zo bewust van. Maar dat ze dat dan wel weer weten.
2: En als dan nog sjocht naar zijn route, smaakt het dit naar meer?
4: Ja, altijd. Maar dan maakt het belangrijkste natuurlijk wijzen dat de vraag direct nee is. Zij is Jerek in Dokkum en omstreken kregen we de vraag van hey, kan het Jerek opzet worden? Nou, dan doen we dat natuurlijk graag. Maar op het moment dat die vraag er net is, ja, dan binnen we oren ding. We wijzen het hier te kwijt kan.
0: Een bijdrage wie dat van verslaggever Ben de Jager.
5: Nijs, sport, ware muziek.
6: Ons inroeren.
5: Nooi Friesland.
6: Maar Jacob Stelwagen.

0: Spooky en Sue en Swinging on a Star.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag met Diana de Groot, dus een goeiemiddag, Diana.
1: Goeiemiddag, Jacob.
0: Wat is het programma?
1: Het is Tuesday, dus dan bellen we altijd met een Fries die in het buitenland wennet. En Joet bel ik met Pieter. Pieter komt van Koudum. En hij weet alles van het klimaat, dat studeert er. En hij rint stage in Brussel. En hij is daar maar hele belangrijke zaken aan. Dus wat er dan ook krijgt al in je docht, dat juist van de middag. Verder geven we het hebben over de noordelijke Friese waarden. Daar binnen al je leuke activiteiten deze zomer. Ze hebben een heel plan opzetten om mensen, natuur en alles bij elkaar te brengen daar. En dadelijk hebben we het over agressie in het voetbal. Want waarom is het zo dat bij voetbalwedstrijden heel vaak dingen uit de hand rennen? Dat voetbalwedstrijden stillijn worden? Waar heeft dat maar te krijgen? Waarom gebeurt dat daar vaker als bij andere sporten? En wanneer gaat fanatisme oor in hooliganisme?
0: Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Dat is een goede vraag. Nou ja, die stellen we van de middag. En daar zie ik nou ik weer een passende plaat bij. Dus dat is misschien wat dreiger.
0: Iets maar, op geweld?
1: Ja, dat zou kennen. Ja, of toch iets hoe sport. Of nou ja, misschien een beetje leefde. Dat we dat jou kennen.
0: Oh, Love of My Life van Queen. Ja, mooi. Eindelijk. Ik koer er weer in ingooien.
1: De koesten we er even in ingooien. Nou, lid in gedachten er even hoe je in. En app dat dan via de Omroep app. Of via 0620 via en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen.
0: Oké, okay, dank u wel. En dat soort willen.
1: Dank u wel.
0: Dit is het programma Noe in Friesland. Op dit 16 juni van het jaar 2026. We hebben de wet. Mon om tol worden. Graag ontan. En van nou nog vroeger middag. Dag.
1: Omroep Friesland.
2: 12.2 FM.
1: Alles wat er speelt.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, ja, lekker.
3: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo's...
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Supermarkten in Nederland en België halen verschillende soorten honden- en kattenvoer uit de schappen. Bij controles zijn blauwe stukjes plastic in het voer aangetroffen. Het gaat onder meer om producten van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Delhaize. De dierenvoeding is afkomstig van fabrikant Partner in Petfood NL. Klanten wordt geadviseerd het voer niet meer te gebruiken. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. En de fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijkse werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
10: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
11: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
12: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Omroep Zilt non-stop. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over aangepaste regels voor vliegtuigpassagiers. Zo blijft onder andere de compensatie bij vertraging vanaf 3 uur bestaan, met bedragen tot ruim €600, afhankelijk van de afstand. Verder moeten ticketprijzen transparanter worden weergegeven. Over de nieuwe regels moet nog wel gestemd worden, dat gebeurt de komende maand. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. 3 bungee jump instructeurs in Brazilië zijn aangeklaagd voor doodslag na de dood van een 21-jarige vrouw. Ze werd van een brug geduwd terwijl ze nog niet aan een touw vast zat en viel 40 meter naar beneden. Na het ongeluk probeerden 2 verdachten te vluchten. Het bedrijf had geen vergunning voor de activiteit op de betreffende locatie. De vrouw overleed ter plekke. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 4 uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla, maar persbureau Reuters meldde gisteren dat de fabrikant misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer, droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt morgen opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Haast 1 op 5 vliezen het moeite met de basisveerigheden die je niet meer kent. Schreeuwen, rekken niet. Gemeenten, bibliotheken en onderwijs willen daar wat aan doen. Gisteren is meer hoor, hier in onderwijs.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Simmer in Friesland.
9: De kampioen!
8: Het is weer de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Boatskebjerg litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
11: Onderwijs. Maar Erik en

0: Rondé, hier is een Break My Heart.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nog zo'n minuut nog jou, een goeie middag. Vrijdag welkom bij Onderwijs van deze Tuesday 16 juni 2020. De dag natuurlijk wordt dat een tekwat aan ambulances de reden is dat de marathon van steeds sneu net nog
3: is. Bij sporten zelf, ik had je dwanen binnen en je trainen voor een, maar het is het wandelen of een hele marathon of de 4 mijl. Ja, dan heb je die datum in je agenda staan en dan word je direct voor één.
0: Ja, dat is het klooster. Dus bij de organisatie van diezelfde marathon van steeds. Zeker daar dat er in Oertrup het start zijn. En Jongwaard voor de nijbouw en de uitruiding van de squallen, de opdracht.
4: Wij hebben op dit moment 2 groepen. Die zitten net in het squallengebouw, maar die zitten in 2 rompen die we huren van de ontmoetingskerken. Nou, dat is natuurlijk net onhoffelijk.
0: En het is het uit dat er werken wordt aan de verbouwing van de Ljoute Skouwburg, de Harmonie. Nee, vlierbedekking, kleuren en stwollen, die komen er. Maar net alles verorderd.
5: Ja, als het publiek hier straks terugkomt, ziet de zaal er echt vertrouwd. Want het heeft dezelfde vorm ook heel anders uit.
0: En op deze tijd hebben we dus mijn onderwijs van jou en Size, de muziek, nee, zijn achtergrond. Dadelijk ik omtingen van politiek verzet. De vergassing van Gwozen. Verzet vanuit de steden. Eerst dadelijk meer horen in dit onderwijs. Prinsen daar bericht en daarvoor is hier een goede microfoon hier op zetten. Sjeske Wiebinga, een hele goede middag.
6: Een goede middag. Nou, de zin is de mooi bijkant van de middag. En hier terug is het nooit een graad als 18. In het kustgebied stiet een wien van zee en zakken het kwik alweer. Jongen, en vannacht wolkenvelden en bij de zwak ontmatige mist zuidelijke wien is het zand 10 graden. Morgen eerst droeg mij een glimp zinnen en vlug warm, maar jochentje of 20 graden. Maar in de rin van de maand hier wordt het waarbeeld zuterig, maar geregeld lichte rijn. Een matig vrij krachtige zuidwestenwien en een temperatuur die het wat zakkert. Met zinne joen on is het oer alweer droeg en litte zinnem. Ik weer even zien.
0: Ja, 18% van de Friezen heeft moeite met basisvaardigheden. Ik als lezen, schreeuwen, rekenen en ik digitale zaken. Dat geeft al mee al in deze provincie om zo'n 88.000 mensen. Demat wat een ding worden, om die groep beter te opleiden te kennen. Dat tochten de Friese gemeenten, de bibliotheken en de squallen, Verda en daarom besloten geert te werken om deze groep van mensen beter te bereiken. Nou, dat is een hele tour natuurlijk, dat doe ik net samen. De telefoon is geroren om te beginnen Julianne Hellemans. Zij is directeur-bestuurder van Bibliotheken Noord-Friesland. En ik, Tine Boonstra, zij is teammanager van Vera. Dames, beide van harte welkom in Onderwijs.
7: Dankjewel,
0: goedemiddag. Ja, dankjewel. Ja. Als roepen ze dat. Mevrouw Hellemans, Joost even te beginnen. Hoe is de satastaan komen eigenlijk, deze gearworking?
7: We hebben als bibliotheek, het spijt me, ik moet het in het Nederlands doen. Mijn Fries is nog niet optimaal.
0: Nee, maar voor het Nederlands kunnen we redelijk versteren, dus dat gaat vers door.
7: Heel fijn. Nou, de bibliotheken hebben natuurlijk een belangrijke opdracht in de basisvaardigheden voor de inwoners in Friesland. Dat doen wij met onze 5 bibliotheekstichtingen. En Verda heeft de afgelopen 4 jaren de digitaalhuizen met name ook aangestuurd in samenwerking al met de bibliotheken. Maar we hebben voor het eerst nu ook bij elkaar gezeten van hoe kunnen we onze samenwerking nog beter vormgeven om te kijken waar is Verda heel goed in, waar zijn de bibliotheken goed in. En wij hadden allemaal als 2 partijen hetzelfde doel. We willen nog meer inwoners bereiken.
0: Ja, en nou denk ik dat je als bibliotheek
7: bij elkaar gezeten.
0: Nou denk ik dat je als bibliotheken er goed

0: slag in. Want je bent leegdrompelig natuurlijk voor een heel soort meisken. Toch, Cesium, ik, die digitaalhuizen is net een afdoende antwoord om dit probleem te tackelen.
1: Nee, het is een onderdeel van heel veel activiteiten die we met elkaar doen. Bij de bibliotheken kan je op allerlei manieren ook digitaal vaardig worden. We doen allerlei zaken om elkaar te ontmoeten, waardoor je leert spreken of kan oefenen in een informeel taalcafé, maar ook in de activiteiten die bibliotheken doen. En doordat wij nu ook die digitaal huizen in die zin doen, kunnen we dat allemaal aan elkaar verbinden en kan je op vele manieren de Nederlandse taal je eigen maken.
0: Ja, ja.
1: Maar ook leren rekenen en digitaal vaardig worden.
0: Het is op alle fronten van belang. Je vindt dat ik belangrijk. Stel, mensen raad je toch achterop. Wat is het gevolg daar eigenlijk van?
1: Nou, we zien dat als je niet goed je kan uitdrukken, je ook minder mee kan doen in allerlei elementen van de samenleving. Je komt dat dan tegen in je werk, je komt dat tegen in vriendschappen alleen al in de straat. Soms kun je niet goed begrijpen wat de juf of de meester van je kind eigenlijk aan je vertelt. En we zien dan ook dat je meer geïsoleerd raakt. En het is ook niet goed voor onze economie in onze provincie. Je wilt dat iedereen ook actief kan meedoen en een bijdrage kan leveren. En het raakt dus allerlei elementen van je leven als je achterop zit in deze basiswaardigheden. Ja. Het heet niet voor niets een basis om mee te kunnen doen.
0: Ik had een telefoon, dus ik zei het al, Tine Boonstra van Veerda, teammanager daar. Verhoor het er voor Jim als Veerda, ik wat? Het is een keerwerking aan zijn stal kwijt.
2: Ja, zeker. Ze waarderen dit nu al, dat zei Juliana al, hè? Een flink controleren. Wij hebben een aanbod in formele taaltrajecten, heet dat dan, hè? Formele educatie. Ik heb mensen die geen startkwalificatie hakken in een erkend diploma hellen. Op taalniveau A1, A2, B1, B2, INF of TWAF. Dat zei het natuurlijk net niet wat.
0: Dit zei je er normaal door.
2: Ja, precies, ja. En dat is om inderdaad om die startkwalificatie te voldoen. En wat Julian al zei, hè, de verhaal wordt steeds taliger en digitaler. En het wordt dus ook steeds wichtiger om dat door het beheersen te kunnen, om mij te doen. En wij dienen dat dus nu al in die formele taaltrajecten. Op verder locaties in Dokkum, Snits, Drachten, Jereveen en Ljouwert. En we dienen dat nu ook op 40 plakken in de provincie onder oren bij bibliotheken. Ja. Al in een gearworking. En wat er nou verhoord is dat Veerda wat meer naar achter de schermen in die non-formele educatie, dus in die digitaalhuizen. En dat de bibliotheken daar een prominentere rol in krijgen. Het door de bibliotheken echt de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van de brede eerbestelling van de bibliotheken. Ja. Dus het digitaalhuis is dan net meer alleen nog afhankelijk van het moment dat de taaldocent van Veerda loskomt, maar dat kan dan breder. En ze krijgen ook een officiële rol in het, wat dan in Gay Fries outreachend werken heet. Dus ze kennen meer de boer op om er meer bekendheid rond te gaan.
0: Ja, Jim Squan ben natuurlijk net altijd hier in de bibliotheek. Ik ben langer hier, ben jij hier, mensen. Ja. Dat helpt dan, denk ik niet.
2: Ja, en uw taaldocent die zit daar dan een dagdeel in de week. Maar die bib die is natuurlijk de hele week trouw hier. Ja. Dus trouw die rol daarin te verschouwen, hoop je wel. Maar zijn al omdat ik meer mensen berikken kennen.
0: Dus daar beziek je Marmekoor uit alle macht om die mensen te berikken. Maar dat valt net aan, liet het mij.
2: Nee. En dat had ze. Het is mijn naam. Komt ik even weer een technische term, maar de NT1, hè, dus de mensen mijn Nederlands als memmentaal, dus zit vaak, ik ben wel schaamte omheen, hè, dus dan is het best een hoge drempel om te zeggen, ik haal lessen nodig om goed mijn taal beheerst kennen. En NT2 vind het volle makkelijker. Het is geen schande als het een oren met mijn taal haast, dat ze zegt, ik heb een taalles Nederlands om goed mij dan te kennen. Dus dat is nog wel dreigend.
0: De Martin, die meerdere opzichten drompels nommeren van jezelf, maar ik van instanties die je dan muziekje willen. Mevrouw Hellemans, tot besluit, wanneer ga je hem van start met het nieuwe project?
1: Nou, het project is eigenlijk nog niet gestopt. Hè. Tot nu toe heeft Veerda dat ook altijd gedaan. Maar dat we het nu met elkaar zo indelen vanaf augustus.
0: En hoeveel bezig zijn er maar dan? Heem daar wat zicht op?
1: Nou,
0: je maakt bijna
2: zeggen. We hadden En dan zat hier naartoe, het meisje in non-formeel. En ik neem aan dat die al die trooien en dat we nog volle meer meisjes breken.
0: Oké, nou ik hoop dat het slaagt en dat het een succes wordt. Bedankt, beide dames, voor dit moment. En zo'n succes. Ja, mijn activiteit.
2: Dankjewel. Graag gedaan.
0: Oké. Okay.
2: Dag.

0: zit een fantastische clip bij. Van Spitting Image. De poppen van Spitting Image. Bij dat noemen van Genesis. Ja, dat is Land of Confusion.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Hield u meer Meeskenbroeke sociale media, social media als Nijsbron. Het gaat om haast 1 miljoen Nederlanders die het onder horen, maar Facebook en TikTok het Nijs volgen. Dat was blikken uit het laatste mediarapport van het commissariaat van de media. En daar zit ik in dat de interesse in de reguliere media, zo neem ik ze maar eventjes, aannomen is. Nou, Auke Seldenrust, collega, ik docent mediawijsheid, die het dat rapport lezen, is hier in de studio. Auke, is dat iets waar je zwaar aan romaat, Jim? Dat meisje haar Nijs opdoggen vanuit de sociale media?
2: Nee, in elk geval zei het commissariaat van de media, die zei dat wel. Die zei verskate keer in het rapport dat het een zorgwekkende ontwikkeling is.
0: Waarom is dat eigenlijk zwaarwekkend?
2: Nou, vooral omdat als je zoekt naar die social media, hè, binnen haast een miljoen Nederlanders die alleen daar het Nijs voor het helje. Ja, dat binnen platformen, die binnen in handen van de big tech, die binnen van Facebook, van Snapchat, neem maar op. En die hebben één WhatsApp. En als je wereldbeeld baseerd is op één bron, wil dat zeggen dat die net goed informeren is. Dus als je straks naar de stembus maakt, dan is het belangrijk dat je van alles wist. Dat je van alle kanten geïnformeerd wist, één. En twee, dat die informatie echt betrouwbaar is. Nou, zegt het commissariaat van de media, dat is net het geval.
0: Waarom is dat net betrouwbaar?
2: Nou, dat is omdat het echt onderzocht is. He, toch het commissariaat. En wat ik opvallend is, dat nemen ze in dit rapport een paradox. De sjocht een stijging van mensen die het alleen nog social media als Nijsbron broeken. Aan de andere kant, en dat is dan die paradox, zeggen ze, jen 50% is meer een held. Die zei van ja, de hel ik het wel wij, maar het is net te vertrouwen. En dat
0: ze leeuwen het net.
2: En ze leeuwen van grutpad, leeuwt het eigenlijk net.
0: Ja.
2: Dus dat is, en wilst zij alleen nog maar die social media volgen. Dus de commissariaat zei, en dat is dus gevaarlijk, want dan best in de hand van de big tech, en dat is net goed voor de democratie. Want in een democratie, maar als burgers die het aanmondig binnen, maar goed informeerd worden, betrouwbaar en van alle kanten.
0: Ja, wat is het belang van Big Tech om Nijs te verspreiden via die social media?
2: Nou ja, die meidje gebroek van, die ben eigenlijk alleen maar met één ding bezig, dat is geld, dat zie je. Dus tics, likes, neem maar op. En dat is hun, het is net zozeer dat zij...
0: Het is een verdienmodel.
2: Het is een verdienmodel. Ja. En een Nijs aan zich is net een verdienmodel. Dat is meer een instrument. Maar het bleek dus, en daarom wordt het ook zorgelijk neemt, dat ongeveer zij zie je link, 2018, ja, winnen er nog 2% die het alleen nog maar op social media het Nijs helden. Nou binnen dat er al zo'n procent.
0: Dat neemt een enorme vlucht.
2: Dat neemt een enorme vlucht. En wat het commissariaat ook constateert in de inleiding, in de eerste zin, is dat de interesse voor Nijs neemt ook al. Als we zoeken naar 2018, wie dat nog dik popperde 60%. En dan nog maar 44. Dus de interesse, het gebroek van Nijs, neemt al. Dus dat zijn toch wel twee dingen die het opvallen in dit rapport.
0: En we hebben nog één lichtpuntje, en dat is de belangstelling en de betrouwbaarheid van regionaal omroep.
2: Ja, de betrouwbaarheid is ook onderzocht. En het doet blijken dat de NOS dit altijd een traditioneel boppen oor. Ja. Nou dus ik weer.
0: Okay.
2: En het doet dus blijken van, als er iets gruts onderhoorn is in Nederland, dan stemt men al op de NOS, omdat men betrouwbaar informeerd wordt. Maar de regionale omroep, de regionale kranten komen daar al gauw achter om. Worden jongen als betrouwbaar bij regionale omroepen en kranten, kun je dat ik wel een beetje voorstellen, zitten dicht op de materie, kennen elkaar, kennen de dwarpende sterren goed, en dan wordt het al heel gauw als betrouwbaar zien. En dat is wel een belangrijk lichtpuntje,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Ja, dan liet ze opsteken dan toch in dit redelijk onbestemmende rapport van het commissariaat van de media.
2: Ja.
0: Oké, Auke Seldenrust, dank u wel voor die verhaal.
1: Een grap

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, als je de tuin net weet, dat zag ik al. De camera sinds hier achterom. Donnie en Senna, ja, de stem, waar blijf je nou? Dadelijk het laatste nieuws, Zuid-Friesland.
3: Age Mijnes, oftewel AGM.
4: Het thermische land, ons woont in jarenlang de dans.
5: AGM, de masterkreker.
6: Hier, je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag, dan komen wij ook.
5: In straffe zaken, deal treien. Dit weekend in Friesland ook.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
2: Het is nou Jelwe Vief en ik zie eens een mooi moment om eens even te zien wat het laatste nieuws uit Friesland is. Jacob Stelwagen, weet dat. Jacob, goeiemintje.
14: Een goeiemintje. De provincie Friesland dreigt de rest van een energiecentrale, de REC in Haas, een dwangsom om te lezen omdat het bedrijf al een jaar te volle kosten uitzitten had. Dat had het college van deputaire staten vanmiddag bekendmaken. Het gaat om een zogenaamde last onder dwangsom. En verleden jaar dreigt de provincie Enkel met een dwangsom. Meer dan 800.000 Nederlanders zijn in weken met te min green en hebben daar toch meer last van warmte. Dat zijn ze maatschappelijke organisaties in een nieuw manifest. Ze vregen het kabinet om meer BM en green in steden en dorpen. Net de organisaties worden de zomers warmer en nemen zonder risico staan. Leus is de eerste Friese gemeente die werkt op een eigen lokaal hitteplan. De provincie Friesland krijgt €1 miljoen van het Rijk om de aanpak van funderingsproblemen verder te ontwikkelen en vlugger rond te pakken. Het geld wordt ingezet om te onderzoeken in hokker aanpak het meest effectief is. Het doel van het Rijk is om dan broekbril blauwdruk voor de aanpak van funderingsgeer te komen. In het Friese Vierengrijdengebied rinnen toch groendelgang en lege groenwetterstand. Toezen hoe ze eigenlijk risico op die funderingsproblemen. En een fietser kwam vanmiddag hutten vallen op de kussing van de Heerdemaweg en de Industrieweg op het Jereveen. Meerdere helpdiensten waren oplopen. Het slachtoffer is gestabiliseerd en met onbekende verwondings naar het ziekenhuis gebracht.
2: Dank u wel, Jacob. Nou, voor alle mensen die het op het punt zien op vakantie gaan, die moet even opletten. Want dadelijk krijgen we een soort Europees waarbericht. En ik voor Friesland vanzelfs, van Tjeske.
15: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of een die tij wekker houdt.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
16: Waar kan ik van uw werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
20: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsje.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Onderwijs.
17: My Erik Enema.
2: Politiek verzet en de mogelijke vergassing van Gwozen in hun provincie. De fracties van SP en vanzelfs de Partij van de Dieren in Provinciale Staten. Die maatje daar besviert je. Wonen we het erop praten? Weer aanstens precies wat dat verzet is. Maar is het waar, bedoel je? Het is weer een hele goede middag.
18: Een goede middag.
2: Fijn dat is de best. Er zijn heel veel mensen die zijn op het punt. Alles net maar de camper of maar de caravan of maar de tent of hoe dan ik. Op vakantie te gaan. Dat heeft wat een beeld van Europa. Want het verroren de komende dagen nogal wat. Hè?
18: Ja, zeker. En op dit stuit kunnen we zeggen dat Europa eigenlijk vrij eerlijk verdeeld is. Hè? In het noorden daar binnen de gematigde temperaturen wat. Tussen de 15 en de 20 graden. Dan heb ik het echt over Scandinavië en omkrieten. Maar zo richting het zuiden van Europa, Frankrijk, Spanje, ja, die blijf je joert echt al hege temperaturen tussen de 30 en de 34 graden op een heel soort plakken. En ik wat meer naar het eerste taf valt op dat de temperaturen tussen de 24 en de 34 graden binnen. Maar er ontbreekt eigenlijk in het hele verhaal toch wel een grut, staan, vestig, hege drukke biert. Dat zien we eigenlijk op geen enkel plak. Er is een heel iets hege drukke biert in het noorden van, of noordelijk van u's, maar die zit eigenlijk heel dat klem tussen twee hele grutte depressies. Nou, die depressies die zwaaien er ik voor dat het nou toch wel aardig vochtig is in Europa op een heel soort plakken. Dus ja, er is eigenlijk nergens echt stabiel simmerwaar. Het is wel warm, het is vochtig. Er binnen buien op een soort plakken. Er is ik wel aardig wat bewolking, maar de zinnen die litten toch ik wel op een heel soort plakken zien. Dus ja, wat dat onbelangt, het is wel warm in het zuiden en midden van Europa, maar toch ik wil weer aardig wat bewolking. En ja, dat liek het ik eigenlijk wel het beeld te worden voor u de komende dagen.
2: Okay.
18: Scoot wat op naar het noorden.
2: Nou, laten we even inzoomen dan op Friesland.
18: Ja.
2: Eerst de dag van Joet maar eventjes.
18: Ja. Nou, Joet zitten we dus oren precies tussenin. De maximum temperaturen die ben dan ik normaal voor het tijd van het eer te nemen. Op Skielgebied liek het je Joet haast 18 graden. In Kwaaijem dan weer prachtig waar daar ik 19,2 graden. Dan wordt hier het haast 19 graden. Ik Mariep, die ziet op 20,8. Laaksem 20,9 en Frieske Pjell dat werd 20,2 en dat zijn eigenlijk hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Nou, ik joot hier bij, wat bewolking, letten de zinnen er aardig bij. Nou, en dan jong en vannacht, dan horen we dat beeld van die bewolking en een enkele opklaring. De zinnen die litten ik nog wel heel lang zien, ken ik zeggen, want ja, we schoon ik wel aardig al richting de langste dij van het IETA. Dus night zien zal die pas ondergaan en dan vannacht hebben we de minimum temperatuur van zijn 10 graden, maar dan al heel voorzichtig die zuidelijke wind die wat opstekt.
2: Ja. En morgen krijgen we dan weer leuk, hè?
18: Ja, morgen, dat is echt even een dag, daar moeten we eigenlijk wat doorheen. Maar toch kunnen we morgen al echt al vielen dat we in een oren luchtsoort zitten. En eigenlijk is dat joet ik al wel het geval, want het vielt echt al oors al wat warmer en wat vochtiger om. Maar morgen is dat echt het geval, want morgen hier, dan hebben we even droeg waar mij een glimp zinnen. En dan hellen we schienlijk jou bij de mand die het al de 20 graden. Maar dan schoot een steuring van het westen naar het eerste taal. Daar zit wat rijnwet erin. En wat we dan zien is dat die temperatuur even zakt. Nou, dan houden we in de midden een graad of zandje, een 18 uur. Michael regelt dus wat lichte rijn en wat stoorrijn. En die zuidwestelijke wind, die helpt al wel flink aan. Matig wordt vrij krachtig. En ja, daar zit dus dat zuidelijke component erin. Die helpt wel stevig aan. Dus ja, die viert, die lid dan die warme lucht. Die het onderwijs is, toch wel ik al stadig gewoon uw kant op komen. En dat merken we eigenlijk pas de dagen daarna.
2: Ja, want die dagen daarna, dan shit die thermometer omheen, hè?
18: Ja, eigenlijk al. Als je het vergelijkt met morgen, hè, dan met een beetje mazzel 20 graden in een maand die het, dan heb je op tongetje toch echt al hele oren temperatuur, maar zo'n 26, zo'n 20 graden als maximum temperatuur. Grut verschil ik. Woldroege condities, een mix van wolken en zinnen. Als de zinnen er heel en dal volle bak bij komt, dat is de vraag. Schienlijk hing het er even een fluske voordeel, maar wol al, ja, hegelig luchtvochtigheid. Dus dat betekent dus dat we tongetje, maar ik de dagen daarna toch wel wat brotsig waar hebben. Nou, dat merken we dan eigenlijk op tongetje te jongen, want de laatste model uitdraaien, zouden we dat nemen. Die litte toch, ik al zien dat we op tongens het jong mogelijk al kans maken. Op een tongerbui, echt zo'n simmerske bui. Nou, op vreten dat hetzelfde verhaal. Dan hebben ik temperaturen die het mogelijke richting de 30 graden klimmen. Maar ik dan heegluchtvochtigheid, een bui, in de maand tiert, maar ik aan het einde van de dij is daarbij het uitsletten. En pas op sneun, dan hebben we een wind die het wat meer uit het noorden waait. Daarbij hebben we dan wel temperaturen die het, nou, ik op zo'n 26, 27 graden uitkomen. Het liek het dan even droeg te wijzen. Maar ja, had ik dan al bij vierde zucht, dan zullen we nog hield die onstabiliteit, ja, wel die hege temperaturen. Dus ja, die simmer, die komt er echt wel aan. Maar stabiel, hege druk simmer waar, dat verzucht ik voor eerst nog net.
0: Oké. Okay. Nou, we wachten nou. Dank je wel, Tjitske.
18: Graag, Dien.

0: Het is opmerkelijk. Die clip van de Doelen is een Sjorst. Die zie je bij de noemers. De Doelen is tegen. Dat is een soort mini-speelfilm. Die te maken is met Marwerking van Hulst. Mensen kennen ziet ik bij To Be Continued. Ik ging dus nog een keer de kroeg in.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: Ja, politiek verzet. Tjen, het vergassen van Gorsen staat een plan binnen van deputy arresteerden. En morgen wordt er zo op praat hoe dat verhaal in provinciale steden. Het politieke verzet komt van Partij voor de Dieren. Dat verwacht je, denk ik wel, in die speech. Maar ik van de SP. Hanneke Goede is fractievoorzitter van de SP, stedenfractie. En nog aan de telefoon. En goeiemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Is je verzet, ik een beetje in jong toch die foto's die we eerst zeggen, die het is alweer een dik zien in de Jan Durkspolder van hoe vreed dat het eigenlijk weer dat vergassen van die Gorsen toen?
3: Nee hoor, daar is ons verzet niet door aangemoedigd. Eigenlijk verzetten wij ons al heel erg lang tegen zowel het afschieten als het vergassen van de gans.
0: Wat is je bezwier, Kretjen?
3: Sorry, wat is?
0: Wat is je bezwier, Kretjen?
3: Dierenleed. Je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, er is een gigantisch overlast. Maar in de eerste minuten van het vergassen, dan heeft een gans gewoon echt... Dat wil je gewoon niet horen, niet meemaken. Daar heeft zo'n gans heel veel last van. En in onze ogen zijn er gewoon altijd nog veel meer andere alternatieven... in plaats van dat vergassen van die gans of het afschieten. Dus...
0: Want op hemzelf, het feit dat die gorsen waren oerlijstvaardig... Dat zul je met ons strijden.
3: Nee, daar is iedereen het denk ik wel over eens. Alleen de manier hoe dat aangepakt moet worden... daar liggen de partijen echt gigantisch over uit elkaar.
0: Bestoen je hem daarvoor pleitje als SP?
3: Wij zeggen eigenlijk al heel erg lang van... op dit moment is de provincie gewoon één gigantisch grote snackbar voor de gans. Want overal waar ze overheen vliegen, dan heb je van het Engelse rijgras. En wij vinden gewoon dat dat Engelse rijgras... aangepakt moet worden. We hadden eerst de instelling van... doe dan goed het kruidenrijke grasland... want dat is ook minder aantrekkelijk. Maar we hebben nou weer recent gelezen... over een proef met Vestulolia. Gras, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wat op Terschelling gebruikt is... één strook tussen het Engels rijgras... en dan komen ganzen dus gewoon echt... Vestulolium, sorry. Daar komen ganzen dus gewoon echt helemaal niet aan.
0: Oké.
3: Test daarmee door. Ga kijken wat dat is. Het is net zo voedzaam als rijgras, maar niet aantrekkelijk voor een gans. En dus een stuk diervriendelijker.
0: Ik zou eigenlijk zeggen van broek dan oor. Inderdaad is een strook tussen het Engelse rijgras. Want ja, uiteindelijk word je van het rijgras ik houden. Want dat is een soort green industrieterrein. Zouden we dat ook wel zijn? Die landschap spine komt er onder oren ik waai.
3: Nou ja, het is inderdaad één grote groene vlakte. Vaak zonder ook maar een klein beetje kleur. De grasvelden uit mijn jeugd, uit jouw jeugd, ja, die zie je bijna niet meer. Ze zijn er wel, maar veel minder.
0: Ja.
3: Ja, dat hoort inderdaad bij de landschapspijn. Dat die oude grasvelden wil je gewoon terug. En als dan gelijk gekeken wordt van... goh, wat doet dat voor de gans of andere overlastzorgende dieren... dan is 1 en 1 gewoon 2. Ja. Misschien wel 3.
0: Die vergassing van de gorsen, zo mag ik het zeggen... die is natuurlijk voor een belangrijk deel injoen toch het feit dat het volle sneller gaat. Want als dat maar een geweer waar maakt, dat avanceert net. Dus dan maar die vergassing. Snap je wat van dat argument...
3: Ja, ik snap het argument, want er wordt heel vaak gekeken en gekozen naar wat is het makkelijkste en het goedkoopste alternatief. Dat zien we wel vaker. Maar dat iets misschien goedkoper of makkelijker is, betekent niet dat het de juiste oplossing is. En dan denk ik bij mezelf van ja, op het moment dat je zelf ergens een probleem mee hebt en je kiest voor een goedkope oplossing, is vaak goedkoop duurkoop. Want... als ik ga kijken naar de vergassing... als er gewoon niks veranderd wordt in ons landbouw- en natuurbeleid... dan komen de ganzen terug. Want je kan er 100 afknallen... maar zodra andere ganzen doorhebben... hé, er is een plekje vrij... komen ze net zo hard terug.
0: Ja.
3: Als je alle eieren prikt of raapt... en die gans heeft geen nest of geen eieren meer in het nest... leggen ze een tweede nest vaak met meer eieren. Dus het is... actie-reactie, maar vaak is die reactie niet de reactie waar je op zit te wachten.
0: Nee, het effect is dan maar heel behind. No heavy him als SP en de Partij voor de Dieren, dan tekent hij daar nog een sfeertje aan. Ja, dan ben je de politiek beter dan net, hè, Moon?
3: Nee, het
0: Lang net.
3: Nee. We zullen waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, met een kleine groep zijn. Maar dat betekent niet dat je het geluid niet moet laten horen. Mm-hmm. Op het moment dat je zegt van nou, we houden ons stil, want we kunnen er toch niks tegen doen. Ja, dan is er één vinger genomen en het worden twee vingers, het worden drie vingers. Ja, waar eindigt het dan?
0: Ja.
3: En waar wij nu ook nog mee zitten, is het stukje. Gedeputeerde Staten heeft de vergunning afgegeven. Dat hebben wij ook uit de krant vandaan moeten halen. Ergens in de kleine lettertjes hebben ze het naar buiten gebracht. Wij weten niet waar, welke plekken. Wat is daar dan weer die achterliggende reden? Van waarom hebben ze niet gewoon kunnen zeggen, we gaan weer vergassen. Provinciale Staten, dit is de reden, hier gaan we het doen. Gewoon zoals het hoort. Dit voelt ook gewoon niet goed. Dan is er vast iets waarvan ze denken, nou, we doen het maar gewoon even achteraf. Ja, want we hebben geen gezeur. Dus dat is ook een van de dingen die we morgen heel graag willen weten vanuit het college. Van wat is hier de reden van? Wees daar gewoon open en eerlijk over. Op het moment dat je open en eerlijk bent over het beleid wat je uitvoert, dan weet je ook gewoon dat het klopt. En op het moment dat je het in achterkamertjes moet gaan doen, zit er altijd wel wat mis.
0: Ja, nou, het wordt een punt van discussie morgen in de zitting van Provinciale Staten in Provinciehuis. Hanneke Goede van de SP, dank u wel voor het verhaal.
3: Graag gedaan.

0: course. Ja, dat is dan Would You Be Happier.
1: Van Fjouwer ons huis.
2: Onderwijs.
0: Op 21 april, Lars Lien stoor, heel onverwacht. Hans Groeneweg, hij is directeur. Dat is zijn laatste baan in elk geval. Bij de Stichting Museum Noord-Eerst Friesland. En bij Bistus Museum directeur in Dokkum. Daar moest dus een opvolger voor komen. Zo simpel is het dan op een gegeven moment. En dat is Amarins Geveke geworden. Oud-collega, oud-directeur van de Volkshegerskwal op Schielge. Op dit staat nog zakelijk leider van het Doenselskup, Ifgie en Greben. En vanaf september dus directeur van het museum in Dokkum, Amarins Lokweenske.
3: Dank u wel, Erik. Ja, dit
0: is
3: dan,
0: ja, dat is niet alleen Lienike, toch?
3: Nee, nou, nee. Er moest natuurlijk wel een andere baan komen. Maar nee, hier moest ik gewoon ouderwets op solliciteren.
0: Opschreeuwen, ja, natuurlijk. Ja. Hey, en er moest wat doorkomen, want zakenklieden van Ifgi en Greben, dat verhaal kennen we intussen al, ja, de subsidie is opgehouden. Dus dat, en dat verhaal houden daar maar ik op.
3: Nou ja, in alle gevallen heb ik de vreselijke eer hoorn om alle mensen dien te jaan van al eind deze maand. Ja, ja. Dus daarbij ik mezelf.
0: Ja.
3: Dus er staan geen mensen meer op een leerlist. Zelfs ik beschik het wel mijn projectsubsidies trots te gaan. Dus er zit wel weer een mooie tour gepland voor een nieuwe voorstelling. Maar zonder verste mensen op een leerlist.
0: Ja, ja, en dan van een doenselskip, moderne doens, naar een museum in Dokkum. Dat liek me best, dan snap.
3: Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk altijd wel leuk om weer eens wat oors. En het bloot vanzelfs wel in de lijn van, nou ja, waar mijn hart leidt en waar ik van haar.
0: Cultureel ondernemer.
3: Cultuur en erfgoed en Friesland. Dus het past echt wel weer.
0: Ja, dan wist ik nog hartredacteur van de Moana, het cultureel platform. Ja. Het blad en alles wat er omhing, de site en zo wat in. Bloos staat ik nog?
3: Dat wil ik wel graag. Ja, ik gaf, dus daar ken ik van u dat slaat. Ja.
0: Oké. Hey, even door het museum Dokkum, wat spreekt die saon in dat museum?
3: Ja, nou, Dokkum is natuurlijk een fantastisch mooi stadje. En dit zit enorm in de belangstelling, zit heel mooi in de lift. Binnen hele ambitieuze ondernemers die het echt alle waard waan om die stad op elkaar te zetten. Dus daar, dat vind ik heel mooi om daarom bij te dragen. En dan zien hoe we dat museum mij krijgen.
0: Ja, want krijg je dan ook het Fiskershuiske en het granaatfabriekje onder die hoede?
3: Ja, dat is natuurlijk echt, dat past weer helemaal bij mijn leefde van het water en de natuur en het boeten. Dus daar heb ik een heel soort zin in. Het is natuurlijk beide hele prachtige plakken. Dus
0: zeker?
3: Ja, daar kan ik wat budgetten. Dat vind ik belangrijk. Ja. Dus dat doe ik graag. Ja.
0: Nou, per september zult dat het geval wezen. Wolf Spieter, dat is nog een herkenningsduim mist, hè?
3: Ja, inderdaad. Maar ja, goed, de nijsleep en alle positiviteit die daar mij oorswengelen is, daar heb ik natuurlijk en het museum aas een heel soort willen nog van.
0: Ja, ja, ja. Ja, de juiste effect nog altijd in Dokkum en omstreken van die bezoeken.
3: Ja, dat is natuurlijk een soort van Lietse culturele haatstijd van Ljouwert. Dat is Keningsdijk natuurlijk voor Dokkum.
0: Ja, okay.
3: Daar plukken we de vruchten van.
0: Dat is zeker mooi. Nou, en daar is natuurlijk heel soort zin in. Ik wens je alle succes, maar Amarins Geveke, dus directeur van het Nije Museum, of de Nije directeur van het museum in Dokkum in Noord-Eerst Friesland. Bedankt voor die verhaal.
3: Dank u wel.
0: Oké. En dadelijk hier in Onderwijs. Staan we toch stil bij het feit dat de provincie nou zich nog liegen te hebben bij de uitstiet in de afvaloven van Haas de Rek. Het college van de DPJS zeer het besletten het handhavingsverzoek van de Stichting Afvaloven. Nee, van Diel Tattewiesen. Het gaat dan om de oeskering die uit die kwestie komt in 2024. Een last onder dwangsom. Ja, wat dat nou precies inhoudt, dat weet hopelijk in elk geval de DPJS. Die ter interviewer stelt als Eke Volkerts. Ja, wat is het toch mis, hield hij ter bij die afvaloven, der in Haas, de Rek. We stellen het eraan, dus oer hebben, hier in Onderwijs. En ik kom denken voor een groep jonkjes en famkes van groep 8 en de eerste klas van het voortzettingonderwijs, die het hardwaande houden hebben met interviewen van mensen die de oorlog nog mee maken hebben. Nou, deze achtste groepers, die ben vanmiddag die huldige als erfgoeddrager in het Verzetsmuseum. Ik dat verhaal, dat juist dadelijk hier in Onderwijs.
2: Omroep Friesland.
4: 12.2 FM.
2: Alles wat er speelt. Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Woehoe. Ex-jongeren als Christus.
5: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
6: En Noorderwien is oeral west op best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons zoon. Alle weken op televisie. Benam op de Wezen de Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
2: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
2: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defendgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het geduld van de provincie, maar de rek in haas. Liek het op. Er werd nou een boete om die oven in het fruit zich stelt. Maar waarom eigenlijk? En waarom nou pas? Weer het dadelijk in Noorderwijs.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
17: Onderwijs.
18: My Erik Enema.

0: Ja, hoe ethisch hoor ze het hebben. Met het synthie-pop duo. Uit Engeland. Ja, dat is de Erasure vanzelfs. Maar het noemen Sometimes.
1: Van Fjouwer Onsweis.
0: Onsweis.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nou zo wat 8 minuten nog 4 van Volkom bij de Twaalf Uren van Onderwijs. Van is het die 16 juni te de dag dat de Friese bibliotheken, gemeenten en mbo-opleiding Verda inzetten op het verbeteren van basisvaardigheden onder de Friezen die dat nodig hebben.
2: Nou, we zien dat als je niet goed je kan uitdrukken, je ook minder mee kan doen in allerlei elementen van de samenleving.
0: Het is goed gedaan dat het commissariaat van de media waarschijnlijk het schilt die meer mensen die broeken alleen nog de sociale media als nijsbron.
3: Aan de andere kant, en dat is dan die paradox, zijn ze geen 50% is meer een held. Die zei van ja, de hel ik het wel wij, maar het is net een vertrouwen.
0: En het is zeker te melden dat er politiek verzet in provincialisteerd is in het vergassen van de gewozen.
4: Je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen er is een gigantisch overlast, maar in de eerste minuten van het vergassen dan heeft een gans gewoon echt nou, dat wil je gewoon niet horen, niet meemaken. Dat heeft zo'n gans heel veel last van.
0: En daarom verzetten zowel de Partij van de Dieren als de SP, Hanneke Goede, de rest van die partij, Haartjen, de plan van de provincie, morgen wordt er de provinciale steden over debatteerd. Nou, op deze editie hebben we er nog een saaie oren, maar muziek, deze en achtergroen in onderwijs en dadelijk onder oren. Het verhaal van de Rek, de afvaloven in Haas, want het gaat toch maar net, hield hij net goed, hè. Maar eerst het waren in het kwad. Sjitske Wiebinga, een hele goede middje.
5: Een goede middje. Nou, de zin is de mooi bijkant van de middje. En jitterig is het nooit een graad als 18. In het kustgebied stiert een wien van zee en zakken het kwik alweer. Jongen, vannacht wolkenvelden en bij de zwak ontmatige meest zuidelijke wien is het zand 10 graden. Morgen eerst droeg mij een glimp zinnen en vlug warm, maar jochentje of 20 graden. Maar in de rin van de maand hier wordt het waarbeeld zuiderig, maar geregeld lichte rijn. Een matig want vrij krachtige zuidwestenwien en een temperatuur die het wat zakket. Met Sjenne Joen on is het oeral weer droeg en litte Sinnem. Ik weer even Sjen.
0: De stichting Afvaloverneem in Haas heeft er al jaren werk van. Het verzetten de restafvalstoffencentrale, de REC in Haas, de afvaloven in Haas. Nou, hij is toch wat voet aan de grond krijgen. En KSC is bij het college van deputaire Steerten. Er is een handhavingsfysiek van die stichting Afvaloveren richting de provincie gongen. En die is voor een deel tabiest. En dan gaat het om de oeskering van het, wat ze nou nemen, het rookgasdebiet in 2024. Er werd handhavend optreden. Nou, kennelijk gaat de REC meermalen en herhaaldelijk in de fout. En er zullen nog dus handhavend optreden worden door de provincie. Daarvoor deputaire Eke Volkers aan de lijn. Een hele goede middag.
6: Ja, goede middag.
0: Ja, je moet zullen handhaven, maar wat betekent dat in de praktijk?
6: Nou, in de praktijk betekent dat dat er een boete opline wordt van 20.000 euro voor de REC voor het oorskrieren van het rookgasgebied.
0: Ja, dat is 20.000 euro eenmalig of elke dag?
6: Nee, dat is per oortreding, maar je maximum voor 40.000 euro.
0: Oké, dus het kan 2 keer uitdeeld worden.
6: Ja.
0: Ja, ja. Wat wil je daarmee bereiken als provincie?
6: Nou, als je, wat we zorgen is dat in een vergunning zit een bepaalde hoeveelheid rookgas debiet. Dat wordt oeskreden. Wat we zorgen is echt dat de emissies die in die wolk zitten, want rookgas debiet is eigenlijk gewoon de wolk die door de piep komt.
0: Ja.
6: Maar dat wat in die piep zit, die weerders die worden net oeskreden. Dus we zorgen echt dat het geen effect had op het milieu. Maar... We zorgen

0: hebben haar wol een handhavingsversie krijgen. En het is ook een feit dat in de vergunning fastline is hoeveel al dat rookgas de biedt wezen mooi. Nou, de stichting Afval Over Nee, die had nog zijn, nou, er is een oorscheiding. Nou, dat is feitelijk juist. We hadden vorige keer even waskogen. Nou is dat er nog. En dan maak je handhavingen.
1: Ja, dat het best lang worden voordat je Sofie Gong, Sofie Wien dat er handhavend optreden werd.
0: Klopt het. En dat zit hem in het feit dat de, wat ik niet eens zei, de onderdelen in die wolk, die gaan net oordelen niet heen. Ja, dus dat bleef allemaal mooi tussen of binnen de tasten in de weerders. Dus het had geen effect, geen negatief effect op het milieu. En daarom gaan we echt wachten. Maar het uiteindelijk staat er meer handhavingen.
1: Ja. Dus er komt wel te volle uit die squashje, maar het is net eerlijk.
0: Nee, klopt.
1: Daar komt het eigenlijk op del.
0: Ja.
1: Oké. En waarom komt er zo vol uit? Wat zou het omrin dan?
0: Ja, nou, dat is een heel technisch verhaal. En eigenlijk, wat we zo het handigste wijze, altijd in de vergunning, schoen wordt, dus dat de onderin echt niet shirt wat zij omvregen in de vergunning. En even de nijsjogger van, is het ook nodig om dat u te verrijden? En die vergunning, zeg maar. Want dan gaat het helemaal, het komt ook met calibraties. En nou, er zit een hele technische achtergrond achter. Werd er nou over die grens heen gaan. Maar goed, die grens is wel feitelijk versteld in een vergunning. Dus er is een officiële, nou ja, goed, oorschrijding.
1: Ja, dus ik die boord. Maar ben je hem nou van doel om die vergunning op te passen, zodat de UCT past binnen die vergunning?
0: Nou, als je dat mag dan ik een omvraag willen vanuit de omrin. Dus de FUMO en de omrin die zorgen je nou ook naar van nou, en wat is nou, wat is hier om te doen? Dus dat zullen we wel een vervolg krijgen.
1: Wat ze die omvraag dan? Toch, dan ben je in principe al reed om die vergunning dan op rij te verlenen op basis van die nijuitsiert?
0: Nou, als je dat maat dan al je wil beoordeeld worden. Hè? Dus ik kan je net zo zeggen van nou ja, dat keuren we per definitie goed. En dan maat dan wel via het ordentelijke proces maat dat uitvierd worden.
1: Niks voor zeggen dan als formaliseer je een situatie. Heb je nou een boord op jou?
0: Ja, nee, klopt het. Maar goed, er is wel nou een grens versteld. En die zit ik al wel langer. Nou, vorig jaar hebben we de verwaskouwen, want het gaat er doorheen. En nu hebben we weer een handhavingsversie gekregen. En hebben we zijn van, nou ja, dan maar we nou ik conform wat we jij de tas zijn gaan dan die boete ja.
1: Ja, ons
0: en die boete is wel een voornem. Daar kan ik nog bezweerd zijn in zinnen worden. Terug wiegelijks omrennen.
1: Ja, op Zwolle zeiden ze dan dat ben dat die de dogger die ben hard leers. Ken je dat ik zei van omrennen van de rek?
0: Nou, dat is te kwart door de bocht. Wat ik correct zei, het is een heel technisch verhaal. Er zit ik een stukje in over de calibratie. En get wat te vieren omdat al je ruten dreigen. Maar het is geen onmin. En het is echt net dat het echt skeer berokkend om de omjouwing. Dus
1: nee, maar ja, de vergunningen.
0: Ja,
1: een vergunning is een vergunning. En die jouw je man, en dat hij dan net een vergunning had, ja, dan ben je dus in overtreding.
0: Ja, nee, maar dat klopt.
1: En daarom
0: gaan we nou ook deze stap zetten.
1: Ja, ja. Ja. Zich niet afgeloven, nee. En ja, die dame heeft nog een keer. En de wist ik ook Rutskop misschien. Die zei ze eigenlijk, sluit de rek. De game net die mai. Waarom is het?
0: Nou, dat had natuurlijk een hele geschiedenis. En wat wij sjoggen is dat de rek een heel soort vergunningen had erin. Er gaat een heel soort heel erg goed bij de rek. En de stichting Afval Over Nee die helpt nou dit om in dezelfde handhavingsverzoek ook te vregen van, door de oven ticht. Nou, we vinden dat ongegrond op basis van de lezen.
1: Ja, oké. Okay, ja, want je creëert misschien meer problemen als je die oversluit als dat je nou hebben.
0: Nou, en wat ik zei, vierde keer alles goed bij je omrin. Dus dat is dat keer te vieren om op basis hiervan te zeggen van ja. De matte afgelopen noteert.
1: Ja, ja. Nou, we stellen zien dat die boete werkelijk effectueerd wordt, want je zei het al, de kan bezweertje maken worden. En uiteindelijk dat die boete voljoen wordt, en misschien wel 2 keer, dat zou dan 2 keer 20.000 euro wezen. Ja, uiteindelijk draaien wij als boerders natuurlijk daar weer voor op. Want ja, omrin is van de gemeente en dus van u's.
0: Ja, en we sjoggen ik naai. Ik snap dat jou dat zegt, maar we schilderen ook niet zeer van hele jeelt wat dat in wordt, hoe we dat broeken kennen. Ik weer voor de omjouwing, bigelijks, rondom omrin. Ik weet nog net precies hoe we dat gaan matten, maar heel mogelijk dat we dat ik weer inzetten bij die installatie. Dus
1: oké,
0: dat gaan we nog even niet zien.
1: Ja,
0: dus het is net zo dat het jeelt van de inwenders, dat het dan wijs niet jeelt is of zo.
1: Oké, okay. Nee, dan wordt het nog ergens goed verbroekt toen je ze wollen.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, bewacht je dat voor spanning ook? Ja, dat is altijd goed, ja. Ik volgens, zij is debutière. Ze heeft dit hoofdpijndossier van de REC in portefeuille. Dat is net altijd leuk, liet het mij wel.
0: Nou, ik met steeds, ik had er weinig pinnenhollen van.
1: Oh,
0: want sinds periode draait het hartstikke mooi. En we hadden weinig storingen. En er worden hele mooie zaken der dingen. Dus nee, ik had er geen pinnenbuk van.
1: Dat is mooi om te horen. Ik heb volgens, dank je wel voor je verhaal.
0: Ja, ik bedankt.
1: De graag niet.

Tjiske Skalberg, die de tjoegers van de Tweede Wereldoorlog geïnterviewd hebben om het verhaal verder te vertellen. Ik van haar leeftijdsgenoten. Dat is een mooi verhaal. Dat is dadelijk de erfgoeddragers, dat ben ze namelijk. Ze waren Joet Huldigen in het Fris Verzetsmuseum. Is dat verhaal dadelijk? Nee, The Love Affair. En dit is Everlasting Love.

0: Love Affair. Maar het is ziet er wel een heel lange veet hoe zo'n vers. Ben je gewoon jong en speel je, dan zit er weer een disjockey of een presentator, zoals ik het was toch in te praten. Maar dat mij, hier is de Everlasting Love. Onderwijs. Zij is achtste groepers. Ben dus waren vanmiddag huldigen als erfgoeddrager. Van een squalproject interviewden ze ouderen in haar buurt. En hebben beloofd dat verhaal, hoe dat waren vooral oorlog, trocht de Jan. En daarom waren ze in het Friesmuseum, in het Verzetsmuseum, in het Sint-Giuseppe. Slag jou, Dennis Terpstra, wie erbij? En praten met Leonie Hulzebos. Zij is projectleider van de stichting In Mijn Buurt.
1: Nou, het project komt dus vanuit de landelijke stichting In Mijn Buurt. En daarbij is het doel dat leerlingen leren door ontmoeting. Dus dat kan gaan over de Tweede Wereldoorlog, maar dat kan ook gaan over het koloniaal verleden. En daarbij gaan we dus langs bij scholen en zetten we een project op waarbij de kinderen dus leren over het onderwerp. En vervolgens in interviews worden ze klaargestoomd om te interviewen. Waarbij ze dus iemand interviewen die die tijd heeft meegemaakt of die verbonden is aan een verhaal van die tijd.
2: En nu ben je bij een huldiging. Zoals ben we zo meteen huldigd. Werden we huldigd? Wat is er precies aan de hand?
1: Ja, er zijn een aantal leerlingen die tijdens het project zodanig ijverig daarmee bezig waren en zoveel geïnteresseerd waren in het onderwerp, dat die verder kunnen in het erfgoeddragerschap, zoals we dat dan noemen. Dat betekent dat zij dus officieel gaan beloven vandaag dat zij het verhaal zullen gaan bij zich gaan dragen en door gaan vertellen. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij huldigingen, dat ze bij het 4 mei moment het verhaal vertellen of een gedicht voordragen of wat dan ook. En daarvoor kunnen zij dan nu benaderd worden. En dat is dus in het hele land soms het geval. Hè. Als leerlingen daarvoor in aanmerking komen en dat zelf leuk vinden om te doen en daar geïnteresseerd in zijn, dan volgt dus zo'n huldiging. En nu zijn er dan momenteel 6 leerlingen die de afgelopen maanden dat project hebben gedraaid vanuit verschillende scholen, die dan hier nu gehuldigd gaan worden.
2: Is het lastig om zulke ambassadeurs te vinden?
1: Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Want we hebben nu 4 projecten gedraaid de afgelopen maanden. En daar zijn dus toch 6 leerlingen uit voortgekomen. Dus dat is natuurlijk al hartstikke mooi. Ja.
2: Want hoe belangrijk is het dat zulke ambassadeurs komen?
1: Nou ja, het is natuurlijk ook met de Tweede Wereldoorlog, maar ook andere onderwerpen wel. Het is steeds langer geleden. En de generaties die daarbij waren, die verdwijnen langzaamaan. Dus des te meer belang voor het doorvertellen van het verhaal. Ja, dat dus bij ons blijft en ook dat we daar nog steeds van kunnen leren.
2: En wat vinden de reacties van de BN op de verhalen? Het zijn natuurlijk best wel dreig verhalen die soms jaren. Wat vonden de BN ervan?
1: Nou, inderdaad, het valt natuurlijk soms niet mee. Maar juist omdat het gaat over de oorlog in hun eigen omgeving en dat het personen zijn geweest uit hun eigen dorp bijvoorbeeld, maakte dat heel veel herkenning eigenlijk ook wel. En heel veel, het maakte best wel meer los dan de algemene verhalen, om het zo maar te zeggen. Ja.
2: Want wat voor reacties joegen de BN om jou?
1: Die heel verschillen natuurlijk. De meeste vonden het toch wel heel indrukwekkend. Ook om bij zo'n persoon zelf bijvoorbeeld thuis te komen. En dan dus zo letterlijk de verhalen te horen die zij hebben meegemaakt. Dus vaak waren ze best wel onder de indruk. Waren ze helemaal vol van de verhalen na de tijd.
2: En je stipt het correct ambitie, maar wat wordt er nou je correct verwachten van zo'n ambassadeur?
1: Zij kunnen dus gebeld worden, door de stichting om op verschillende plekken, kan deze regio zijn, maar het kan ook bij wijze van in de andere plek van het land zijn, om dus bij een huldiging aanwezig te zijn, bijvoorbeeld om het verhaal te vertellen. Of dus een andere voordracht te doen, bijvoorbeeld.
0: Zei Leonie Hulzebos, dus projectleider van de stichting In Mijn Buurt. Dadelijk Roosjoch van het Nijs van Joort. Dat is het Teasy, Suntje, juni. Er is muziek van Jason Mraz. Dit is het nummer I'm Yours.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Jelvis Arsen op deze TST section. Jullie hebben een keer data van morgen in Holland, maar dat is morgen het geval. Dus hoe de section. Wat wie het Fries krijgt, Joort? Dat doet Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. Te min ambulances is de reden dat de marathon van Snits komende sneeuw net terugkeert. De organisatie had besloten dat het evenement skrost werd en dat Jedder, de gemeente Zuidwest, de vergunning al inlutsen hier. De organisatie wie zeker hiermee een malle vierde monnik Grains die hem vardio's EHBO'er. Door de gemeente der lucht van Kriegen waar de vergunning inlutsen, Jeng Mellema van de organisatie van de Snitser Marathon, die baalt van het besluit.
12: Het is heel veel voor net alleen voor u en dus en de meesten die heel volle tijd en energie er is, we zijn er al maanden met wandelen, maar echt voor de deelnemers, bij sporten zelf ik had je wandelen binnen en je trainen voor een, maar het is het wandelen of een hele marathon of de 4 mijl, ja, dan heb je die datum in je agenda staan en dan word je direct voor in.
11: 18% van de Friezen neemt moeite met de basisveertigens zoals lezen, schreeuwen, rekken en digitale zaken. Er zijn zo'n 88.000 mensen en er moet meer ontdien worden om die groep beter op te kennen. Toch de Friese gemeenten, bibliotheken en de scholen Firda. En daarom is besloten Geert te werken om die groep beter te bereiken. Julianne Hellemans is directeur-bestuurder van de bibliotheken Noord-Friesland.
13: We zien dat als je niet goed je kan uitdrukken, je ook minder mee kan doen in allerlei elementen van de samenleving. Je komt dat dan tegen in je werk, je komt dat tegen in vriendschappen alleen al in de straat. Soms kun je niet goed begrijpen wat de juf of de meester van je kind eigenlijk aan je vertelt. En we zien dan ook dat je meer geïsoleerd raakt en het is ook niet goed voor onze economie.
11: Theater De Harmonie in Leeuwarden is van Oordelmannen ticht. Het gebouw wordt bot oppakt, dit is een simmer. In de Rutte Seel, binnen alles te wonderen, Lutz loopt en binnen welke droktwanden. Directeur Sjaard Smit vertelt wat is hier te gebeuren.
14: Ja, hier de hele grote zaal krijgt een makeover. Dus er wordt nu nieuwe vloerbedekking gelegd. Daarna komen de nieuwe stoelen. Ja, die komen iets later, maar dan wordt ook alles opnieuw geschilderd. Dan krijgt het allemaal andere kleuren. En dan komen ook de nieuwe stoelen erin. Dus ja, als het publiek hier straks terugkomt, ziet de zaal er echt vertrouwd. Want het heeft dezelfde vorm ook heel anders uit.
11: Een grote uitbreiding verscholen de opdracht in Oertorp. Vanmiddag waar het stadstation voor de nijbouw. Er komen wel 8 nieuwe lokaal bij. En dat betekent was net dat het ontelbeer in Oertorp geëxplodeerd is. Een periferien ging de Epenbierskwal in het dorp dicht. En daarom is het druk geworden op deze squallen, vertelt directeur Otto Hiemstra.
15: Zullen we echt op dit moment rond het tekwad. Wij hebben op dit moment 2 groepen. Die zitten net in het squallengebouw, maar die zitten in 2 rompen die we huren van de ontmoetingscirkel. Nou, dat is natuurlijk net onhoffelijk.
11: Het tilt het hier op van de Jerrebarden in Friesland. Die blikken op de jaarlijkse ringdij van het Eibensien bij Jennewoord. Ze zien 100 ringen op varie, maar het weer net genoeg om het Gut Onteljong te ringen. En dat had nevens Haaie Volkertsma van het Eibensien te krijgen met de gunstige waarsomstandigheden.
16: Kijk, het weer nou in het begin van het jaar wel wat aan de droge kant van de natuur. Maar toch letter hersteld en dat we weer. En vooral op het moment dat dan de Jerrebarden jongen. Dus er is nou eigenlijk volop voer. En dan gaat het met de Jerrebarden eigenlijk direct een stuk beter.
11: Onze 4, meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
17: Dank u wel, Jacob. Het Friese nijs dus van deze teasy. En dadelijk het waar en dan ik het verhaal. Dit is weer een slotstuk bij Betocht Wurde Kern. Als het worst meest, een leuke plaat bij een actueel onderwerp. Eerst dat zo.
18: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
19: Werkcentrum Friesland is er voor vragen om werk. Vragen die slaven net bloed opstelst.
20: Hoe kom ik je waai?
19: Of een die tij wekker houdt.
21: Hoe kom ik aan het werk?
19: Vragen die toe in toekomst keer.
22: Waar kan ik van over werk leren?
19: Vragen die praktisch binnen.
23: Hoe vind ik personeel?
19: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
24: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
19: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
25: Hehe, Einse patiënten hoor. Maar wat nou?
26: Lidjoosperiode belissen door Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwer. Kom langs of skill je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
27: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
28: Onderwijs. My Erik Enema.
17: Een feestelijke dag in Kostertilla. Het bedrijf Biddel, daar besteedt eigenlijk 250 hier. Ze zijn intussen in Engelse handen, maar dat maakt het feest net minder grut. Dat verhaal dat je is dadelijk hier in Noorderwaars. Maar eerst maar eens even, het waarberucht, Tjitske Wiminga. Hoe liep het jou eigenlijk?
29: Nou, jeugd zitten we dus oren precies tussenin. De maximum temperaturen die ben dan ik normaal voor het tijd van het eer te nemen. Op Skielgebied liep het, je jeugd haast 18 graden. In Kwaaijem dan weer prachtig waar, daar ik, 9,2 graden. Dan bord hier het haast 9 graden. Ik Mariep, die ziet op 20,8. Laaksem 20,9. En Frieske Pijl dan weer 20,2. En dat ben eigenlijk hele normale temperaturen voor de tijd van het eer. Nou, ik joot hier en wij, wat bewolking, letten de zinnen er aardig bij. Nou, en dan jong en vannacht, dan horen we dat beeld van die bewolking en een enkele opklaring. De zinnen die letten ik nog wel heel lang zien, kan ik zeggen. Want ja, we schoon ik wel aardig al richting de langste dij van het IETA. Dus night zien zal die pas ondergaan. En dan vannacht hebben we de minimum temperatuur van zijn 10 graden. Maar dan al wel al heel voorzichtig die zuidelijke wind die het opstekt.
17: En morgen, wat raar weer leuk, hè?
29: Ja, morgen, dat is echt even een dag, daar moeten we eigenlijk wat doorheen. Maar toch kunnen we morgen al echt al voelen dat we in een oren luchtsoort zitten. En eigenlijk is dat doet ik al wel het geval, want het voelt echt al oors al wat warmer en wat vochtiger om. Maar morgen is dat echt het geval, want morgen hier, dan hebben we even droeg waar mij een glimp zinnen. En dan hellen we schienlijk jou bij de mand die het al de 20 graden. Maar dan schoot een steuring van het westen naar het eerste taal. Daar zit wat rijnwetter in. En wat we dan zien is dat die temperatuur even zakkert. Nou, dan houden we in de midden een graad of zandje, een 18 uur. Mij geregeld dus wat lichter rein en wat stoorrein. Maar die zuidwestelijke wind, die helpt al wel flink aan. Matig wordt vrij krachtig. En ja, daar zit dus dat zuidelijke component erin. Die helpt wel stevig aan. Dus ja, die viert, die lid dan die warme lucht. Die het onderwijs is, toch wel ik al stadig gewoon uw kant op komen. En dat merken we eigenlijk pas de dagen daarna.
17: Ja, want die dagen daarna, dan ja. Shit die thermometer omheen, hè?
29: Ja, eigenlijk al. Als je het verre liedje mij morgen, hè, dan mij een beetje mazzel 20 graden in een maand hier. Ja, dan heb je op tongetje toch echt al hele oren temperatuur. Maar zo'n 26, zo'n 20 graden als maximum temperatuur. Grut verschil ik. Woldroege condities. Een mix van wolken en zinnen. Als de zinnen er heel en dal volle bak bij komt, dat is de vraag. Misschienlijk hing het er even een fluske voordeel. Maar wol al, ja, hegelig luchtvochtigheid. Dus dat betekent dus dat we tongetje, maar ik de dagen daarna toch wel wat broodsig waar hebben. Nou, dat merken we dan eigenlijk op tongetje te jongen, want de laatste model u draaien, zouden we dat nemen, die litte toch ik al zien dat we op tongetje te jong mogelijk al kans maaitje op een tongerbui, echt zo'n simmerske bui. Nou, op vreten dat hetzelfde verhaal. Dan hebben ik temperaturen die het mogelijke richting de 30 graden klimmen. Maar ik dan hegelig vochtigheid, een bui in de maand tiert, maar ik aan het einde van de dij is daarbij het uitsletten. En pas op sneun, dan hebben we een wind die het wat meer uit het noorden waait. Daarbij hebben we dan wel temperaturen die het, nou, ik op zo'n 26, 27 graden uitkomen. Het liek het dan even droeg te wijzen. Maar ja, dat ik dan al bij vierde zucht, dan zullen we nog hield die onstabiliteit. Ja. Wel die hege temperaturen. Dus ja, die simmer, die komt er echt wel aan. Maar stabiel, hege druk simmerwaar, dat verzuch ik voor eerst nog net.
17: Oké. Okay. Nou, we wachten nou. Dank u wel, Tjitske.
29: Graag, Dien.
28: Het slotstuk van onderwijs.
17: Ja, we dachten een plaats bij een mooi verhaal uit Italië. De Italiaanse politie had een brommer, bromfoen, die in 1984 stelde. Antonio Smiglio, dat is een gelukkige. Ja, doe net trouwens, in augustus 84, hij was 16, kreeg er een brommer van het Italiaanse merk Garelli. Dus ja, dat moest, dat hield daarvoor, dat moest bij me kosten, karateur, baansjes in de kroeg, in termijn is dat ding betellen. Nou ja, uiteindelijk een pinwaan letter waar die brommer stellen. Ja, hij wie troosteloos, Antonio. Ik heb zo hard gehuild toen hij gestolen werd. Maar ja, dat heeft net geholpen. Ons vlieden wieken doet de politie bij een verkeerscontrole. En als je verderop in Italië. Een man van 64 hoornhouden. Die ziet op een brommer zonder een kentekenplaat. En toen dacht de politie, ja, dat is het in Den Haag. En wat Dino Blieken, via het chassisnummer hebben ze dat achter Harry kennen. Dat die brommer wie die in 1984 stellen is. En ja, dan wil de politie natuurlijk. Ik was de cent vinden wat die eigenaar wie. En die man is intussen 58. En die, ja, die leeuw, dat haast net. Dat is een brommer weer. Waarom kriegen? Hij zei, ik laat hem repareren en dan ga ik er weer mee door Ligurië toeren daar in Italië. Nou, man is zo blij als wat. Het is brommen waarom. Hij heeft natuurlijk wel wat jetter profiet van Herwold, maar clear, better letters net, zo'n je ze kennen. En het jouwt u de gelegenheid om te spreken. Onje, van de zie ik je daar nog een leuke plaat bij. Wat voor plaat maar we bij dit verhaal van die stelbrommer. Ja, minor poeg ik jaren die season, maar misschien er nog woordenfestjes die we draaien kennen. Ik ben heel benieuwd West maar komst. 06 20 Fjouwen, Jochen, Ian, of roep de app voor hem op Friesland. De leukste suggestie, die draaien we natuurlijk wel. Cheers, Sizen, hier in Onderwijs.

0: His Coast to Be Cares. Hij zet haar roots, haar wattles wat in de jazz. Maar ze ken ik prima uit te vormen in dit soort wat elektronische muziek. Vriestalig ik nog eens een keer. Ze komt van Mantel oorspronkelijk. En ja, is het nummer Heart Divers.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Het bedrijf Biddle in Corsetille. Het wordt een feestelijke dag. Haar membedrijf. Het Engelse Carver Group is viert jaar dat ze 250 jaar besteden. En demai mochten de maaiwerkers in Corsetille dat ik wat maai vieren. Biddle maakt het en verkeert airco's en hoor, klimaatbeheersingsinstallaties. Verslag jou Isa Visser, die eert een gebakje maai vanzelfs. En praat met controller Ties Jellema.
3: Ja, wie vieren jaar dat onze membedrijf Carver Group Limited in Engeland, dat die jaar op een dag 250 jaar besteed. Dus die ben al in Santje 166 opricht. En dat mij wie hoort mij vieren. Mij alle bedrijven in de groep.
4: Je bent dus onderdeel van een membedrijf uit Engeland, hier in Corsetille. Hoe is dat ooit bij elkaar verbonden rekken?
3: Ja, nou, we zijn oorspronkelijk wie het Biddle en wie ik een Mr. Biddle aandeelhouder. Die had in 2001 het bedrijf verkocht aan de familie Carver. En nou ja, zo zijn we onderdeel worden van de Carvergroep.
4: Als jennige in Nederland had ik het goed ha.
3: Als jennige in Nederland, ja, het bedrijf omvat verschillende bedrijven in Engeland. We hebben wat verkoopkantoren ook in Duitsland, Frankrijk. We hebben fabrieken in Canada. Nou ja, verschillende bedrijven in Engeland. Dus ja, het is allemaal een behoorlijk bedrijf. Ja.
4: Hoe bijzonder is het dan dat hier in Corsetille de enige van heel Nederland zit?
3: Ja, dat is op zich natuurlijk heel bijzonder. We zijn er echt trots op dat we hier zitten. Ja, het is eigenlijk een heel mooie plek. En ja, we zijn trots op wat we maaien en wat we hier doen.
4: Ja, want wat doe je hem hier precies voor de mensen die er helemaal geen verstand van hadden?
3: Nou, we zijn een bedrijf, we ontwikkelen je en we maait je en verkeer je producten op het gebied van klimaatbeheersing en klimaatscheiding. Nou, klimaatbeheersing, dan moet je denken aan ventilatorconfectoren in kantoorruimtes. Klimaatscheiding, dan denk je aan lucht in. Als je bijvoorbeeld een winkel binnenkomt en je viel warme lucht op een holle of in deze tijd misschien wel wat koude lucht. Dat is om het klimaat te scheiden van binnen en buiten.
4: Joet is een feestelijke dag. Hoe zit de dag een beetje voor je eruit?
3: Nou ja, we gaan nu dus koffie met gebak. En straks om 11 uur dan staat er een beurzak klaar. Gaan we eerst nog even met z'n allen op een foto. En dan gaan we met de beurs naar Friendship. Daar zijn we eerst dan een lunch aan. En dan zijn we het planetarium bezoekje. Wat ik al ongeveer 250 jaar besteed. Dus dat ja, vonden we wel een leuke combinatie.
4: Ja, dat is nog een verrassing voor haar straks. Ga je met het hele bedrijf die kant op?
3: Ja, we gaan met het hele bedrijf die kant op. Mijn laatste 50 meisjes. En ja, dat wordt denk ik een hele mooi uitje.
4: Ze zullen deze week al wel een beetje speculeerd hebben van nou, wat zullen we nou doen? Hier iemand het al goed?
3: Nee, er is eigenlijk nog niet één die het goed heeft. We een paar die het wisten en die het mij organiseerd had. Maar verder is het eigenlijk geheim. Dus dat is, ja, dat was eigenlijk wel heel leuk. Dus iedereen speculeert een beetje erover. Dus ja, heel leuk.
4: Hoe blij ben je met jubileum?
3: Ja, daar ben we vanzelf heel blij. Maar heel leuk dat we dit samen vieren. Maar ja, prachtig.

0: leuk, hè? Het is een Duitse band eigenlijk, die Baseballs. En ze specialiseren haar erin. Bekende hits in de rockabilly, Joske de Jetten. En dat heeft ze met het noemen van Rihanna, die in het eerste Umbrella.
1: Het slotsteek van
2: Onderwijs.
0: Het verhaal van Antonio Smiglio uit Italië. Die in 84 door de section weer een brommer kregen. Maar soevertje en jeld bij me kon sparren. En luzige baantjes in een kroeg en zo wat hinnen. En een pilman letter waar die brommer stel. Nou, dat weer natuurlijk een drama van Antonio. Maar 42 jaar geleden, letter, het er weer om kregen. De politie is hem eigenlijk op het spoor komt, toevallig bij een controle. En er zit hij op die natuurlijk uit de eigen bier van die brommer. En dus krijgt Antonio uiteindelijk, dat zijn William Sieke Matten, zien brommer waarom. Hij is nu 58 en is een lekker goed bleed, Mike. Nou, wij dachten, het is een mooi verhaal. Er zit vast een mooi nummer bij. En we kregen een heel soort suggesties binnen. Sommigen, die zie ik het inderdaad wat in hun oren hoeken. Die zeggen, zoals Jan, die zei, het is 42 keer verliezen. Dus level 42, maar het noemen To Be With You Again. Dat is op 12 fronten heste blik. Ik vind het origineel betocht. Natuurlijk normaal komt binnen. Oerend Hart. Dirk, die komt er mij. Mai Romana op de scooter van Zangerinus. Die komt Alberto Bauma mij. Ride the Wild Wind van Queen. Dat ken ik helemaal net. Maar Marco Wol, die komt maar die suggestie. Goeie Heer Enema, Ruin de Nauta. Is uit van het Joe Wol bekende Cash Project K3. Mai de Spookbrommers in de Loft. Ja, dat is het Cash Project. Dat ik mij dwan mocht. 100 jaar ongeveer. Ida Sides, Congratulations and Celebrations van Cliff Richard. Dat is natuurlijk wel een lokweens kwerdig. Had je na zo'n lange tijd die brommer weer omkrijgen. We zijn dat ik weer meer ben. Plezierig Junta Weeske, Sides Joke Ludema. Joke deed hetzelfde natuurlijk. Nou, kennen op de brommer al die wasted years in Helleburde. Ja, en dan komst dus bij Arn Medenuut. Zo, dat is even een ziektocht, maar een hele originele suggestie levert dat weer op. Peter Boersma zei het, Alice Cooper, maar he is back. Dat is ik weer. Hij had er lang op wachtje matten, zei het Foppen Langhout. En die zei het, ja, maar wat ken nou weer? Live in the Fast Lane van de Eagles. Dan kun je het dat die brommer hoor. Maar het is weer, het ken nou weer inderdaad. Teun, die had weer een hele oren suggestie bij dit verhaal. Als slotstik. Jim Croce, A Long Time Ago. Want dat is inderdaad weer. Even Sham. En dan krijgen we nog een heel soort suggesties binnen waarvan ik. Even Sham. Klaas Lewis bijvoorbeeld, die zei van de Dutch Boys. Ik haal haar met mijn brommer op. Die koekt net fine. En dan komen ze bij noemen dat er nog verschillende artiesten kennelijk uitviert is. Boer Harm het opnomen. Recentelijk nog, dacht ik. En even Sham. Joving en de Voedler Beatles. Die het noemer ik opnomen. Gary Labordes komt maar die suggestie. Shen en er weer nog in die star van doch die dan inderdaad. Ik maar, we hebben verkeersen. Uiteindelijk Henk zien suggestie. Dat is Joert dan dus.
1: Het slotstik van
2: Onderwijs.
0: Want dan praten we dus over het noemer Brommerskieken. En ik heb deze versie van Boer Harm Voen. En als er nog dingen jammer, dat is net de goede versie. Jammer dan. Dit is hem uiteindelijk worden. Het slotstuk van deze Onderwijs. Ik zei vers dag. En meld dat Jenai Noorderwien, maar Willem de Vries die herden is. Ik ben er morgen weer in een programma. Op mijn Wolpen Radio. Ik wens je nog een fantastische teaser.

0: Omroep op Friesland.
1: Twa nu wat op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Bridgefund. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
10: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Minister Karremans stelt dat door de RDW goedgekeurde zelfrijdende Tesla's veilig zijn, ondanks Reuters bericht over mogelijk misleidende cijfers bij de aanvraag. Volgens hem baseerde de RDW de goedkeuring niet op die cijfers, maar op 3000 testuren en bijna 2 miljoen kilometers. Hij weigert extra onderzoek en overleg met verkeersveiligheidsorganisatie. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxide. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen al aan de toekomstige Europese normen. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Op Shuffle. Met Menno Hoog.

0: meer. Maar eerst beginnen we zoals altijd met Achter de Noten.
1: Op shuffle. Achter de Noten.
0: En dit is Achter de Noten. Elke week vertel ik in Achter de Noten leuke feitjes en weetjes over een nummer. Waar gaat het nummer nou over en wie schreef het? En zulke dingen eigenlijk. En George Harrison's My Sweet Lord, geschreven door hemzelf en uitgebracht in november 1970 op zijn album All Things Must Pass. Het was ook uitgebracht als single en was tevens Harrison's eerste solo single los van de Beatles. En ook werd het nummer de eerste nummer 1 single van een ex-Beatle. My Sweet Lord is geschreven als een lofzang aan de hindoe-god Krishna. Maar tegelijkertijd wilde hij laten zien dat verschillende religies best veel gemeen hebben. Daarom gebruikte hij in het lied zowel het christelijk-joodse woord halleluja als de hindoeïstische woorden Hare Krishna. Grondlegger van de Wall of Sound Phil Spector, die de revolutionaire productietechniek die popmuziek veranderde bedacht door symfonische diepte, heeft het nummer van Harrison geproduceerd. En Spector werd later gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar tot levenslang wegens doodslag op actrice Lena Clarkson in 2003. In 2021 overleed hij in de gevangenis. Dit is George Harrison met My Sweet Lord.

Dat was George Harrison met My Sweet Lord. En nu een nummer over hoop, veerkracht en het overwinnen van tegenslagen. I can see clearly now, the rain has gone. De regen staat symbool voor de donkere periodes, hoop, moed en veerkracht. Het symboliseert het overwinnen van tegenslagen en donkere periodes in je leven en het omarmen van een positieve, heldere toekomst. Het lied is geschreven en geproduceerd door de zanger zelf, namelijk Johnny Nash. En het nummer staat bekend om zijn opbeurende reggae-tonen. De metaforen in de tekst benadrukken het loslaten van pijn uit het verleden en het genieten van een nieuw begin. Maak je op voor een bright, sunshiny day, uitgebracht op 23 juni 1972. Dit is Johnny Nash met I Can See Clearly Now.

0: geschreven door frontman Rick Okasek en gezongen door de bassist van de band, Benjamin Orr. Het lied bestaat bijna volledig uit retorische vragen. Hiermee probeert de zanger de vrouw een wake-up call te geven. De hoofdvraag in het nummer, Who's Gonna Drive You Home Tonight, is zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld. Letterlijk, wie zorgt ervoor dat je veilig thuiskomt als je compleet de controle kwijt bent? En figuurlijk, wie gaat jou door het leven loodsen en beschermen als je zelf het stuur volledig kwijt bent? De vrouw weigert in te zien hoe slecht het met haar gaat. You can go on thinking nothing's wrong. En regels zoals Who's gonna hold you down when you shake en Who's gonna come around when you break hinten sterk naar een zenuwinzinking, psychische problemen of ontwenningsverschijnselen van een drugsverslaving. De Cars hebben dit ook gespeeld op Live Aid in 1985 en daarbij kwam er een extra wereldwijde betekenis op het nummer. Een nummer bij het Live Aid concert werd gebruikt als achtergrondmuziek bij schokkende beelden van de hongersnood in Ethiopië. Hierdoor transformeerde de persoonlijke noodkreet uit het nummer voor het grote publiek naar een universele humanitaire oproep om hulp. En dat waren nogmaals de Cars met Drive. En we gaan nu door naar Zilt Actueel.
1: Op Shuffle. Zilt Actueel.
0: Hoe toegankelijk is Franeker eigenlijk als je gebonden bent aan een rollator of scootmobiel? De gemeente Waardhoeken nodigde inwoners uit om mee te lopen tijdens een wijkscan in de stad. Verslaggever Ronnie Jildedaar ging mee op pad.
2: Mevrouw Steenster, we staan hier bij Saxedoort en we maken ons hier klaar voor een wandeltocht door Franeker. Ja. Voor de wijkscan. Wat houdt dat precies in, de wijkscan?
3: De wijkscan, nou, we zijn van plan om een beweegroute te maken voor ouderen en voor minder valide mensen. En daar heb ik een subsidie van gekregen. En dat is stap 1 in een maatje van de beweegroute. Er was een initiatief vanuit een voorzitter van het Stiezenplak, van de buurtvereniging, om een beweegroute. Dat was zijn idee. En dat zit tussen de eren van heel veel buurtverenigingen en wijkraden hier in Frinsjet. En dit is dan stap 1, ook omdat we subsidie krijgen om hem in toegankelijk te maken in ieder geval. En dit is, we gaan vanuit treien. Centra waar ouderen zitten, gaan we beginnen, Roda Staten, Joert vanuit Saxenoord en Tongensje vanuit Vroonakker gaan we starten en mensen kiezen opjaan, we gaan regelen begeleiders en dan kiezen opmerkingen trojaan aan een adviesbureau ongehinderd. Die verwerken het dan alle jaar en dan weten we waar mensen in oorinnen.
2: En dat waar mensen dan tegenaan lopen, dat wordt dan weer doorgestuurd naar de gemeente en die gaan daar dan actie op ondernemen? Of moet ik dat zien?
3: Ja, wij zijn de opdrachtgever richting ongehinderd. En die komt met een rapportage. En dan weten we in ieder geval van de route die we nou rennen, die traaie routes die we hebben. Waar mensen in oorrennen, dan hebben we voor dit jaar wel een budget om de meest urgente problemen aan te pakken. En het mooiste zou zijn om dat in de rin van het tijd maar onderhoud mee te nemen, zeg maar. Dus het is net zo van, doen we een route en morgen wordt het uitviert. Maar het is wel steeds maar een start, zeg maar, start ik zie.
2: Mevrouw de Vries, u woont hier in de wijk, u bent wijkvoorzitter ook. We staan hier bij een oprit waar u met de rolstoel niet op kunt komen. Komt dit veel voor hier?
4: Komt heel veel voor in de wijk. Het is een kwestie van de afritjes zijn lager dan de stoep waar we opkomen. Dus dan kom je bij een hoge rand op. Dan moet je met veel gemanoeuvreer eroverheen zien te komen en achterom. Maar dat valt ook niet mee. Het stoot, het is niet prettig voor degene die in de rolstoel zit. Dus daar moet echt wat aan gedaan worden.
2: Dus een wijscan wat er vandaag georganiseerd is hier in de wijk, dat vindt u een goed initiatief?
4: Heel goed initiatief. Ja, zo kunnen we echt wat problemen onder de aandacht brengen van de gemeente.
2: Mevrouw Talhout, we hebben nu net de wijkscan gedaan. We zijn een rondje door de wijk gelopen. U bent gebonden aan een rollator. Ja. Waar loopt u zoal tegenaan?
5: Nou, vooral op de stoepen. Dat is allemaal wat oneffen. Het is allemaal kuun of losse tegels of wat ook maar. En nu zijn we op de weg gelopen, maar ik loop meestal op de stoep. En dan na het eind van het lopen, dan heb ik behoorlijk last van mijn armen om stevig te houden.
2: Ja. Gaat het ook wel eens mis?
5: Nou, sommige plekken moet je echt even uitkijken van ho. Want daar zijn we nu niet geweest, maar verderop is er een plekje. Dan ligt een hele ente tegels, er ligt een hele gat. Moet je echt omlopen, uitkijken. Ja.
2: Wat vindt u dan van een initiatief als de wijkscan vanuit de gemeente?
5: Prima, moet het veel vaker doen. Ja.
0: Radio Waddenzee komt tijdelijk terug. Sinds deze week zendt het radiostation weer uit vanaf zendschip Jenny Beten in Harlingen. En voor wie even kwijt is wat het is, dat Radio Waddenzee...
1: Radio Waddenzee was een station wat ruim 10 jaar heeft uitgezonden hier vanuit de periferie van Harlingen. En het is nu een station wat we voor een maand, 5 weken, hebben gereanimeerd. En dat puur in het kader van de Tollship Race in Harlingen.
2: Wat kunnen de mensen verwachten van Radio Waddenzee de komende weken?
1: Leuke muziek. Wij gaan reportages uitzenden. We hebben verslagen van alle schepen. We hebben de weerstoestand, het nieuws, dat soort dingen allemaal. We hebben leuke muziek. We gaan straks in de Tollship Race Week. Want nu zitten we in de aanloop daar naartoe. Proberen we iedereen een beetje wat in de stemming te brengen. En straks tijdens de Tollship Race zelf. Dan hebben we ook het plan om... heel actueel de informatie te geven. We hebben daar ook korte lijntjes met de organisatie mee. Maar we willen bijvoorbeeld ook restaurants en locaties, hotels de kans geven om bijvoorbeeld 's middags om 1:50 nog even te bellen. Ik heb nog 2 tafels vrij of ik heb nog een kamer vrij. En zo kunnen we ook een beetje intermediëren tussen de vraag van de bezoekers en eventueel het aanbod van de lokale horeca.
2: Ja. Nou is het dus eigenlijk speciaal voor de Tollships opgezet.
1: Ja.
2: Ik kan me voorstellen, dan moet je een team bij elkaar zoeken. Is dat een team wat hier altijd al aan werkt? Of is er een nieuw team neergezet?
1: Gedeeltelijk. Het is, er is een uiteraard het gewone team wat we hier van het schip... wat altijd al elke week in de slag is. Die spannen zich in. En het is aangevuld met een aantal mensen die dan in de radio wat gaan betekenen. Of in de communicatie. En dat is tijdelijk. Er zijn wel mensen die in onze kring zitten, zeg maar die niet iedere week hier over de vloer komen. Maar voor deze gelegenheid daar een uitzondering voor maken.
2: Wat kunnen we verwachten aan programma's?
1: Nou, we hebben het soort programma's is eigenlijk allemaal gelijk. We hebben tot de Tollship Race is Radio Waddenzee qua muziek, qua presentatie non-stop. Het is continu muziek met allerlei informatieblokken ertussen. En vanaf de Tollship Race dan hebben we elke dag een aantal live programma's van 10 tot 1, van 4 tot 7. En daarin wisselen we ze dus inderdaad het nieuws uit. Maar de reportages die worden ook in de tussenliggende uren uitgezonden.

0: Juffel. Raar, maar waar.
1: Queen met Radio Gaga. En nu de rubriek Raar maar waar met interessante wistje datjes. Het is een van de grootste misverstanden in de popmuziek. Het idee dat Elvis Presley zijn eigen hit schreef. Op vroege platen zoals All Shook Up staat zijn naam wel als schrijver vermeld, maar dat was puur zakelijk. Zijn manager eiste simpelweg een deel van de schrijversrechten op, anders zong Elvis het nummer niet. Elvis schreef dus zelf helemaal niets. De echte genieën achter de pen waren songwriters zoals Otis Blackwell en Mark James, die hits als Suspicious Minds bedachten. Toch was Elvis wel veel meer dan alleen een mooie stem. Zijn echte talent lag in de studio. Hij nam een simpele demo van een ander, veranderde het tempo, paste het ritme aan en bepaalde de sound. Elvis schreef de nummers dus niet op papier, maar hij maakte ze wel tot tijdloze klassiekers die we vandaag de dag nog steeds horen. Dit is Elvis Presley met Suspicious Minds.

Elvis Presley met Suspicious Mind. En dat klinkt misschien ongelooflijk, maar Mozart verkocht in 2016 officieel meer fysieke cd's dan Beyoncé. Dat kwam niet doordat hij miljoenen losse albums verkocht, maar ter ere van zijn 225ste sterfdag verscheen de mega boxset Mozart 225, de New Complete Edition. In die box zaten zo'n 200 cd's en er zijn ongeveer van die boxen 6250 verkocht en dat zijn zo'n 1,25 miljoen cd's die er dus verkocht zijn. En elke cd in die box telde mee in de verkoopcijfers, waardoor Mozart Beyoncé op dat specifieke onderdeel voorbij ging. In termen van algemene populariteit, streams of totale albumconsumptie was Beyoncé in 2016 nog steeds een van de grootste artiesten ter wereld. Dit is Beyoncé met Halo

0: week in de muziekgeschiedenis.
1: Ja, deze week in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er deze week in de muziekwereld? Je hoorde zo net Beyoncé met Halo. En van Halo gaan we naar Hello, Lionel Richie. Het is namelijk aanstaande zaterdag precies 23 jaar geleden dat Lionel Richie in 2003 een prachtig cadeau kreeg voor zijn 54ste verjaardag. Een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. En volgens Richie ligt die ster op Hollywood Boulevard vlakbij het legendarische TCL Chinese Theater. Dat is niet ver weg van de Holiday Inn waar hij met de Commodores verbleef tijdens hun allereerste tournee naar LA. Toen ze werkte aan hun debuutalbum Machine Gun. Aanstaande zaterdag viert de zanger niet alleen het jubileum van zijn ster, maar ook zijn eigen verjaardag. Richie, die werd geboren in het stadje Tuskegee in de Amerikaanse staat Alabama, wordt dan 77 jaar jong. En een grappig detail, als tiener overwoog hij daar nog serieus om priester te worden, maar hij koos voor de muziek. De videoclip van Hello is heel erg beroemd. In die clip speelt een blind meisje mee. Ze maakte een beeld van klei dat op het gezicht van Lionel Richie moest lijken. Richie vond het eindresultaat destijds alleen helemaal niet op hem lijken. Hij moest er erg om lachen en vond het beeld eigenlijk mislukt. Dit is Lionel Richie met Hello.

Ja, dat was Hello Lionel Richie. En op deze dag in 1990 bereikte de Zweedse groep Roxette de Billboard Hot 100 met It Must Have Been Love, bedoel ik. Dit was de derde van hun uiteindelijk vier Amerikaanse nummer 1 hits. Hun nummer groeide mede dankzij de film Pretty Woman uit de grootste... En dat uit de grootste hit uit hun carrière, bedoel ik. Het nummer oorspronkelijk in 1987 uitgebracht als kerstliedje genaamd It Must Have Been Love. Christmas for the Broken Hearted. Maar voor de film moest Marie Fredriksson één regel aanpassen. It's a hard Christmas day werd veranderd in It's a hard winter's day. De filmproducenten wezen het nummer eerst af en vroegen om een gloednieuw nummer. Per Gessle weigerde dit wegens tijdgebrek, waarna de regisseur na een nieuwe montage alsnog de aangepaste 1987 versie wilde hebben. Hun nummer stond niet alleen in de VS op nummer 1, maar bereikte ook de top van de hitlijsten in meer dan 20 landen, waaronder Australië, Canada en Noorwegen. In Nederland kwam het niet hoger dan plaats 3 en in Zweden zelf kwam het niet hoger dan plaats 6. Dit is Roxette met It Must Have Been Love.

Dat was Roxette met It Must Have Been Love. En morgen is het de verjaardag van Barry Manilow. Hij wordt dan 83 jaar. Manilow staat bekend om zijn hits als Mandy, Could It Be Magic, Copacabana en I Write The Songs. Ondanks de titel heeft hij de laatst genoemde wereldhit I Write The Songs niet zelf geschreven. Het nummer is geschreven door Bruce Johnston van de Beach Boys. Barry was zelfs bang dat mensen hem arrogant zouden vinden als hij het zong. Ook zijn eerste megahit Mandy is een cover. Het origineel heette Brandy en was van Scott English. Manilow is met meer dan 80 miljoen verkochte platen, uitverkochte concerten en 51 hits in Amerikaanse adult contemporary hitlijsten een van de succesvolste zangers ooit. Naast het zingen en schrijven van nummers bedacht hij ook jingles. Zo heeft hij voor KFC, Pepsi, Dr. Pepper, McDonald's, Band-Aid en State Farm jingles bedacht. En pas in 2017 kwam Manilow officieel uit de kast. Hij hield zijn relatie met manager Gary Keefe 40 jaar geheim uit angst dat het zijn carrière in de jaren 70 zou verwoesten. Maar we lopen alweer naar het einde toe. We gaan er weer uit. Dit was alweer de 11e uitzending van Op Shuffle op 16 juni 2026. Volgende week zijn we er gewoon natuurlijk weer. Van 7 tot 8 op Omroep Zilt. Je kan me volgen op Insta dat ook Op Shuffle heet. En ook kan je me mailen op m.hoogveen@omroepzilt.nl. En geboren als Barry Allen Pincus, maar later nam hij de achternaam van zijn moeder aan. Dit is Barry Manilow met zijn wereldhit Mandy. En tot volgende week.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Tijdens de militaire oefening Fighter Lion nabij Münster in Duitsland zijn meerdere Nederlandse militairen gewond geraakt bij een botsing tussen een Boxer panzerwielvoertuig en een Fennec verkenningswielvoertuig. Hulpverleners waren snel aanwezig. De militairen zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De marechaussee onderzoekt het incident. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Else die op mij. Hoe die op het schip en jongens, dat weer vrij.
1: Is goed, Cecile. Maar zin is geen overal.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. NPO ZEP ontwikkelt samen met de BBC, DR, NRK en VRT nieuwe fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar binnen de Northern Star Project. Volgens de NPO biedt de samenwerking kansen voor Nederlandse makers. Avrotros werkt mee aan de eerste Nederlandse serie. In juli volgen meer details tijdens de Children's Media Conference. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma.

Rompen Stompen. Hello everybody around the world and welcome to Rompen Stompen. En dat bij Omroep Zilt. Hey, het was gisteren 2 jaar terug dat Ad Koning, de koning der rock'n'roll DJ's, overleed. Dat was op 15 juni 2024. Daarom in nagedachtenis 2 uren zijn muziek. En die komen van de verzamelaars Foot Tapping and Dancing at the Scream Festival. En de Scream Festival die was vorige week. En die albums ben nog altijd te bestellen op El Toro Records. We beginnen de show met één van zijn favoriete bands op dat moment. Ray Collins Hot Club. Rock and roll. Ik kom alleen maar even terug voor de agenda. Ik praat verder niet. En op het einde van het eerste uur. En dan de inleiding van het tweede uur. Tot zo. Geniet van zijn muziek.

Ja, ik kom er even in. Niet te veel. Even terugkomend op het Scream Festival, waar deze albums op Utrecht binnen. De Foot Tapping en Dancing at the Scream Festival op El Toro Records. Dat was elke open week. Van 8 tot en met 14 juni. Daar speelde Chris Bird van de Wise Guys, die speelde daar. Ik hoop dat ze hem een beetje met rust laten hebben over te vragen hoe en wat. Want hij... Ja, ik hoop dat ze dat een beetje rustig gehouden hebben. We gaan naar de agenda. De agenda. Oeral is natuurlijk op de Schelling is bezig. En Lynn en de Rattle Shakes, ja, die spelen heel veel op de Schelling. En ze beginnen morgen op de Schelling bij het Spientje. Dan de donderdags in de Mast. Dan in de Vijfpoort. Even kijken, waar spelen ze dan nog meer? De laatste is volgens mij vrijdag. En dat is in de Rustende Jager. En dat is nog een keer volgens mij. Aankomende zaterdag spelen ze dan nog in Onder de Pannen. Nou, dat is een hele tour voor Lynn en de Rattleshakes. Wat hebben we nog meer? Even snel even zien. Wat ik had al. Ja, de donderdag, aankomende donderdag, is in Vlissingen Café Het Archief op de Kleine Markt. Daar is al de pre-party van het festival wat er aankomt. Aankomend weekend in Vlissingen. Aankomende donderdag tot en met zondag, tot en met zaterdag. Dat is in Oslo. Ja, dat is. Ja, dat is een mooi eindweg. Maar in Oslo is een tiki weekender. En dat kan je allemaal vinden op de Oslo Tiki Weekender. Maar dan staat daar niet echt een website bij. Nou ja, jammer dan. Vrijdag tot en met zaterdag, dat is een Grolo. Daar is natuurlijk het fantastische Blues Festival. En wat ik wil aanstippen is dat Imelda Meda speelt. Fantastisch. En we kunnen de hele line-up vinden op www.hollandinternationalbluesfestival.com. Daar staat de hele line-up op. Even zien, in Groningen, dat is aankomende vrijdag tot en met zondag. Daar is de Sugarville Lindy Hop Festival en daar spelen de Roaring Cats. Je kunt alles vinden op www.sugarvilleswing.nl. Wat ik al zei, aankomend vrijdag tot en met zondag. Dat is dan in Vlissingen. In Vlissingen, en dat is het festival Vlissingen Vintage. Met de Go-Catters, Kokomo Kings en nog veel meer. De Churchill spelen er ook boven. Fantastisch. Dat kun je allemaal vinden op www.vlissingenvintage.com. Hebben we dan nog meer? Aankomende zaterdag in Harkema. Daar is het Sinon Festival. Ja, dat is in het Fries. Dat kan ik niet, ja, ik kan het wel uitspreken, maar ik weet niet dat ik dat wel goed uit. Sinon. Sinon Festival, ja, daar speelt Hay Fever. Dan hebben we nog aankomende zaterdag, en dat is in Oud Appelska in de Boerenstreek, zal Le Koch. Daar is een rock'n'roll dag met Lucky Daltons en de Wieners. En dat begint, het is gratis trouwens, maar er staat niet bij hoe laat het begint. Wat jammer. Dan hebben we nog aankomende zaterdag. Ik denk dat die... Ja, aankomende zaterdag. En dat is in Aarschot, dat is in België. In CC Het Gasthuis. Daar is een volk en bluegrass festival. Ja, dus we kennen weer de kust en de keur. Heb ik nog meer? Nee, want het is allemaal in het buitenland. Jongens,
Pak de auto, pak de boot, pak de vliegtuig, doe wat je doen wil. En ga lekker die muziek bekijken. Wij gaan verder met Ad Konings Memory Lane. Want alles in gedachten is van Ad Konings. De doe-op, daar gaan we naartoe. Fantastisch.

Ja, we gaan er zo uit. Na tweede uur. Creëren vanuit Koning. En Ad was natuurlijk een goede vriend. En ik denk een hele goede vriend voor iedereen. Ik zal bijvoorbeeld even wat zachter zetten op de achtergrond. Wel fantastisch hoor, Bob Wills. Als je hem de uitzending terug luisteren wil, kan het via de Omroep Zilt website of via de Omroep Zilt app of via de Mixcloud Ron en Nienke Romp'n'Stompin of via YouTube Romp'n'Stompin, de afdeling waar we alle uitzendingen op zetten. Dus daar kun je alles terug luisteren. Er is ook een mailadres. rompenstampenshow@gmail.com. Daar kun je alles naartoe sturen. Wat je maar wil. Dat zou fantastisch wezen natuurlijk. Altijd aanvullen. Heerlijk. We gaan zo naar de tweede uur. Ik zou zeggen tot nationaal. Till after the break. Rompin' stompin', yeah man. Whoa, go.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
2: President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. NPO ZEP ontwikkelt samen met de BBC, DR, NRK en VRT nieuwe fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar binnen de Northern Star Project. Volgens de NPO biedt de samenwerking kansen voor Nederlandse makers. Avro Tros werkt mee aan de eerste Nederlandse serie. In juli volgen meer details tijdens de Children's Media Conference. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Rampin' Stampin'. Met Ronnie Pietersma.

terug bij Romp en Stampen, de tweede uur. Welcome back to the second hour of Romp en Stampen. Ter ere in memory of Ad Koning. Ad Koning, de koning der DJ's, de rock'n'roll DJ's. En we gaan hier met bezig. Ad Crazy Record Hop. De fantastische verzamelaars. Foot Tapping and Dancing at the Scream Festival. Dat uitgebracht is op El Toro Records. Die kan je daar nog altijd bestellen. We beginnen het show. En ik kom niet eerder terug op het einde van de uitzending. Dus ik geniet er lekker van.

and keep looking at you all the time.

0: Ja, wat zal ik zeggen? Bedankt, Art, voor alle mooie muziek. En natuurlijk alle geweldige albums die samensteld heeft voor het Scream Festival. Foot Tapping and Dancing at the Scream Festival. Bestelde cd's, jongens. El Toro Records. Dat wens ze allemaal nog te bestellen. Ik zou zeggen, we gaan eruit. Met de twee laatste nummers die we horen al op de achtergrond. Tommy Dorsey. En daar gaan we naar nog. Cap Calloway. Ik zou zeggen tot volgende week. Till next week. Er is Nienke er ook weer.
1: It happened on the beach at Valley Valley.
0: Ja, precies dat. Ik weet niet eens dat hij ooit draait het It was a long time we were holding hands.
1: And while we strolled along the beach together, we kissed and then he promised to be mine.
0: Dat zou natuurlijk in.
1: Why you could have knocked me over with a feather.
0: Ik praat er nog doorheen, maar we gaan er volledig

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Ze mogen rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen. En als ze het blijven, dat ze dan bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van de raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd en de ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. De Arubaanse premier Mike Eman heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij maakte bekend dat hij in september eerst het leiderschap van zijn partij overdraagt aan een nieuwe generatie. En enkele maanden later wil hij ook zijn functie als premier neerleggen. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Volgens zijn woordvoerder koos de premier daar bewust voor, omdat hij vreesde dat partijgenoten hem anders op andere gedachten zouden brengen. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Wim T. Schippers vond dat kunst nergens op hoeft te slaan, maar wel de moeite waard is. Het weer dan nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft van het land bewolkt. En daar vallen ook buien. In het zuiden van het land is het droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
9: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: De pindakaasvloer van Wim T. Schippers is binnenkort weer te zien in het depot in Rotterdam, zo werd vanavond bekend. Ik heb vroeger in een pindakaasfabriek gewerkt. De ene week spoot ik gewone pindakaas in de potten en de andere week een Surinaamse variant met extreem veel sambal erin. Ik hoop dat die versie gebruikt gaat worden voor de vloer en dan eens kijken hoe kinderen reageren die stiekem hun vinger met een lik hete pindakaas in hun mond moeten. Voor de rechtbank in Den Haag staat morgen een Rwandese man uit Ede terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven in Rwanda. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. En politiek verslaggever Wilma Borgman vertelt over de aangepaste stikstofplannen. Zijn de botten die in een Limburgse kerk werden gevonden van de beroemde Franse musketier D'Artagnan? En Nederland levert na Frankrijk de meeste voetballers op het WK. Een speler van VVV Blijdorp praat over zijn team met maar liefst 9 nationaliteiten. En nu we het toch over Frankrijk hebben, we zaten net in het nieuws zo'n beetje met de laatste minuten, de laatste seconden van die wedstrijd. Ik ga even nog naar commentator Mark Kloostra bij Frankrijk-Senegal. Hoe is het afgelopen, Mark?
3: Ja, het werd net 2-1 en dus weer spannend in de extra tijd. Er viel bijna een tweede Senegalese treffer in de allerlaatste seconde, maar centimeters voor de lijn toch nog mee al. Maar daarvoor had Mbappé zijn tweede erin geschoten. Met een streep van 25 meter maakte hij er 3-1 van. En dus heeft Frankrijk de eerste wedstrijd gewonnen van Senegal.
2: Nou, dat is een mooie overwinning. Dankjewel. Dan gaan we nu over naar het nieuws van
1: dinsdag 16 juni.
2: In het Franse Evian startte vandaag de G7-top. Het ging veel over de deal tussen de VS en Iran. En daar wilde Trump nog wel iets over kwijt.
4: The one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me, is Iran will never have a nuclear weapon.
2: Details over de deal zijn nog niet bekend. Ondertussen verschuift de aandacht van de G7 naar die andere oorlog, die tussen Rusland en Oekraïne.
5: There was a whole session dedicated to it, with only the G7 leaders plus President Zelensky, who came from Ukraine specifically for that.
2: De Oekraïense president sprak voor het eerst in maanden weer met Trump. Die beloofde volgens Zelensky weer nieuwe wapens.
6: He was very positive that they can help us more with missiles.
2: De man van 19 die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Dat heeft het OM vandaag bekendgemaakt.
7: Dat is een zeer ernstige verdenking en dat houdt in dat hij dus aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest of onoplettend is geweest of dat hij zelfs roekeloos gereden heeft.
2: Wat houdt roekeloos rijden eigenlijk in?
8: Dat is bijvoorbeeld als je veel gedronken hebt en achter het stuur klimt of dat je op je telefoon hebt gekeken tijdens het rijden of te hard hebt gereden.
2: Het maakt volgens deze expert voor de strafmaak echt wel uit of de verdachte gevaarlijk reed.
9: Je kunt een dodelijke aanrijding veroorzaken met schuld daarvoor. Dan kun je tot 3 jaar gestraft worden. En je kunt roekeloos een dodelijke aanrijding veroorzaken. Dan kun je tot maximaal 6 jaar gevangenisstraf krijgen.
2: Over de toedracht van het ongeluk wil het OM nog niets kwijt.
7: Was je onder invloed? Zat je op zijn telefoon? Dat zijn hele begrijpelijke vragen. Maar we zitten nu nog zo vroeg in het onderzoek dat we daar nu nog geen mededeling over willen doen.
2: Irene Wüst is tijdens de komende Olympische Spelen de chef de mission. Ze vindt dat een
10: enorme eer, absoluut.

0: komt kijken, wat je ervoor moet doen en laten. Ja, dat is eigenlijk bij elke topsporter hetzelfde.
1: Het eerste vaatje Hollandse nieuwe haring is vandaag aangekomen op Scheveningen. Om dat te vieren verkocht deze visboer ze vandaag extra goedkoop.
2: Laat ik nou eens gek doen en vandaag doen we van 11 uur tot 4 uur voor een ouderwetse gulden.
1: Ik zou zeggen, ook even de keel schrapen, maar goed, hoe eet je zo'n Hollandse nieuwe ook alweer?
3: Dat is een visje om lekker zo in je keel laten glijden.
1: En cabaretier Philip Geubel snapt helemaal niets van deze Hollandse lekkernij.
4: Jullie hebben zoveel om fier op te zijn, maar een stuk zout snotten te zeeën, daar zitten we een Hollands vlaggetje op.
5: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En dan de krant van morgen, gelezen door Annette Schut.
6: Personeel in verpleeghuizen heeft er een zorg bij. Agressieve familieleden van bewoners, kopt de NRC. En de krant een verhaal over schreeuwende familieleden en gedreigd met een gang naar de pers.
1: De bestuurder van zorginstelling Cordaan, Ronald Smit, noemt het probleem stelselmatig en de impact op zijn medewerkers gigantisch. Bij Cordaan zitten volgens hem meer dan 10 medewerkers thuis met PTSS-achtige klachten.
6: Wat maken die medewerkers dan mee? Nou, bijvoorbeeld een schreeuwende dochter die erachter komt dat haar moeder haar medicatie niet heeft ingenomen. Godverdomme, schreeuwde de dochter naar een zorgmedewerker. Ik heb 2 tabletjes gevonden in de kamer van mijn moeder. Staan jullie niet op te letten of zo?
1: De luxe Amsterdamse sportschool Saints & Stars, dat eerder in opspraak raakte toen bekend werd dat schoonmakers onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken, komt opnieuw in het nieuws.
6: Parool weet te vertellen dat de sportschool toentertijd bij de rechter een communicatieverbod eiste tussen die arbeidsinspectie en journalisten. De luxe sportschool vindt, zo blijkt uit het vonnis, dat de staat regisseur is geweest van trial by media.
1: En daarom wilden ze dus het verbod en dat de arbeidsinspectie een boete zou krijgen van 1 miljoen euro per dag als ze toch met journalisten zouden praten.
6: Het is vaak vies, intensief en zwaar werk. Lassen op een scheepswerf, want de ruimtes zijn vaak heel klein. Een lasrobot zou daarom een uitkomst zijn. Scheepsbouwer Neptune in Hardingsveld-Giessendam werkt aan die toekomst, schrijft het AD.
1: Het bedrijf investeert 5 miljoen in een zelflerende lasstraat en ontwikkelt met andere werven een lasrobot. Volgens Benjamin Grefkens, de CEO van Neptune, is een robot voor schepen ontwikkelen nog niet zo makkelijk.
6: Werven zijn geen Tesla-fabrieken waar steeds dezelfde auto van de band rolt, legt hij uit. Schepen komen in verschillende soorten en maten.
1: Hij is ook om een andere reden blij met de robot. Er zijn namelijk niet genoeg lassers te vinden. Gekwalificeerde lassers zijn er eigenlijk nauwelijks meer in Nederland, zegt hij. Nu al komen de meeste uit het buitenland.
6: De elektrische auto opladen kan je met het oog op de kosten beter bij je buurman doen dan bij een commerciële aanbieder. Tot die conclusie komt het AD, die het verhaal optekent van een nieuw concept, Charge Circle.
1: En daarbij worden mensen met een eigen laadpunt gekoppeld aan buurtgenoten. Tom is een van de eerste gebruikers. Hij heeft sinds een half jaar een eigen laadpunt.
6: Op werkdagen is zijn elektrische auto onderweg en het laadpunt ongebruikt. En in die loze uren kun je bij hem voor 45 cent per kilowattuur je auto opladen.
1: Floran woont vlakbij. Hij heeft een elektrische auto, maar geen laadpunt. En dit is lekker dichtbij en een stuk goedkoper dan een openbare paal, zegt hij. Ik heb hem direct aangemeld.
6: Tom is ook tevreden. Die verdient gestaag de investering in zijn laadpaal terug.
5: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En zo hoorden we Maroon 5 met Memories. Er ligt een ingrijpend pakket aan maatregelen op tafel bij het kabinet om de problemen met stikstof op te lossen. Volgende week vrijdag moet de voltallige ministerraad daar zijn goedkeuring aan geven. Wilma Borgman, inderdaad. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Zullen we maar eens beginnen met de inhoud?
1: Laten we dat eens doen.
0: Ja, wat willen ze nou precies?
1: Nou, neem de kaart van Nederland even in gedachten, ja. Wilfried. En de grote natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, trek dan om die natuurgebieden een cirkel, want daarbinnen moet de stikstofuitstoot drastisch naar beneden. Kabinet denkt nu aan een cirkel van 1000 meter afstand, en dan is de regel eigenlijk zo'n beetje hoe dichter je bij een natuurgebied zit, hoe strenger de maatregelen zijn en hoe verder er vandaan, binnen die grens van 1000 meter, hoe meer je dan mag. Nou, dat is één maatregel. Het kabinet wil ook dat er daarnaast per sector wordt bepaald hoeveel stikstof er maximaal mag worden uitgestoten, en ook dat er regels komen voor hoeveel dieren er per hectare grond gehouden mogen worden. Maar dat is nog niet alles. Nu is het nog zo dat je zelfs bij het kleinste beetje stikstofuitstoot een vergunning moet aanvragen. Nou, die grens die heet in het jargon de rekenkundige ondergrens, die wil het kabinet verhogen. En dit alles ook nog eens met een stok achter de deur. Als dit allemaal niet genoeg helpt, dan mogen er ook uiteindelijk gewoon gedwongen minder dieren gehouden worden. Het is een heel pakket aan maatregelen waar de meest betrokken ministers het gisteravond in het Katshuis over eens geworden zijn.
0: Ja, daar wordt hier natuurlijk al jaren over gepraat. En het is ook een politiek gevecht geworden.
1: Zeker.
0: Hoe komt het nou eigenlijk dat het allemaal zo lang voort blijft modderen?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk een heel ingewikkeld onderwerp. De politiek hield zichzelf hierover ook jarenlang stevig in de houtgreep. Dit is het vierde kabinet al dat hiermee worstelt. En ook de vierde minister op rij van stikstof. Eerst hadden we Carola Schouten in Rutte 3. We hadden Christiane van der Wal in Rutte 4. Femke Wiersma deed het in het kabinet van daarna, kabinet van Schoof. Die werd het allemaal onderling niet eens. Omdat ze bang waren voor electorale schade. Omdat ze het te moeilijk vonden. De ene partij wilde te veel en de andere partij te weinig. En dan kwam er een minister met een plan en dan stond het hele land weer in de fik. Soms letterlijk. En al die ministers en al die kabinetten zeiden het is urgent, maar een oplossing kwam er niet. Dus dat die drie coalitiepartijen elkaar nu hebben gevonden, dat is best bijzonder. Laten we even het geheugen opfrissen, Wilfried. We gaan even vier kabinetten terug in de tijd.
2: Ik ben de minister van LNV, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar ik ben ook de chef stikstof. Dus ik ben nog niet klaar, helaas.
3: Waarom ik zeg, dit is de zwaarste crisis in mijn carrière, in mijn 9 jaar als premier, omdat we hier geconfronteerd worden met een technisch groot probleem. Hoe ga je die stikstofuitstoot daadwerkelijk terugdringen? Want wat moeten we doen en tegelijkertijd ook nog meer natuurherstel doen? Dat is uiterst complex.
4: Je moet zoveel pijnlijke maatregelen nemen. We weten dat het nog bij lange na niet genoeg is wat we tot nu toe al hebben gedaan. Nog veel meer.
5: De behoefte om meer snelheid te maken, dit snel op te lossen, juist voor heel veel discussie heeft gezorgd en er mede de oorzaak toe is geweest dat we eigenlijk vooral heel veel tijd verloren hebben. En dat is dus een steen in de schoen die niet helpt als je toe wil naar natuurherstel.
4: Nou, dat op zo'n moment denk ik, als ik dat voor het eerst hoor, denk ik natuurlijk ook van, ah nee, kom op, want dat is echt een gemiste kans.
6: Ik denk dat ik het probleem heb onderschat. Dat ik dacht van, dit moet toch oplosbaar zijn. We snappen heel goed dat dit een eerste stap is en niet de stap. En al helemaal niet de eindstap. Maar dat we daar echt met vol gevoel van urgentie mee aan de slag gaan.
7: Ik denk wel dat wij een kabinet hadden onder Schoof die echt met elkaar het anders wilde doen. En ook als het gaat om stikstofbeleid, was dat wel een kabinet wat echt een wezenlijk andere koers voor Nederland wilde varen. Maar ik ben niet minister geworden om het kabinet na 11 maanden te zien vallen.
8: Dus je komt uit die stilstand zodra je met elkaar gewoon de dingen doet die verstandig zijn. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld nog voor de zomer grote keuzes zullen maken over stikstof, landbouw en natuur. We hebben bijna wekelijks daar de task voor stikstof om tafel om juist hier een aantal grote knopen ook door te hakken.
9: Onder mijn voorgangers zijn al meerdere acties in gang gezet om Nederland van de slot te krijgen. Maar voor de zomer is het aan ons om een aantal grote keuzes te nemen.
1: Ja, en die laatste spreker, dat was dan de huidige minister die erover gaat. Dat is Jamie van Essen. Hij heeft stikstof in zijn portefeuille in het minderheidskabinet van Jette. En ja, je hoort het. Zij denken dat het deze keer wel lukt voor de zomer. En dat nemen ze zelfs vrij letterlijk, want de uiteindelijke beslissing zal vallen op de ene laatste ministerraad voordat de zomervakantie begint.
0: Ja. Ik heb net even geturfd bij het stukje wat je uit. Ik geloof dat er ongeveer 12 sprekers waren. Er wordt maar gesoebeld. En waarom denken ze dan dat het ze nu wel gaat lukken?
1: Nou, er is geld. Er is een pot van 20 miljard zelfs. En er is een plan. En waarom het er niet lukte de laatste jaren is omdat er uiteindelijk toch niet overtuigend duidelijk werd gemaakt voor rechters dat de natuur echt zou verbeteren op termijn. Want daar is het tenslotte allemaal om begonnen. Maar deze keer hopen ze dat die stok achter de deur waar ik het net over had, dat er uiteindelijk gedwongen minder dieren gehouden mogen worden als dat pakket niet voldoende helpt. Dat die stok achter de deur voldoende zekerheid biedt, ook voor rechters, dat die plannen echt gaan werken.
0: Ja, Jamie Van Essen, jij noemde hem net, hè? Dat is de kerstvers en relatief jonge minister, die zit op dit dossier.
1: Ja.
0: Heeft hij nou bij de agrarische sector, denk jij, genoeg steun voor dit plan?
1: Nou, aan hem heeft het niet gelegen en ook niet aan de intensiteit van het contact met die agrarische sector, want vanaf het moment dat hij minister was, sterker nog, hij was nog niet eens minister, toen belde hij al met Ger Koopmans, de voorman van LTO, en toen zei Van Essen al, het contact met de sector, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Nou, Wilfried, als ik afga op mensen die er verstand van hebben, heeft Van Essen de laatste maanden werkelijk alles en iedereen die er maar een beetje relevant is in dat stikstofprobleem, heeft hij erbij gehaald. LTO natuurlijk, de jonge boeren, maar ook de kippensector, de provincies, allerlei belangenorganisaties. En die hebben op dat ministerie bijeenkomsten gehad waar soms wel 40 man aan tafel zat. Die heeft hij dus allemaal achter zich gekregen. Daar lijkt het nu op. En de volgende stap is dat hij ook het parlement ingaat op zoek naar steun daar.
0: Ja, en overleg dus met Jan en Alleman. Ja. Maakt dat nou de kans op een meerderheid in de Tweede Kamer ook groter?
1: Nou, dit probleem speelt al zo lang dat heel veel partijen er liever gisteren vanaf willen dan vandaag. Van Essen hoopt, en denk ik rekent ook wel een beetje, op een meerderheid het liefst met links en met rechts, ook met pro, ook met ja 21. Nou, Joost Eerdmans liet vanavond weten dat de verhoging van de ondergrens, zodat je niet voor alles meer vergunning hoeft te hebben, dat noemt hij een belangrijke en een goede stap. Verder wacht hij af waar het kabinet precies mee komt. En ja, op links kunnen ze zich het daar permitteren om een pakket met dit soort toch ingrijpende maatregelen om dat te torpederen. Waarschijnlijk gaan we dat allemaal nog voor de zomer horen, als dan ook echt duidelijk wordt dat dit pakket niet meer onderuitgeschoffeld kan worden, dan komen die vergunningen langzaam weer op gang. En dan heeft dit kabinet toch echt wel een huzarenstukje afgeleverd, Wilfried.
0: Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Morgen staat een Rwandese man uit Ede voor de rechtbank in Den Haag, terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven in Rwanda. In 1994 vond daar een genocide plaats waarbij zo'n 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's omkwamen. Katrien van der Schoten, journalist bij VRT, deed in de jaren 90 verslag uit Rwanda en volgt het land nog altijd op de voet. Goedenavond, Katrien.
10: Goedenavond, Wilfried.
0: Ja, morgen die rechtszaak tegen die meneer die hier sinds 1998 woont. Waar wordt hij van verdacht?
10: Wel ja, het gaat inderdaad om een 66-jarige man uit Ede, heb je gezegd, Eugène N. En hij woont al sinds 1998 in Nederland. Hij werkt in de thuiszorg. En hij is begin 2024 aangehouden. En dat heeft al een hele voorgeschiedenis, want het is Rwanda zelf dat eigenlijk al 10 jaar daarvoor om zijn uitlevering vroeg. Maar dat kan natuurlijk niet, omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft intussen. Ja. Nu, het Openbaar Ministerie is inderdaad zelf op onderzoek gegaan in Rwanda. Het verdachte dat hij als medepleger betrokken was bij een plunder- en vernietigingstocht tegen de Tutsi's. Dat was toen in het begin van de genocide in 1994. Toen werden huizen van Tutsi's in brand gestoken en vernietigd, hun bezittingen geplunderd. En die man zou hebben meegeholpen aan een massaslachting, onder meer in een stadion in de zuidelijke provincie Houye, Butare was het toen nog, op ongeveer 3000 Tutsi's die zich in dat stadion hadden verzameld, en daar wordt hij dan nu van verdacht.
0: Ja, maar nou was hij ook al bij stek veroordeeld, hè, in Rwanda door een volksrechtbank. Wat betekent dat?
10: Ja, wel, die volksrechtbanken die waren destijds eigenlijk na het afloop van de volkenmoord in het leven geroepen voor snelrecht. Want je moet weten, er waren honderdduizenden daders, medeplichtigen, meelopers, verdachten die in de cel zaten. En dat systeem, die Gacaca, heeft 1 miljoen processen gevoerd, ook bij verstek, zoals voor deze man. En ja, op zich is dat wel handig, maar goed, in zo'n samenleving die er toen was in Rwanda, Winner's Logic, die je toen had, was het toch wel een beetje een risico. Er waren valse getuigenissen, afrekeningen en zo verder. Dus het is misschien wel goed dat er nu eigenlijk een proces komt voor een gewone rechtbank, zeg maar.
0: Ja, nou is die genocide inmiddels dus 32 jaar geleden. Wat vind jij daar nou zelf van, Katrien, dat er nu nog hier verdachten vervolgd worden voor die oorlogsmisdaden?
10: Ja, kijk, op zich vind ik het heel goed, hè, want rechtspraak moet overal kunnen met aandacht voor de verdediging, met aandacht voor de slachtoffers. Maar in dit geval zijn er toch wel een aantal factoren die het moeilijk maken om een eerlijk proces te voeren, denk ik. Hè. Je weet, de genocide, dit is al 32 jaar geleden. Dat is lang en het is heel lang ook alleen bekeken door de bril van de slachtoffers, die ook de nieuwe machthebbers zijn geworden. Hè. Paul Kagame, de huidige president, is ook al 32 jaar aan de macht. En ja, tot nu toe is er altijd die logica geweest. De Hutus zijn de boosdoeners. De Tutsis, waar ook Kagame zelf toe behoort, zijn de enige slachtoffers. En dat maakt dat narratief toch wel een beetje weinig evenwichtig is. En dat je heel weinig kans hebt op nuance. En intussen weten we ook al wel wat meer. Intussen heeft Rwanda ook al wat uitgespookt in de nasleep van die volkenmoord. Vooral wat ze dan in buurland Congo hebben gedaan. En in eigen land. En er is ook meer en meer kritisch over nagedacht over het aandeel van de huidige machthebbers na de genocide. Dus ja, die geloofwaardigheid is toch wel een probleem geworden na al die tijd. Dus je moet goed opletten, ook zeker als het proces hier gevoerd wordt. In hoeverre is dat nog allemaal te vertrouwen en waar voor waar aan te nemen?
0: Ja. Maar nu vertel jij mij net over die massaslachting in een voetbalstadion, denk ik of zo. Hè? 3000 slachtoffers. Hoeveel feiten zijn daar nu over bekend? Hè? Hoe geloofwaardig worden dan die getuigenverklaringen na die tijd? Zijn er foto's gemaakt? Is er filmmateriaal? Of zijn het alleen maar verhalen die mensen kunnen vertellen?
10: Ja, heel veel filmmateriaal is er zeker niet. Hè. Het zijn alleen maar de verhalen die de mensen kunnen vertellen, als die nog kunnen verteld worden. Ik bedoel, ik was er zelf in 1994, ik ben ook geëvacueerd en er waren bijzonder weinig ook journalisten toen op dat moment die het allemaal konden vertellen wat er zich afspeelde. Je weet dat er toen ook VN-blauwhelmen waren die zich hebben teruggetrokken. Dus eigenlijk konden die volkenmoordenaars toen wel gewoon hun gangetje gaan. En is het ook heel moeilijk, zeker zoveel jaren nadien, om nog bewijzen te gaan vinden. En zoals ik zei, het is een beetje gekleurd geworden. Je hebt voor- en tegenstanders. Je hebt een regime dat ook steeds autoritairder is geworden na al die tijd. En ja, daardoor is het toch wel moeilijk. Je hebt ook nog eens een beetje die Rwandese volksaard, laat ik maar zeggen. We hebben zelf dat gemerkt bij de processen die er in België hebben plaatsgevonden, dat wij het allemaal ook een beetje vanuit onze eigen Europese bril bekijken, terwijl je toch die eigen volksaard hebt van de Rwandese, die nooit, wij zeggen dat op zijn Vlaams, het achterste van hun tong laten zien, die erg wantrouwig zijn.
0: Dat is ook Hollands bij ons.
10: Dat is ook Hollands, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus het is een beetje moeilijk om dus echt aan die geloofwaardigheid van de getuigenissen, want er zijn ook een heel aantal processen geweest die later zijn ingetrokken of in beroep gewoon een heel andere uitkomst hebben gehad. Dus je moet je daar toch wel heel erg voorzichtig in zijn om die processen te voeren.
0: Maar begrijp ik nu dat zij een soort volksaard in zich hebben, of een manier van doen dat ze zich niet helemaal uit durven spreken, dat ze voorzichtig zijn?
10: Ja, dat sowieso. Dat zit in de volksaard, maar het zit zo ook wel nu stilletjes aan. Hè, door het nieuwe regime dat er toen aan de macht gekomen is in 1994. Dat is een beetje een schijndemocratie. Hè. Kagame is al 32 jaar aan de macht. En als je alle rapporten van mensenrechtenorganisaties erop naleest, het is het steeds erger geworden. Hij laat dissidenten opsluiten, verdwijnen, vermoorden onder het mom van terrorisme, of hij noemt ze dan genocide. genocidairs. Je hebt zelf een voorbeeld uit eigen land. Kijk naar Victoire Ingabire. Ik weet niet of je die nog kende, maar die heeft 17 jaar in Nederland gewoond. Is dan teruggegaan.
0: Presidentskandidaat.
10: Om kandidaat, inderdaad, ja. Presidentskandidaat te worden. En ze is dan meteen, ik heb haar toen geïnterviewd en ik heb haar toen gevraagd van, ben je niet gek van dat te komen doen? En ja, sindsdien is ze dus op grond van heel omstreden beschuldigingen steeds opgesloten geweest of onder huisarrest. Dus je mag daar echt niet buiten de lijntjes kleuren. Er is heel veel angst om je mening te geven, om jezelf, ja, om je mening te geven, om uit te spreken wat je zegt, omdat er tot in Europa zelf ook nog geïntimideerd wordt. En dat is heel moeilijk om daar tegenin te gaan.
0: Ja, nu hoor ik wel heel veel mitsen en maren in jouw verhaal. Dus je zou eigenlijk denken van, heeft deze zaak in Nederland een kans van slagen tegen die man die in Ede woont?
10: Ja, dat hangt er alleen maar vanaf. Ik kan niet in de bol kijken of de glazen bol van wat het Openbaar Ministerie daar heeft aangetroffen. Maar ik pleit er toch wel voor om daar heel realistisch in te zijn. En goed te kijken wat de feiten zijn en wat de verzinsels. En goed te luisteren naar iedereen die er op een of andere manier bij betrokken is. Maar goed, ik blijf wel geloven in de rechtspraak. Ik ben wel de journalist. Ik moet luisteren naar mensen. De mensen die met justitie bezig zijn, hebben een andere invalshoek. Maar ik denk dat heel erg moet bewaakt worden, dat het toch wel een goede, degelijke rechtspraak is die ook alle rechten van de verdediging en van de aanklagers en van de slachtoffers goed meeneemt. Ja, ja. Dat denk ik dat heel belangrijk is.
0: En misschien is het wel een voordeel dat deze zaak dan eerder in Den Haag speelt dan in Rwanda zelf?
10: Ik denk het ook wel, ja. Er zal zeker minder intimidatie zijn dan Ginder. Het zal minder een schijnproces zijn zoals het Ginder zou kunnen gebeuren. Dus ja, geef het gewoon een kans op slagen en bekijk het goed met een heel brede blik en met ook aandacht voor alle andere dossiers die er nog lopend zijn of die er al geweest zijn. We hebben zelfs in België ook nog dossiers lopen. 44 denk ik zelfs nog voor misdaden die tijdens de volkenmoord in Rwanda zijn gepleegd. Maar ik geef het toe, ook voor mezelf, ik volg het nu al 30 jaar, blijft het een heel moeilijke opgave. Ik ben er van toen in het begin bij geweest en ik heb mijn blik ook moeten openen en veranderen en toch kijken naar andere verhalen en tegenverhalen. En het is maar als je die allemaal samenlegt in heel die complexe situatie die er toch is, dat je tot een goed resultaat kan komen. En misschien toch nog om mee af te sluiten, het is een groot probleem in Rwanda is het feit dat het nog altijd die winnaarslogica is. En er zijn heel wat tegenstanders of dissidenten die zeggen, ja, maar je moet ook kijken naar wat de Tutsi's hebben gedaan nadien. Hè? En de Tutsi's zijn niet alleen de slachtoffers van wat er gebeurd is, ze zijn ook de nieuwe machthebbers. En zij willen nog altijd niet kijken naar de misdaden die door hen zijn begaan, die door de nieuwe machthebbers zijn begaan. En zolang je dat niet kan oplossen, zolang dat niet transparant verloopt, kan je uiteindelijk ook niet aan verzoening denken. En dat is toch wel het belangrijkste wat er moet gebeuren in zo'n land dat zoveel en zo'n gruwelijke dingen heeft meegemaakt in de loop van de geschiedenis.
0: Katrien van der Schoot, ik dank je wel voor dit verhaal, journalist bij de VT.

0: beroemde stem Youssou N'Dour met Sportief. In de kantine van RVV Blijdorp in Rotterdam kijkt een voetbalteam met maar liefst 9 verschillende nationaliteiten zoveel mogelijk naar alle WK-wedstrijden. Met elkaar juichen en dollen en zingen. Met 67 internationals is Nederland na Frankrijk hofleverancier tijdens het WK-voetbal. Echt wel bijzonder. En de meeste spelers komen uit Rotterdam. Ik spreek nu met Sander Grip en Julio Suarez. Zeker met hun team, Blijdorp dus. Net nog naar Senegal tegen Frankrijk. Goedenavond Sander en Julio.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, waren jullie alle twee voor Frankrijk?
1: Ja.
3: Ja, toch wel.
0: Ja.
3: Het is leuk als een land als Senegal wint, maar ja, Frankrijk is toch wel de bovenliggende partij volgens mij.
0: Ja, de bovenliggende partij, maar je bent dan toch voor Senegal, voor de underdog?
3: Ja, soms wel. Maar ja, ja. Frankrijk is toch wel een mooi voetballand. Dus ja. Met een geweldig team. Dus.
0: Sander, jullie zitten daar met die 45-plus team, zal ik maar even zeggen. Wat is de sfeer dan in de kantine als jullie naar die wedstrijden kijken eigenlijk?
3: Uitgelaten, denk ik.
0: Altijd, ja, bij elke wedstrijd.
2: Zeker. Nou.
3: Ja, afgelopen zondag zaten we bij Australië-Turkije. We hebben een paar Turkse ploeggenoten. Dus toen was de sfeer wel iets minder, moet ik zeggen.
0: Ja, want wat doen jullie dan? Pesten jullie elkaar? Of zijn jullie heel lief? Wat is de sfeer?
3: Nou, een beetje plagen mag altijd wel, toch?
0: Ja, dat vind ik zeker. Ja, dat hoort erbij tijdens een wedstrijd, toch?
3: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: En doen jullie dit vaker? Doen jullie dat alleen rond een WK? Of zijn er ook andere wedstrijden die jullie met elkaar bekijken?
2: Ja, meestal na de training kijken we wel eens Champions League wedstrijden. Ja, dan blijven we altijd wel verhangen in de kantine.
0: Ja, er is daar ook altijd een hele beroemde neef, hè? Of althans een neef die van een beroemde voetballer, hè? Die bij jullie zit, met een migratieachtergrond. Wie is dat?
3: Ja, dat klopt. Wij hebben de neef van Zlatan Ibrahimovic in ons team.
0: Dat is wel te gek, zeg. Ja. Wat best wel bijzonder is sowieso natuurlijk, maar Zlatan is eigenlijk ook zo iemand die, ja, hij komt dan kwam uit voor Zweden, maar zijn achtergrond is anders, toch?
3: Ja, dat klopt. Hij komt uit Bosnië.
0: Ja.
3: En ja, zij zijn net als zijn neef Adnan die bij ons speelt, in die oorlogsperiode gevlucht.
0: Ja. Wat is er nou zo bijzonder aan jullie team, Julio?
2: Nou ja, we zijn een multicultureel team. Met inderdaad heel veel nationaliteiten. Van Nederlanders, Kavianen, ja, Egyptenaren, noem maar op. Superleuk. Samenstelling. En gewoon geweldig om dat mee te maken met al die verschillende culturen.
0: Ja, en wat levert dat zo op dan?
2: Nou ja, het is in ieder geval niet saai. Het zijn allemaal bijzondere verhalen. En ja, goed, weet je, elke wedstrijd wordt ook bijzonder benaderd. Ja, kijk, de ene heeft is best wel voor is. De andere is gewoon wat rustiger. En ja, een beetje temperamentvol. Kaapverdianen zitten er ook bij, dus dat.
0: Want bijvoorbeeld Kaapverdianen, zeg je nu, die zijn iets temperamentvoller dan Sander Grip.
2: Dat kan je wel stellen. Maar ja, hij past zich makkelijk aan, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja.
3: Ik sta mijn mannetje in het team.
0: Ja. En hoe is dit eigenlijk ontstaan? Is dit gewoon toevallig gewijs dat iemand zich aanmeldt bij de club? Of werd dit bekend op een gegeven moment in Rotterdam dat er zo'n club was die je hier aandeed?
3: Nee, we zijn eigenlijk Blijdorp is van oorsprong best een heel multiculturele vereniging. Wij zijn een jaar of 10 geleden begonnen. Eigenlijk allemaal vaders die per ongeluk zichzelf langs de lijn bevonden en ineens een team moesten coachen. Toen hebben we gezegd, joh, als we die kleine gasten willen leren voetballen, moeten we het zelf ook kunnen. Dus laten we een team oprichten.
0: Ja.
3: Dus in het begin stonden we met alleen maar trainers. Nou, dat is echt drama. Dan heb je 15 meningen in de kleedkamer, dus tactisch kom je daar nooit uit.
0: Nee, want kom je er. Heeft het ook zo zijn nadelen dat je een verschillende inborst hebt?
3: Ja, het kan wel eens. Het kan ook wel eens tot opstootjes leiden. In de zin van mensen die het temperament even niet in toom kunnen houden. Je wordt altijd wel gecorrigeerd vervolgens op het veld en zeker in de kantine daarna.
0: Ja, dus. Maar ik ben mezelf ook geboren getogen in Rotterdam. Ik heb altijd de indruk dat in Rotterdam het vaak vanzelfsprekender is dat mensen met elkaar omgaan met uit hele verschillende gaten en hoeken, zal ik maar zeggen. Weet je, als je in de metro bent of in de stad loopt, heb je altijd het idee dat het gewoon is. Misschien meer dan in andere steden of op andere plekken in het land. Ervaren jullie dat ook zo?
2: Nou ja, als ik voor mezelf mag spreken, dan... Ja, het voelt zo. Want je respecteert elkaar. En je laat elkaar in eigen waarde, zeg maar. Dus dat is... misschien is dat wel vanzelfsprekend.
0: Ja. Onze burgemeester Schouten, die zei in The Guardian, waar ook een stuk over stond, over hoe dat eraan toe gaat nu tijdens het WK in Rotterdam. Die zei dat ze heel erg gelooft in de verbindende rol van het voetbal. Hè? Dat is zo, denk ik. Maar het is ook een beetje een cliché aan het worden.
3: Ja, als ik erop in mag gaan. Het is uiteindelijk ook zo dat ons kent ons eenvoudiger is dan wie ben je eigenlijk. Dus je ziet bij jongere leeftijden nog wel veel diversiteit. Maar je ziet toch vaak dat naarmate je op hogere leeftijd komt, teams uniformer worden. Dus
0: hoe komt dat?
3: Ons kent ons is makkelijker. Je hoeft minder moeite, minder energie te steken in het begrijpen van de ander. Dus je ziet dat daar toch vaak voor gekozen wordt. We hebben in Rotterdam natuurlijk ook gewoon veel clubs met... Of juist een witte, of juist een Turkse, of een Marokkaanse, of een Pakistaanse achtergrond. Dus ja. Je ziet dat je toch naar elkaar trekt, zeg maar. Dus zo logisch is het niet dat voetbal verbroedert.
0: Nee, oké. Ik herinner me nog in mijn voetbaltijd dat ik altijd uit moest spelen tegen Real Parbo. Ik weet niet of die club nog bestaat. Het was een volledig Surinaamse club. Vonden wij altijd wel een soort van bijzonder en ook wel spannend om daar uit potje te moeten spelen. Dan heb ik het over 40 jaar terug, hè, jongens. Hou op, of al langer zelfs. Het is overigens ook zo, ook op de Rotterdamse velden, dat er ook best wel veel toestanden zijn, racistische toestanden bij de jeugd en noem maar op. Hè, die dingen. Hoe kijken jullie daar dan tegenaan als team?
2: Ik moet zeggen dat best wel bijzondere ervaringen zijn, hoor. Omdat je merkt dat zeg maar de politieke toestand wat nu speelt, zeg maar, in Nederland, dat ook naar het veld wordt meegenomen. Je ziet spelers worden af en toe met een migratieachtergrond, die worden wel eens een soort van gepest eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Dus dat gebeurt wel, helaas.
0: Ja, goed. Je laat het goede voorbeeld zien. Hey, vanavond, wat is er nou om 12 uur 's nachts? Argentinië, Algerije? Of om 3 uur? Hoe laat is dat?
3: Ja, dat is om 3 uur.
0: Om 3 uur. Ja, als jullie een beetje man zijn, blijf je natuurlijk wakker dan. Hè? Dan gaan jullie zitten kijken met elkaar. Zit er een Algerijn eigenlijk in het elftal?
3: We hebben een Algerijn in het elftal. Ja. Die beweert dat hij met zijn zoon gaat kijken. Maar het kan wel zo zijn dat hij in slaap valt.
0: Ja, met zijn zoon, maar thuis dus. Niet in de kantine.
3: Thuis. Niet hier.
0: Maar mogen jullie tot 's nachts 3 uur in de kantine kijken eigenlijk?
3: Ik moet zeggen dat wij alle toegangscodes en ook de code van het alarm hebben. Dus wij kunnen gewoon blijven zitten als we willen.
0: Oké, ik ben s'nachts om 1:30, 2 uur thuis. Misschien rij ik even om en controleer ik dat even. Sander en Julio, ik ga je veel plezier wensen met alle wedstrijden die er komen. En maak wat moois van, hè?
3: Ja. Dankjewel.
0: Dankjewel. De ontdekking van een skelet in een kerk in Maastricht leidde eerder dit jaar tot een enorme euforie, omdat het wel eens om de resten van D'Artagnan zou kunnen gaan. Dat is de beroemde Franse musketier aan het hof van Lodewijk de 14e. Maar die euforie is inmiddels een beetje ontaard in een soort van klucht daar in Limburg. Vicky Bartholomeus is journalist van de Limburger en maker van een podcast over het mysterie rond D'Artagnan. Goedenavond, Vicky.
1: Goedenavond.
0: Ja, morgen zou er meer bekend worden over het DNA-onderzoek, maar er komt geen persconferentie van de gemeente. Wat is er allemaal aan de hand?
1: Ja, ik denk dat ze gewoon nog niet genoeg te melden hebben. Want die datum van de 17 juni is ooit de lucht ingeslingerd. Maar ik denk dat er gewoon nog niet genoeg te vertellen valt over het skelet.
0: Oké, er is nog niet genoeg onderzoek gedaan of zo?
1: Ja, precies.
0: Oké. Nog heel even over die D'Artagnan. Want ik noem hem nog wel een musketier. Maar zelf weet ik er ook niet veel van. Wie is hij eigenlijk of wie was hij?
1: Nou, hij heet formeel Charles de Batz de Castelmor. Hij komt uit de Gascogne en hij was een vertrouweling van Louis XIV, Lodewijk XIV. Ze waren echt heel dik met elkaar en hij zat bij zijn elite troepen. En hij is gestorven voor de poorten van Maastricht toen ze Maastricht probeerden in te nemen, de Fransen.
0: Ja, en hoe weten we dat zo zeker, dat hij voor de poort is neergezakt?
1: Ja, daar is heel veel over geschreven. Er zijn heel veel bronnen over. Dus dat weten we, daar weten we gewoon best wel veel van. Maar wat er na zijn dood met zijn lichaam is gebeurd, ja, daar is helemaal niks over bekend. Dat is heel lang een groot mysterie geweest.
0: Ja, maar nou is er eerder dit jaar een opgraving gedaan. Hè? Mm-hmm. En toen waren er best veel mensen die er kijk op hebben, verstand van hebben. Die zeiden, dit zou wel eens het skelet van D'Artagnan kunnen zijn.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, hij ligt precies eigenlijk op de plek waar ze hem verwachten. Want het kerkje in Volder, waar die is gevonden, daar stond vroeger een oud, nog kleiner kerkje. En hij lag precies waar vroeger het altaar geweest moet zijn. Dus dat was precies de plek waar je belangrijke mensen zou begraven. En we weten dat de kerk van Louis XIV, of de tent van Louis XIV, vlak bij het kerkje lag. En dat hij daar dagelijks naar de mis ging. Dus het ligt eigenlijk wel voor de hand dat dat de plek is waar hij begraven is.
0: Ja, goed, aan de andere kant is het denk ik niet de enige geweest die daar gestorven is.
1: Nee, klopt. Nee. Want ze hebben ook bij het blootleggen van dat skelet wel meerdere resten van andere mensen gevonden, dat klopt. Maar hij lag er echt keurig netjes bij, zeg maar, van hoofd tot teen. En echt precies onder waar vroeger het altaar was.
0: Ja, en wat is er nou na die ontdekking met het skelet gebeurd?
1: Dat is opgegraven door een bureau en overgebracht naar Saxion in Deventer, naar de hogeschool. En er zijn inmiddels ook al twee monsters overgebracht naar Groningen en naar Leiden. En daar wordt allemaal specialistisch onderzoek op gedaan. Maar wat er nou precies allemaal gebeurt, dat weten we niet. Want de gemeente houdt de kaken op elkaar op dit moment en wil daar niks over kwijt.
0: Oké, maar en is er zeker meneer Dijkman die zich daar ook mee bemoeit, hè? Die heeft ook materiaal in zijn bezit, DNA.
1: Ja, dat had hij inderdaad.
0: Wie is hij?
1: Wim Dijkman is een archeoloog die net met pensioen is. Heel lang voor de gemeente heeft gewerkt. En hij is eigenlijk al jaren op zoek naar het graf van D'Artagnan. Hij heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Samen met de Franse biograaf van D'Artagnan, Odile Bordas. En hij heeft eigenlijk een soort strategie uitgestippeld. Hoe kan ik nu toch gaan zoeken naar dat graf van D'Artagnan? Want eigenlijk mag je helemaal niet graven zomaar in een kerk die ook nog eens een rijksmonument is.
0: Jij kent hem, je hebt hem opgezocht, hè, voor een interview. En
1: klopt.
0: Toen zat hij met een Tupperware doosje in zijn hand. Wat zat daarin?
1: Ja, dat klopt. Nou, hij had. Ze hebben geprobeerd om die hele opgraving, zeg maar, stil te houden. Maar dat is niet helemaal gelukt. En voordat dat bekend werd, heeft hij al een stukje van een bovenarmbod en twee tanden naar München gebracht. Naar een speciaal instituut waar ze DNA onderzoek doen. En hij hoopte natuurlijk dat er heel snel een soort match zou zijn. En dat ze bewijs zouden vinden dat het hem was. Maar dat is helaas niet gelukt. En daarna is een beetje de hel losgebarsten. Want toen duidelijk werd dat daar gegraven was, terwijl dat helemaal niet mag. Ja, toen ontstond er toch wel een flinke ruzie tussen hem en zijn voormalige collega's bij de gemeente.
0: Ja, maar die meneer Dijkman gaat eigenlijk een beetje zijn eigen gang, begrijp ik.
1: Die heeft redelijk het grijze gebied opgezocht. Ja, dat klopt wel.
0: Ja. Ja, of is dat grijze gebied soms al zwart omdat het gewoon echt niet mag?
1: Nee, zeker, zeker. Hij heeft zeker dingen gedaan die niet mogen. Bijvoorbeeld echt daar gaan graven. Dat mag gewoon niet. Daar moet je een vergunning voor hebben. En het is gewoon afgesproken in het verdrag van Malta dat we afblijven in principe van bonenvondsten als er geen reden is om ze op te graven.
0: Ja, maar krijgt die man dan straf? Of weet ik wat? Moet hij voorkomen? Want hij doet iets wat niet mag.
1: Hij doet iets wat niet mag, inderdaad. Nou, hij had dus op een gegeven moment die twee tanden en dat bovenarmbod uit München opgehaald zelf. Dat had hij thuis bewaard. De erfgoedinspectie is toen aan zijn deur komen kloppen van geef die dingen eens even terug. Dat heeft hij geweigerd. Toen heeft hij ze verstopt, heeft hij ze bij een goede kennis ondergebracht, waar ze in een kluis lagen. En toen is diezelfde avond wel nog de politie gekomen en is hij inderdaad gearresteerd. En ja, dat is nogal ongebruikelijk natuurlijk dat een archeoloog opgepakt wordt.
0: Ja, maar is hij nu op vrije voeten weer?
1: Ja, hij heeft meteen diezelfde avond heeft hij gezegd, jongens, ik breng jullie naar die skeletresten toe. En toen mocht hij weer naar huis. Ja. Ja, maar hij is wel nog steeds verdachte.
0: Ja, En god, ja, als die zaak nu echt voorkomt en er gebeurt wat, dan ja, D'Artagnan, het is niet voor niks. Het is een Fransman.
1: Ja.
0: Dus wat zullen de gevolgen zijn? Hoe zullen de Fransen reageren?
1: Ja, die zijn natuurlijk razend benieuwd of hem dit is. En die kijken ook wel een beetje met argwaan natuurlijk naar hoe dit nu allemaal loopt. En dat er zo'n ruzie ontstaat rondom deze ja, potentieel hele mooie vondst.
0: Ja. En, maar wat verwacht je dat er nu de komende tijd gaat gebeuren?
1: Ik verwacht, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, dat er gewoon heel veel stille diplomatie zal zijn. En ik denk ook wel dat ze inderdaad bij al die instituten nu als een razende aan de slag gaan om te kijken wat ze kunnen achterhalen. Ik heb begrepen dat er tot op dit moment nog niks is waaruit blijkt dat het hem niet is. Maar ja, of er echt een match gaat komen, dat is even onduidelijk.
0: Ja, maar goed, dat iemand het niet is, ja, dat hij het wel is, is dan weer een hele andere stap.
1: Ja. Nee, zeker. Ja. Ja.
0: En hoe kom jij zo in... Jij bent een journalist, dus je voor de Limburger. Maar mm-hmm. wat heb jij met dit thema, dat je er zo induikt?
1: Nou, ik had min of meer toevallig een paar jaar geleden ook al eens geschreven over de theorie, zeg maar, dat D'Artagnan misschien wel in de kerk van Wolde zou liggen. En dat er zelfs nog een nazaat is die bereid zou zijn om DNA af te staan, zodat we zouden kunnen kijken of het hem was. Dus ik had er al eens eerder over geschreven, maar ik wist natuurlijk niet dat er nu daadwerkelijk echt gegraven werd. Dus dat was wel een verrassing.
0: Ja, en hoe is het nu eigenlijk met die dijkman? Zegt hij van nou, ik hou mijn handen er verder vanaf, of heeft hij nog steeds wel plannen? Jij hebt, neem ik aan, nog contact met hem?
1: Ja, ik heb wel contact met hem. Nou, hij doet nu even een soort van stapje terug. Hij is heel lang strijdbaar geweest, want hij wilde heel graag betrokken blijven bij het onderzoek. En hij werd er een beetje van afgehouden, zeg maar. Dat was ook de reden waarom die twee tanden en dat bovenarmbod heeft opgehaald. Hij wilde een soort van een rol houden in het hele onderzoek. Maar nu heeft hij even een stapje terug gedaan. Hij ziet nu toch wel in dat hij eigenlijk te ver is gegaan. En dat hij gewoon nu even het boetekleed moet aantrekken.
0: Ja, het is overigens wel gek dat hij eigenlijk alleen maar een bordje heeft en een tand, zeg maar, flauw gezegd. Maar waar is de rest?
1: De rest ligt dus in Deventer bij Saxion Hogeschool. Dat wordt er allemaal onderzocht door allemaal deskundigen die daar op verschillende manieren onderzoek naar doen.
0: Ja, die Dijkman heeft natuurlijk ook wel een soort van, gek genoeg, een soort onderzoekskant in zich, een soort onderzoeksjournalistiek. Hij zet wel zijn eigen tanden erin, zou ik maar willen zeggen.
1: Ja, precies.
0: Heb je daar respect voor?
1: Ja, ik kan op de een of andere manier wel sympathie voor hem opbrengen. Ik bedoel, hij heeft de regels overtreden, dus allemaal niet zo slim. Maar aan de andere kant, zonder hem zouden we nu geen verhaal hebben en geen skelet dat mogelijk van een hele beroemde Fransman is.
0: Ja, begrijp ook dat er een filmpje is, hè? Een filmpje bestaat. Wat is daarop te zien?
1: Ja, dat klopt. Ja, de vraag is een beetje hoe netjes dat die opgraving verlopen is. Dat moest natuurlijk allemaal heel erg onder tijdsdruk, want dat moest geheim blijven. Dus er werd bijvoorbeeld 's middags een kind gedoopt en ze moesten 's ochtends nog gaan graven. Of de dag erna was de zondagsmis. Dan moest de boel heel snel afgedekt worden met een houten plank en een Perzisch tapijtje. Dus ik heb het idee dat er in die haast wel het een en ander gebeurde, dus dat ook niet echt de schoonheidsprijs verdient. Dus ik heb bijvoorbeeld een filmpje gezien waarin hij met een soort compressor lucht afblaast van het skelet. Of met lucht zand afblaast, zeg maar, van het skelet.
0: Dat klinkt als iemand die met een hoge druk spuikt in de weer.
1: Ja,
0: en zijn auto schoonmaakt.
1: Het is net iets minder heftig dan dat. Maar je ziet toch wel dat er af en toe botjes een beetje verschuiven en zo. En dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Ik ben geen archeoloog. Ik weet er niet alles van. Maar dat lijkt me toch net iets te heftig.
0: Ja, maar kijk, als je nu nadenkt over die helm van Roemenen die gestolen is. Wat voor een rel dat werd, diplomatiek gezien. Zou dat hier ook bij kunnen?
1: Ja, we staan natuurlijk niet super fraai op dit moment. Dat is gewoon zo. Maar ik denk niet dat het zo'n heftige rel gaat worden. Ik denk dat het er heel erg van af gaat hangen. Ja, of het onderzoek uit kan wijzen of hij het is. Of in ieder geval met een grote aan waarschijnlijkheid, zekerheid, of noem je dat, dat het hem is. Dan is alle ruis natuurlijk vergeten. Want dan is Wim Dijkman de grote held die D'Artagnan gevonden heeft.
0: Ja, als dat zou gebeuren, dan krijgt hij erestatus natuurlijk in Limburg.
1: Ja, maar goed, dat denk ik wel.
0: Zo, Zover is het nog niet. Nee. Nou, spannende zaak. Ik dank je wel, Vitki Bartholomeus, journalist bij de Limburger. Dan zit het Oog op Morgen er voor vanavond op. Vannacht nog even voetbal kijken, kennelijk. Maar je kunt ook lekker gaan slapen. Morgen zit hier overigens Marcia Luiten om de uitzending te doen. Ik wens u nog een hele mooie nacht.
4: Goedenacht, vrienden.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Radio 1.
2: Podcast.
1: In de podcast Kunststof, regisseur en choreograaf Guy Wijsman over zijn muzikale zomervoorstelling Spinoza.
3: Dus ik denk dat Spinoza gekomen is waar hij is gekomen, omdat hij dingen in twijfel heeft gezet en niet omdat hij een mening had en dat ging roepen.
1: En profvoetballer, podcastmaker en nu ook schrijver Bart Vriends over zijn puberroman Jonas.
4: Het helpt heel erg dat ik me niet enkel en alleen als voetballer identificeer. Er is ook zoveel meer dan dat en ik ben ook meer dan dat.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: De energieprijzen gaan door het

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je les.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.